Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte en dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio en we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaar staat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
5: Nummer 13. Doen wat werkt. Wij leveren arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding, ambulant jongerenwerk...

0: de ander. Oog voor de context, creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl.
1: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: Ja, meteen Dries Smit even bedanken voor het geweldige inzet. Want ik reed hier naartoe en er was stilte op de zender. Toen kwam ik hier, toen deed het hele systeem het niet. Maar Dries heeft inmiddels alles weer gerepareerd. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Het is 8:08. Ik zei het al, Willem wordt wakker straks met het regennieuws met Henry van Hul. We gaan vooruitblikken naar deze ochtend. Want Arno van Elst heeft straks een bijzonder interview, kan ik wel zeggen. En we hebben natuurlijk de vreemde eend in het ontbijt. Traditiegetrouw beginnen we op deze 4 juli ook weer met...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude...

Sander de Buissonnier en Helden blijf ik een ontzettend mooie plaat vinden. Ook als eerbetoon natuurlijk aan al dat vrijwilligerswerk wat nog steeds in onze samenleving gedaan wordt. Je luistert naar Willem wordt wakker op Blue FM en Loco FM. Ja,

0: natuurlijk ophef in de gemeente Oldebroek. Want er zijn een aantal mensen die vinden het besluit van de drie nieuwe coalitiepartijen niet zo mooi. Die zeggen geen regenboogvlag in Oldebroek. Dat zullen we nog wel eens zien. En dat betekent het volgende. Deze week komt er een grote advertentie met de regenboogvlag in de Huis aan Huis krant Oldebroek. De actie is opgezet door Kjeld Mooi. Hij was ook al te beluisteren op NPO Radio 1. En is een reactie op het nieuwe coalitieakkoord. Daarin staat dat de gemeente stopt met het LHBTIQ+ beleid en de regenboogvlag niet langer hijst. Via een inzamelingsactie werd in korte tijd €2500 opgehaald door meer dan 100 donateurs. Daardoor komt er een advertentie van 2 pagina's groot in dus de Huis aan Huiskrant. Het geld dat overblijft wordt gebruikt voor extra regenboogvlaggen. Volgens Kjeld Mooi is de actie een protest tegen het nieuwe beleid en een steunbetuiging aan de LHBTIQ+ gemeenschap. Dat verhaal kun je straks ook beluisteren bij Arno van Elst. Wij gaan door met de muziek.
1: Willem wakker. In de zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.
0: Het is een sweet little mystery, die radio. Hier is Wet.

0: De Jacksons en I want you back op Lou en Loco FM in Willem wordt wakker. Goedemorgen, hartelijk welkom. Wij hebben natuurlijk...
1: Nieuws en informatie uit de regio, Loco FM.
0: En dat wordt verzorgd door Henry van Dul. Henry, goedemorgen. Het is trouwens de laatste keer voor het zomerreces. Volgende week en een paar weken daarna geen regionieuws van Henry van Dul. Maar daarna zal het in september hopelijk weer gewoon terugkeren.
2: Veluwe weer aan het fietsen krijgen. Defensie scherpt regels aan na natuurbranden bij oefeningen. Leuke prijzen, bingo, buurtgebouw, ons huis. Topskaters na NK-skileren in Oldebroek. En gemeenteraad stemt in met bouw van 850 woningen in Elburg. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Lou en Loco FM. Defensie scherpt de veiligheidsprotocollen voor militaire oefeningen per direct aan na de grote natuurbranden op de Veluwe en in Brabant. Bij een verhoogd brandrisico fase 2 mag de springput in het harde alleen nog worden gebruikt als de brandweer direct klaarstaat. Daarnaast krijgt de terreinopzichter de bevoegdheid om de oefeningen stil te leggen en moet er bij gebruik van specifieke munitie binnen 25 meter brandbestrijding aanwezig zijn. Hoewel de defensie benadrukt dat oefenen noodzakelijk blijft, moeten deze maatregelen de kans op onbeheersbare branden verkleinen. Op zaterdag 11 juli vindt in Oldebroek het NK Inlineskaten plaats, waarbij de nationale topstrijd om de titels op de 100 meter sprint en de marathon. Het evenement rondom de Versietsmalaan begint rond 10:30 en is gratis toegankelijk voor publiek. Een bijzonder hoogtepunt is de aanwezigheid van eregast Michele Mafati, de kersverse Italiaanse Olympische kampioen op de ploegenachtervolging. Fietsbingo moet inwoners van Oldebroek vaker op de fiets krijgen. Noord-Veluwe Bereikbaar organiseert van 21 april tot 31 oktober de fietsbingo om inwoners van Oldebroek en Wezep te stimuleren om vaker de fiets te pakken voor korte ritten. Via de app Das Zo Gefietst kunnen deelnemers diverse locaties bezoeken, zoals winkels, sportclubs. Wie minimaal 5 plekken bezoekt, behaalt een bingo en maakt kans op maandelijke prijzen of kan de gespaarde punten inwisselen voor lokale aanbiedingen. De gemeenteraad van Elburg heeft ingestemd met een omvangrijk woningbouwpakket dat de bouw van ongeveer 850 woningen mogelijk moet maken. Het gaat om circa 800 permanente woningen op 3 locaties en 50 tijdelijke flexwoningen aan de Kamperdijk en Kamperweg. Voor de plannen ontvangt de gemeente in totaal ruim 3,6 miljoen euro aan rijksbijdragen. Op zaterdag 4 juli vindt de laatste bingo voor de zomervakantie plaats in het buurtgebouw Ons Huis op de Hoge Enk. Daarna is er een zomerpauze en wordt de bingo in september weer hervat. De jackpot is inmiddels tot bijna het maximale bedrag opgelopen, waardoor de deelnemers opnieuw kans maken op een mooie prijs. De bingo begint om 7:30 en buurtgebouw Ons Huis is ruim voor aanvang geopend, zodat de bezoekers op tijd een mooi plaatsje kunnen opzoeken. En dan nog even het weer. Op de eerste dag van het weekend wordt het zomers warm met in het binnenland maximaal tussen de 25 en 27 graden. Op zondag wordt het zo'n 23 graden en is de kans op een buitje iets groter dan op zaterdag. Begin volgende week is de zon soms te zien en kan vooral in het noorden en het midden een enkel buitje vallen. De maximale ligt rond de 21 à 22 graden. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Locorant.nl of loumedia.nl.
0: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. We zijn toegekomen aan plaat nummer 6, plaat nummer 7 en plaat nummer 8. Betekent altijd een thema. En wat is het thema? Ja, afgelopen maandag op dinsdagnacht, had ik de wekker om 2:30 gezet samen met mijn dochter. We gingen op de bank zitten en we gingen kijken naar het Nederlands elftal. Allereerst was de verbazing groot dat we in één keer in 5-3 of 5-2-3 gingen spelen. Maar goed, dan denk je van nou, dat zal wel goed komen. Uiteindelijk kwamen we nog voor met 1-0 met een schitterende goal van Gakpo. Uiteindelijk werd het 1-1 vlak voor tijd. En ja, dan weet je het, als we naar de penalties gaan, dan gaat Nederland dat niet redden. En zo geschiedde. En ik had me nog zo verheugd om vanavond Nederland-Canada te gaan bekijken. Maar dat wordt Marokko-Canada, helaas. Oftewel, we hebben verloren. En in het Engels is dat losen. We lose something. En daarom 3 liedjes die gaan over verliezen. Don't turn me loose, the lonesome loser. En Ricky, don't lose that number. 3 platen staan voor je klaar.
3: 6, 7, 8.

Who's That Number van Steely Dan. Drie Loose platen hoorde je op rij. Lonesome Loser van natuurlijk de Little River Band. En Don't Turn Me Loose van Greenfield en Cook. Allemaal naar aanleiding van het feit dat Nederlands elftal vanavond niet speelt tegen Canada. Laten we het daar maar op houden. Vanmiddag trouwens in Noord-Veluwe Sport is er een gesprek met Gerrit van Olst over zijn belevenissen in Amerika en Mexico. Hij zat dicht bij het Nederlands elftal. En Gert-Jan die presenteert natuurlijk het programma zoals gebruikelijk. Dus dat wordt ontzettend leuk tussen 2 en 5 uur vanmiddag Noord-Veluwe Sport op Loo FM en op Loco FM. Het is 8,5 minuut over 8:30. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. Dit is een prachtige plaat van Sticky Art. Nederlands artiest die nog niet zo bekend is, maar wel heel veel nieuwe muziek al uitbrengt. Waar was jij?

dan zitten we in één keer in 1967 met Cherry Cherry. Ik draaide ook nog speciale monoversie van Neil Diamond. Ja, je kunt naar het Big Pop Festival. Gisteravond is het al begonnen. En de Koemkolkweg Café, het kleine biggetje. En vanavond treden daar onder andere op een band die heel veel covers brengt. Dat is namelijk de Halsband. Ze brengen de grootste hit van Jovink, de Bukkers en hun eigen knallers mee naar Oosterwolde. De Koemkolkweg Café, het kleine biggetje. Daar kun je naartoe vanmiddag voor een springkussen en wat mooie optredens. En vanavond dus voor onder andere de Halsband. Het Koemkolk, daar kun je naartoe. Big Pop Festival 2026 in Oosterwolde. Hier is Bruce Springsteen.

dat heeft die man toch ontzettend goede muziek gemaakt. Bruce Springsteen, The Boss. En dit was The Tunnel of Love van het gelijknamige album trouwens. Gisteren kregen alle schoolkinderen een vakantie in deze regio. Oftewel, het is de holiday. Ja, en laat Madonna daar nou een hitje over gehad hebben. Nou ja, een hitje, een wereldhit. Het was 1984. Het is inmiddels 42 jaar geleden. Kun je nauwelijks voorstellen. Op Lou en Loco FM dus de holiday. En voor al die kinderen, geniet van je vakantie. Ga lekker spelen buiten. Doe verstoppertje, ga cowboytje spelen, ga touwtje springen. Noem maar op.

0: Die toen was 1980. En ik vind hem nog steeds, na 46 jaar, leuk om te draaien en ook om na te luisteren. Benny Nijman, hij overleed op 7 februari 2008. De laatste voor dit uur komt uit 1966.
1: Ja. Willem wordt wakker op Loco FM.

0: Kruidenrijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Melanie, samen met die Edwin Hawkins, zingers en Lay Down, Candles in the Wind. Goedemorgen, hartelijk welkom bij deel 2 van Willem wordt wakker op Lou en Loco FM. Het is 8,5 minuut over 9 geworden. Ja, vanavond hadden we natuurlijk graag gekeken naar Nederland tegen Canada, maar dat wordt Marokko tegen Canada voor het goede beeld. Verder hebben we het regennieuws natuurlijk van Henry van Til en vanmiddag een terugblik op het WK. Gerrit van Ols is daar geweest in Mexico en Amerika. En hij gaat een terugblik geven samen met Gert-Jan natuurlijk tussen 2 en 5 op beide zenders, ook te horen op Blue en Loco FM. Ik heb zometeen een nieuwe single van Soner Akai. Ik ken hem helemaal niet. Het liedje heet Beter en gaan we zometeen beluisteren. Maar traditiegetrouw beginnen we in dit uur en ook het vorige uur altijd met

0: Ja, en dat is ook de titel van deze plaat. Beter van Soner Akai. Ik kende hem helemaal niet. Ik kwam hem eerlijk gezegd tegen op Instagram via een advertentie. Ik dacht, ik ga eens op Spotify kijken. En ik zag dat hij deze week daar nieuw op stond. Heeft al wat meer liedjes gemaakt, zag ik. Soner Akai. Nogmaals, ik ken hem niet. Een advertentie met een grote regenboogvlag verschijnt volgende week in de Huis aan Huiskrant in Oldenbroek. De actie is opgezet door Kjeld Mooij. Hij was ook al te horen op NPO Radio 1. Het is een reactie op het nieuwe coalitieakkoord van CVO, ABO en natuurlijk SGP. Daarin staat dat de gemeente stopt met het hijsen van de regenboogvlag. En via een inzamelingsactie in korte tijd is er 2500 euro opgehaald. En er zijn meer dan 100 donateurs die dat initiatief gesteund hebben. Er komt een advertentie dus van 2 pagina's. Want komende donderdag, 9 juli, dat is komende donderdag, moet er om 7 uur worden gedemonstreerd bij het gemeentehuis in Oldenbroek. Je kunt je aanmelden via oldenbroekvooruit.nl. Kjeld Mooij is straks de gast, onder andere bij Arno van Elst, tussen 10 en 12 uur. Nou, ik ben benieuwd wat dat allemaal teweeg gaat brengen hier in de gemeente Oldenbroek. De volgende plaat is er eentje van lang geleden.
1: Willem Wakker. In de zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.
0: Dan neem ik je mee terug in de jaren 80 naar de discotheek. Als deze plaat gedraaid werd, dan ging hij de dansvloer op. McFadden en Whitehead. Typisch voorbeeld van een eendagsvlieg in de Nederlandse top 40. Ain't no stopping us now. Doen wij ook niet. Wij gaan door tot 10 uur met Willem Wordt Wakker. MUZIEK

0: Zeelandse Raccoon en Laugh About It. 6 minuten voor 9:30 in Willem wordt wakker bij Lou en Loco FM. De volgende plaat die ik ga draaien, dat is een plaat die je herkent aan de stem. Een falsetstem. Het is natuurlijk van Frankie Valli. In 1963 scoorde hij een enorme nummer 1 hit mee in Verenigde Staten. Bob Crew en Bob Gaudio, die schreven dat nummer. Maar dat nummer, dat gaat over een man die zich in een giftige relatie door zijn vrouw laat kleineren. Maar geholpen door het wijze advies van zijn vader besluit hij zijn waardigheid te bewaren, de relatie te beëindigen en door te gaan met zijn leven. Wat is ook alweer de titel van deze plaat?
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Walk like

0: Walk Like a Man van Frankie Valli dus uit 1963. Voorlopig even de laatste keer het regionieuws van Henry van Dul, omdat het zomerreces vanaf volgende week ingaat hier op Regio Radio Lok FM en natuurlijk ook bij Lou FM. Henry van Dul dus met het regionieuws.
1: Noord-Veluwe weer aan het fietsen krijgen. Defensie scherpt regels aan na natuurbranden bij oefeningen. Leuke prijzen, bingo, buurtgebouw, ons huis. Topskaters na NK Skileren in Oldebroek. En gemeenteraad stemt in met bouw van 850 woningen in Elburg. Goedendag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Lou en Loco FM. Defensie scherpt de veiligheidsprotocollen voor militaire oefeningen per direct aan na de grote natuurbranden op de Veluwe en in Brabant. Bij een verhoogd brandrisico fase 2 mag de springput in het harde alleen nog worden gebruikt als de brandweer direct klaarstaat. Daarnaast krijgt de terreinopzichter de bevoegdheid om de oefeningen stil te leggen en moet er bij gebruik van specifieke munitie binnen 25 meter brandbestrijding aanwezig zijn. Hoewel de defensie benadrukt dat oefenen noodzakelijk blijft, moeten deze maatregelen de kans op onbeheersbare branden verkleinen. Op zaterdag 11 juli vindt in Oldebroek het NK Inlineskaten plaats, waarbij de nationale topstrijd om de titels op de 100 meter sprint en de marathon. Het evenement rondom de Versietsmalaan begint rond 10:30 en is gratis toegankelijk voor publiek. Een bijzonder hoogtepunt is de aanwezigheid van eregast Michele Mafati, de kersverse Italiaanse Olympische kampioen op de ploegenachtervolging. Fietsbingo moet inwoners van Oldebroek vaker op de fiets krijgen. Noord-Veluwe Bereikbaar organiseert van 21 april tot 31 oktober de fietsbingo om inwoners van Oldebroek en Wezep te stimuleren om vaker de fiets te pakken voor korte ritten. Via de app Das Zo Gefietst kunnen deelnemers diverse locaties bezoeken, zoals winkels, sportclubs. Wie minimaal 5 plekken bezoekt, behaalt een bingo en maakt kans op maandelijke prijzen of kan de gespaarde punten inwisselen voor lokale aanbiedingen. De gemeenteraad van Elburg heeft ingestemd met een omvangrijk woningbouwpakket dat de bouw van ongeveer 850 woningen mogelijk moet maken. Het gaat om circa 800 permanente woningen op 3 locaties en 50 tijdelijke flexwoningen aan de Kamperdijk en Kamperweg. Voor de plannen ontvangt de gemeente in totaal ruim 3,6 miljoen euro aan rijksbijdragen. Op zaterdag 4 juli vindt de laatste bingo voor de zomervakantie plaats in het buurtgebouw Ons Huis op de Hoge Enk. Daarna is er een zomerpauze en wordt de bingo in september weer hervat. De jackpot is inmiddels tot bijna het maximale bedrag opgelopen, waardoor de deelnemers opnieuw kans maken op een mooie prijs. De bingo begint om 7:30 en het buurtgebouw Ons Huis is ruim voor aanvang geopend, zodat de bezoekers op tijd een mooi plaatsje kunnen opzoeken. En dan nog even het weer. Op de eerste dag van het weekend wordt het zomers warm met in het binnenland maxima tussen de 25 en 27 graden. Op zondag wordt het zo'n 23 graden en is de kans op een buitje iets groter dan op zaterdag. Begin volgende week is de zon soms te zien en kan vooral in het noorden en het midden een enkel buitje vallen. De maximale ligt rond de 21 à 22 graden. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Locorant.nl of loumedia.nl.
0: Henry van Dul, super bedankt voor het regionieuws.
2: De variatie van de muziek doet smaken. Dit is Willem wordt wakker met Willem Rietberg.

Ik heb het over John Wade. Hij in 76 richtte die de baby's op en daar had hij een paar wereldhits mee. Daarna had hij een solo hit met Missing You, met nummer 1 in de Verenigde Staten. Daarna richtte hij ook nog een prachtige superband op, Bad English. Dat deed hij samen met mensen van onder andere Journey. En daar scoorde hij ook nog een paar grote hits mee. Oftewel, John Wade, die gaan we eventjes draaien met de baby's Piece of the Action. En dat liedje komt uit 1978, 2 jaar na de oprichting van de baby's.

0: Ja, dit is toch wel een van de betere platen uit de popmuziek. Piece of the Action van de Babies uit 1978. Vind ik persoonlijk ook hun beste single die ze ooit gemaakt hebben. Ja, het is juli. Het is vandaag 4 juli. En volgende maand, dan is het weer augustus. En augustus is toch de maand, vind ik altijd, van het verdwijnen van de zeezenders. Ook al is dat inmiddels al bijna 52 jaar geleden. Twee prachtige zenders in de Noordzee. Radio Noordzee, Radio Veronica moesten weg van voormalig GroenLinks senator. En dat gebeurde allemaal in 1974. Groot onrecht, als je het mij vraagt, daar waar het gaat over de Nederlandse radio. En toen dacht ik, nou weet je wat we doen? We gaan alvast een beetje beginnen met wat plaatjes te draaien over die zeezenders. En vandaag is dat deze. Hij is...
1: De Vreemde Eend.

Veronica Vrij van Ben Kramer. Het was de vreemde eend in het ontbijt. De volgende artiest, ja, dat heeft te maken met country muziek. Zij is in 1957 geboren. Ze heet Pam Tillis. In Amerika een grootheid op het gebied van country muziek. Ze was in de jaren 90 een van de beste vrouwelijke country artiesten. Verkocht ook meer dan miljoenen platen in die country scene, zeg maar. En dinsdagavond is hier countryavond met onder andere Jacques. En dan ook nog tussen 10 en 12. Dus tussen 8 en 12 kun je 4 uur lang country en Americana luisteren. Van harte aanbevolen. En ik dacht, ik ga haar weer eens even naar boven halen. Een beetje een country plaat die we niet vaak op de radio horen. Maybe It Was Memphis. Pam Tillis. Zelf heb ik deze plaat ontdekt 2 jaar geleden. Toen ik in Amerika was en op zo'n country zender dit liedje hoorde. Hij stond gelukkig ook in het systeem hier, dus we kunnen hem draaien. Hier is Pam Tillis.

Arno van Elst, die komt ook de studio binnen. Hij gaat straks Kjeld Mooij interviewen. Dat gaat over de regenboogvlag. Afgelopen donderdag heeft Tom de Nooy daar ook al een reactie op gegeven. In het programma van Willem van der Belt. Straks dus Kjeld Mooij tussen 10 en 11. Dan Gerard Boer hier op LocoFM. Op LocoFM, Bert-Jan Dokter en Noord-Veluwe Sport. Straks tussen 2 en 5 met een reportage over Mexico en Amerika. Het Nederlands elftal Gerrit van Olst, die was daar. En die gaat samen met Gert-Jan daarover terugblikken. Nou ja, ik zou zeggen, er valt niet veel terug te blikken. Maar goed, dat terzijde. Nederlands elftal ligt eruit. En vanavond dus Marokko tegen Canada. Ik wens jou een goed weekend. En ik sluit af met Whitney Houston.

0: landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 62 1841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
1: Vrijwilligerswerk bij Lotto is het leukste wat er is.
2: Verveel jij je in het weekend? Wil jij graag bijdragen aan de lokale gemeenschap gewoon vanuit huis? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn op zoek naar redacteuren die in het weekend en de vakantieperiodes onze website en kabelkrant willen bijwerken. Zie jij jezelf al helemaal in deze rol? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
3: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
4: Dit programma werd mede...
5: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
8: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

wist niet dat ik zoveel aan jou gaf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
3: 105.5. Dit is Loe FM.
4: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
5: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp dat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Ineke Roetert, oprichter en eigenaar van Paardbeleving, Manege Gerner. En ze is ook nog eens IKEF-partner. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl. En ik neem per omgaande contact met je op. Nou, de techniek is in handen van mijzelf. Dus dat wordt een spannende race vandaag. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Ik zou, voordat ik het eerste nummer draai, eigenlijk even Ineke willen introduceren. Paarden zijn uiterst gevoelige dieren en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand. Ineke Roetert, eigenares van Manege Gerner, erkend IKEF-partner, zet deze natuurlijke kracht in voor haar praktijk Paardbeleving. Ze biedt psychosociale therapie, familieopstellingen, traumaverwerking en voorouderwerk om mensen met stress, burn-out of familieproblemen te helpen. De intuïtieve inzet van haar paarden zorgt hierbij voor ruimte, balans en heling. Nou, we gaan beginnen met een nummer van Coldplay, Clocks. En in de tussentijd ga ik proberen Ineke aan de lijn te krijgen.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. En ik ga in gesprek met Ineke Roetert van Manege Gerner, paardbeleving. En zij is ook nog IKEF-partner. Dat zullen we zo meteen uitleggen. Ineke, ben jij aan de lijn?
1: Ik ben aan de lijn.
0: Nou, wat fantastisch. Hallo. Welkom in de uitzending. Ja, ik had me hier heel erg op verheugd. We zullen een klein tipje van de sluier oplichten.

0: Nou, ik doe af en toe een oproepje voor dit programma. En ja, jij stuurde een berichtje en je zei ja, ik heb toch eigenlijk wel wat bijzonders te vertellen. En nou ja, goed, zo kwamen we op paardbeleving. Ik denk dat het heel goed is dat we ook even wat over Manege Gerner vertellen, want dat is een bijzondere plek. En ja, ik denk dat het leuk is dat de luisteraar eerst eventjes iets hoort over jou. Hoe ben je zo begonnen met een manege? Ik weet dat jij geen manege wilde, maar dat moet je nooit zeggen, hè?
1: Ja, klopt. Ik kom uit een gezin waar ik, toen ik een jaar of 6 was, mijn moeder begon met de manege. Dus ik heb vanaf mijn 14e stond ik al les te geven. En mijn hele leven draaide eigenlijk om paarden. Ik was 5 jaar oud en toen zat ik al op de Shetlanders. En het meeste wat ik me herinner is dat ik alleen maar zat te kletsen met de Shetlanders. En vroeg of ze wilden blijven staan. En als ik dan 2 uur later terug kwam, stonden ze nog. Dus voor mij waren paarden eigenlijk al vanaf mijn vroege jeugd heel belangrijk. En dus die manege ging door. Ik heb daar bij mijn ouders gewerkt tot mijn 25ste. En naast school en waar ik niet zoveel deed uiteraard. En toen ben ik naar Dalfsen verhuisd. En ik zei, ik ga nooit een manege beginnen. Want het is altijd aanstaan, veel mensen. En eigenlijk 80 uur werken per week. En ongeveer minimum salaris hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ik had 2 ponies en een paard. En dan kwamen hier 2 meisjes aan de deur of ze mochten pony rijden. En ik had een typemachine. Dus ik ben gelijk begonnen met uitnodigingen te typen en op school te hangen. Voor ik ga manegelessen geven. Dus Kamer van Koophandel ingeschreven. En de start van de manege was er. De ponies stonden in oude varkensstallen. Want mijn toenmalige man had wat varkensstallen en een buitenbak. En zelf nog wel een paar stallen. Dus zo is de manege begonnen. En eigenlijk binnen een half jaar had ik 100 klanten per week. En een stuk of 10 ponies en paarden. En dat is zo gegroeid. En dat is nu 35 jaar geleden.
0: Ja, kan je nagaan, hè? De tijd vliegt. Ja. Toen wij elkaar ontmoetten waren we, tenminste ik, ergens achter in de 30. En jij nog jonger. En nu staat er een 6 voor, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Komt ook heel
1: lang
0: veel.
1: Lang geleden, Ellen.
0: Ja, precies. Maar goed, we zijn er nog steeds. Nou, is die manege, we gaan daar zo nog even verder op, want ik zag een aantal dingen die ik heel erg hoopte dat andere maneges dat ook op zouden pakken. Jij let onder andere op gewicht, daar gaan we zo even wat dieper op in. Maar het belangrijkste is dat paard staat gewoon bovenaan en dan komt er eigenlijk een hele poos niks en dan komt de rest. En daarin onderscheid je je.
1: Ja. Daar is wel iets in veranderd. Ik heb als kind zijnde heel veel in de sport gereden. En eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn eigen auto had, ben ik gestopt met wedstrijden rijden. En omdat ik het anders ging zien. Voor mij merk ik dat het mag niet over de rug van een paard gaan. Je zit op de rug, maar het moet niet ten koste gaan van een paard. Dus de eerste jaren in mijn managebedrijf ben ik uiteraard gewoon sportgericht aan het werk geweest. En het werd steeds een beetje minder. Dat ik dacht, die paarden hebben er last van. En dat komt natuurlijk ook, je krijgt lesklanten die alles moeten leren. Mensen rijden 1 keer in de week paard, doen weinig aan sport. Nou, dan krijg je al dat mensen ook wat zwaarder zijn. Dus dat is voor paarden best belastend. Vooral als je wat oudere paarden hebt die heel braaf moeten zijn en eerlijk. Die zijn vaak wat ouder, dus voor hun is dat lastig. En toen kwam er een keer zo'n ommekeer van, ik wilde het eigenlijk niet meer op die manier om paarden te dwingen dat ze aan het werk moeten.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk wel een heel lang proces geweest. En met elke keer onderzoeken van, wat is er nu nodig? Wat wil ik nu? Tussendoor deed ik heel veel opleidingen. Eigenlijk ook wel vanuit, als er wat was met een paard en een dierenarts kwam, dan is het toch ook vaak dat ze het niet weten, want ze kunnen er ook niet binnenin kijken. Dus dat was mijn eigen ontwikkeling, net wat je zei ook, met kruiden, homeopathie, andere behandelingen. Trainingen gedaan bij Erik Larakker, een holistisch dierenarts, en daar ook mee behandel. Mijn eigen paarden vooral. Ja, en dan kom je steeds een stapje verder. En dan, ik wilde wat meer in plaats van alleen maar het rijtechnische. Want je komt volwassenen tegen met hun eigen issues.

0: komt heel veel kinderen tegen met veel issues. En dus ja, 20 jaar geleden stond bij mij het paard voorop. En als er dan iets gebeurde, dan was voor mij het paard het belangrijkste. En kon ik ook gewoon echt zo'n klant wegsturen. En de laatste jaren is dat veranderd, dat ik veel meer naar de kinderen en naar de volwassenen kijk van wat zit daar en wat is er nodig. En hoe kan het het beste gaan communiceren met het paard?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat was eigenlijk ook een beetje mijn intro. Mm-hmm. Paarden zijn uiterst gevoelig en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand.
0: Ja.
1: En daar werk jij nu mee. Met name met kinderen, geloof ik, hè?
0: Ja, ik werk het meest met kinderen. Dat komt ook omdat ik niet zo heel veel grote paarden heb voor volwassenen. En heel veel volwassenen beginnen met rijden omdat ze dat vroeger graag wilden. En ze zijn een half jaar bezig en dan is het toch net niet en dan stoppen ze.
1: Ja.
0: Ja, en die hele brave paarden die je bijna nergens meer kan kopen, die worden ook ouder. Dus met ponies is het makkelijker. In onderhoud makkelijker en ook makkelijker aan te komen. Ja, en dan ga je eigenlijk automatisch meer naar de kinderen toe. En ik heb ook heel veel zomerkampen en in alle vakanties kampen. Dus dan doen we heel veel dingen op intuïtieve ontwikkeling met kinderen. Dus dan gaat het eigenlijk vanzelf steeds meer naar de kinderen toe. En dan de volwassenen die worden wat minder. En door ook een jaar of 7, 8 geleden begonnen te zijn met coachopleidingen, coachen met paarden, kom je erachter dat er heel veel paarden gaan spiegelen. En dan komt dus je grootste uitdaging. Als een paard spiegelt, als je ernaast staat op de grond, dan mag dat allemaal. En tegelijkertijd in de lessen moeten ze dus heel braaf hun rondjes lopen en hun oefeningen doen.
1: Ja, dat spiegelen, daar gaan we zo meteen even wat dieper op in. Heel even een zijstapje, maar niet echt. Ik zie dat jij op de website paardbeleving.nl, voor de luisteraar die het leuk vindt om mee te kijken of dit naluistert, daar kun je heel veel vinden. Jij hebt ook een stukje dagbesteding. Wie komen er dan bij jou?
0: Ja, ik heb. Er is een man. Ik noem hem altijd nog een jongen, maar hij is ondertussen al een man. Hij is al ruim 18 jaar bij mij in dagbesteding.
1: Mm-hmm.
0: Hij is best zelfstandig. En met een manegebedrijf kan ik ook eigenlijk alleen maar mensen in dagbesteding hebben die toch een beetje zelfstandig zijn. Dus hij helpt met voeren, ponies binnenzetten, weilanden schoonmaken. In de stallen helpt hij mee. En nou, daar staan dus ook weer dingen tegenover. Dus de communicatie die er is en uitleg en de hulp en ondersteuning van hem.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn ook wel eens momenten dat er andere willen in dagbesteding komen. Maar ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk als er iemand komt in dagbesteding die 1-op-1 zorg nodig heeft, dat het bij mij niet past. Omdat je toch de zorg voor de paarden.
1: Ja. Snap ik.
0: En er zijn lessen en klanten. Het is een klein groepje eigenlijk wat kan. Dus het is voor mij niet de uitdaging om mijn dag te gaan vullen met alleen dagbesteding aan te bieden.
1: Nee, kan me
0: omdat
1: ook voorstellen.
0: Dat niet met mijn andere werk lukt.
1: Ik moet ineens even lachen. Er was iets op tv en dat waren volgens mij jongens met het Down-syndroom, die hadden ook een soort dagbesteding ergens. Of ik heb het op social media gezien, ik weet het niet. Maar goed, die deden die paarden het halster totaal verkeerd om, op de kop en weet ik het allemaal. Maar het mooie van die paarden was, die liepen gewoon doodgemoederd mee. Die hadden zoiets van, doe je dat lekker op de kop. Ik snap het wel en we gaan daar naartoe. En daar ontstond iets heel moois. En dat is eigenlijk iets wat je in het dagelijks leven met heel veel mensen met paarden niet ziet. Daar zie je een groot gevecht en gedoe. Ja. En ik vond dat prachtig om te zien.
0: Ja, ik denk ook dat dat komt door mensen met Down-syndroom leven ook enorm in het hier en nu. En eigenlijk ook hetzelfde als een paard. Een paard leeft ook in het hier en nu. En die oordeelt niets. En die checkt en die stemt af op degene die ernaast zit. En krijg je iemand die de wei in gaat, die op dat moment een rotdag heeft gehad en eigenlijk chagrijnig is of met zijn hoofd ergens anders zit, dan zit hij niet in het hier en nu. En daar reageren die paarden op. Maar mensen met Down-syndroom, die zijn eigenlijk gewoon heel erg in het nu.
1: Ja, eigenlijk zijn ze onderdeel van die kudde, hè? Doordat ze gewoon zijn wie ze zijn en alle poeha lekker laten zitten.
0: Precies.
1: Ja, geweldig. Ja. Nou, mijn voorstel is dat we even een klein beetje muziek gaan draaien. Dan wil ik even wat dieper in op de psychologie van het paard, noem ik maar even zo. Kijk, weet je, luisteraars denken dan vaak, ja, spiegelen van een paard. Ja, wat is dat nou precies? We hebben het er wel eens over gehad. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat jij daarover te vertellen hebt, want ik denk dat je dat heel goed uit kan leggen. Ik heb Gary Moore voor je uitgezocht, Still Got the Blues, en ik ben zo weer bij je terug.
0: Dank je.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Ineke Roetert van Paardbeleving en Manege Gerner. IKEF-partner ga ik je straks vragen hoor, Ineke. Mm-hmm. Ik wou eens even naar dat gespiegel. Want ja. Dat klinkt prachtig. Alleen, ik ben dan heel benieuwd, hoe werkt dat?
1: Ja, hoe werkt dat nou? Het is echt best heel erg lastig om te begrijpen hoe dat nou werkt. En heel theoretisch vind ik het ook heel lastig om uit te leggen, hoe kan dat nou? En ik denk ook niet dat het nu nodig is om dat theoretisch uit te leggen. Wat ik gewoon heel erg merk is dat een paard afstemt op degene die bij hem in de buurt is. Omdat je, net wat je net ook zei, onderdeel bent van de kudde. Mm-hmm. En alle paarden in een kudde vanuit de oerprincipe zorgen voor elkaar. En hebben ook het vechten, vluchten, bevriezen principe in zich zitten. Elk dier uiteraard. Dus als er gevaar is in zo'n kudde, dan gaan ze voor elkaar zorgen en dan kunnen ze gaan vluchten. Maar voordat er gevaar is, moeten ze dus eigenlijk zorgen dat iedereen gezond is en veilig voelt. Zodat ze met z'n allen weg kunnen komen. Paarden vechten eigenlijk uit zichzelf niet zo. Maar als ze opgesloten worden in een kleine stal en er is angst of gevaar in de buurt, ja, dan gaan ze dus of vluchten, wat niet kan. Ja. Dus dan kunnen ze gaan vechten. Ja. Dan zijn paarden best wel getraumatiseerd. Dan gaan ze bevriezen en doen niks meer. En jammer genoeg vinden heel veel mensen dan dat het paard gevaarlijk is. Maar die voelt eigenlijk gewoon de angst. En ze hebben zulke voelsprieten dat ze exact in een schijnbaar wel meer dan een kilometer kunnen aanvoelen waar gevaar is. En dat gevaar, dat registreren ze. En gaan ze dus vanuit dat krokodillenbrein gaan ze of vluchten of vechten of begroeten.
0: Nou gebruik je, ja, want jij gebruikt, of gebruiken klinkt ook weer zo naar, is verkeerd woord. Jij laat door middel van het paard zien, zo is beter denk ik, waar de schoen wrikt bij iemand. En
1: het paard laat het zien.
0: Ja, het paard laat het zien, dat is wat het is. Ja. Kan je eens iets over iemand zonder naam vertellen die ergens misschien burn-out is of weet ik veel wat? En wat jij dan kan lezen bij dat paard?
1: Ja, ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van. Ja, wel veel meer voorbeelden, maar deze vind ik altijd bijzonder. Ik had een aantal grote paarden in de wei staan, want ik werk het liefste met als paarden losstaan. Mm-hmm. Want ik vind dat paarden zelf mogen kiezen of ze wel of niet erbij mogen zijn of willen zijn. En heb je ze aan een touw, dan hebben ze eigenlijk niet zoveel te zeggen. En dan nog pakken ze dus alles van de mensen op. En dan heb je paard een burn-out. Dus dat is ook niet de bedoeling. En ze mogen zelf kiezen of ze wel of niet mee willen werken. En ik had dus vier grote paarden in de wei die al heel lang samen stonden. En ik kom met een cliënt in de wei die in een traject zat. En dan kan je ze dus door meer oefeningen, metaforen neerleggen. Had ik met lange touwen had ik haar drie cirkels laten neerleggen. Eén cirkel voor het verleden, één cirkel voor het heden en één cirkel voor de toekomst waar ze naartoe wilden. Die cirkel van het verleden en het heden had ze eigenlijk tegen elkaar aangelegd. En die van de toekomst die stond, die lag heel ver weg. En ineens komt er, ze stond in het verleden en in het heden. En ze zat heel te twijfelen en het ene paard komt er aanlopen. Pakt letterlijk dat touw in zijn mond en rent er snoeihard vandoor. En gooit echt dat hele lange touw van 10 meter gewoon in de hoek van de wei neer.
0: Onder het mom, dat is voorbij.
1: En nou ja, wat er dus voor de cliënt is het dan, is de vraag van, wat doet het met jou en ja, wat heb je gezien? Ja. Er zijn coachmethodes dat ze zeggen van het paard slingert met zijn staart, dus die is agressief en herken je dat? Nou, dat vind ik invullen.
0: Ja.
1: En ik vraag dan aan de cliënt, wat zie je zelf en kom je dat bekend voor? Want kijk, als je bijvoorbeeld een paard op de grond plat ziet liggen en je vraagt 10 mensen van wat zie je, dan zegt de een die zegt, oh, die ligt lekker te slapen. En de andere die zegt, hij is dood. En de volgende die zegt, hij is hartstikke ziek.
0: Ja.
1: En de andere die zegt, nou, die is lekker lui aan het doen. En de volgende die zegt, hij is enorm gedissocieerd. Dus iedereen heeft daar een andere mening over. Ja, en dat zegt dus eigenlijk iets over waar die persoon zelf op dat moment een issue mee heeft.
0: Ja, en hoe doe jij dat? Want ik merk dat ik nu direct al zeg van gooi het verleden maar weg. En jij gaat het uitleggen. Dus volgens mij ga jij kijken of die puzzelstukjes te leggen zijn of niet.
1: Ja.
0: Zeg ik dat dan goed?
1: Nou, ik ga het niet zelf uitleggen. Want ik hoef eigenlijk alleen maar aanwezig te zijn en bedding te geven voor het hele proces. En vragen stellen. En vragen stellen is, als je heel gericht vragen stelt naar wat je zelf al denkt, dan ben je het ook al aan het invullen of aan het projecteren. Ja. Dat kan ook heel goed, want we hebben allemaal ook onze eigen dingen. Dus het is heel moeilijk om de juiste vragen te stellen zonder dat je iets invult en dat het echt bij de cliënt zelf blijft en daar ook naar boven mag komen. Zodat je niet echt in een oude beerput gaat drukken om oude pijn naar boven te halen. Want ik vind dat dat niet aan ons is, maar dat de cliënt zelf op de persoon, dat als hij er klaar voor is, dan komt het wel als je de juiste vragen stelt.
0: Oké, nou was ik net heel direct ook weer met een burn-out. Mm-hmm. Wat voor klachten hebben de kinderen die bij jou komen?
1: Oh, ik vind dat het de laatste jaren, eigenlijk sinds de coronatijd, zie je kinderen steeds meer naar binnen gekeerd.
0: Okay.
1: Stiller. Ik zie steeds meer kinderen die niet meer de mogelijkheid hebben om zelf creatief te denken.
0: Mm-hmm.
1: Gelukkig zijn er nog een aantal kinderen die dat wel doen. Maar ik zie steeds meer kinderen die stiller worden, hun stem eigenlijk minder gebruiken. Wachten tot je opdrachten geeft. En daar braaf naar luisteren. En dat zie ik de laatste paar jaren steeds meer worden. Dus die vind ik lastig om, wat zie je bij heel veel kinderen op dit moment?
0: Ja, en als ik me goed kan herinneren, roep jij altijd een paard moet paard kunnen zijn. En ja, dan kan ik wel invullen dat een kind kind mag zijn.
1: Ja, exact. En als ik dan, ik krijg ook kindjes van 6 op les. En ouders hebben eigenlijk geen idee wat een paard nou is. Alsof ik met een afstandsbediening sta, een knopje kan indrukken, dat hij rechtuit loopt en alles doet wat ik vraag. Dat is dus niet zo. Want als een kind op een pony zit die tegelijkertijd op school een nare ervaring heeft gehad, of eigenlijk misschien al heel lang in de stress zit, dan reageert die pony erop. En ik vergelijk het eigenlijk met een paard of een pony heeft 2 taken. En het spiegelen, want dat is wat ze graag doen, want dat gaat vanzelf.
0: Mm-hmm.
1: Als ze paard mogen zijn. En tegelijkertijd moeten ze als rijpaard functioneren.
0: Ja.
1: En die, nou, dat is echt de grootste uitdaging afgelopen jaren geweest. En hoe ga je daar nu mee om? En daar geef ik in de lessen kinderen de tools voor hoe ze daarmee om kunnen gaan aan zenuwstelselregulatie. Je aandacht verplaatsen, dus echt in het nu zijn. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, maar voor kinderen is het fijn om te leren dat ze op dat moment dan gewoon met de pony aan het werk kunnen, zodat de pony niet met hun aan het werk moet. Want het kind wat erop zit is natuurlijk onderdeel van de kudde.
0: Ja,
1: die
0: jij
1: moet
0: zegt
1: geheeld worden en veilig zijn.
0: Ja, jij zegt nu wel even iets heel moois, want dat realiseren we ons niet altijd, hè? Dat wij met een hoop stress en troubles op stal komen. Of dat nou op een manege is of bij je paarden thuis. En we hebben het nu even over paarden. Het zal ook voor andere dieren gelden.
1: Ja.
0: En dat zij eigenlijk die troubles meekrijgen gewoon letterlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Toevallig net nog een meisje die had afscheid genomen van school. Ze kwam voor het eerst op de pony. Ze was verdrietig geweest. Ze ging naar een andere school. En na het rijden zei ze, ik ben helemaal weer blij, want nu heb ik Blackie ontmoet en hoefde ik niet meer aan school te denken en ben ik helemaal gelukkig.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Dus, die pony geeft zo'n kind natuurlijk dan blijdschap, maar tegelijkertijd heeft de pony het ook wel overgenomen. En nou kunnen ponies en paarden kunnen dat heel goed zelf afvoeren als ze daarna lekker de wei in kunnen klepperen. Maar ja, wat in de meeste mensen bij de paarden, die gaan na het werk, gaan de paarden gaan op stal. En krijgen ze een hap eten en dan is dat zo. Dus die paarden kunnen zelf niet meer reguleren. Ze kunnen niet rennen, ze kunnen niet rollen. En dat is hun manier om alles los te laten wat ze van ons oppakken.
0: Ja, mooi. Nou, even terug naar de oorlog in Oekraïne. Ik heb ergens gevonden dat jij een dag hebt georganiseerd voor vluchtelingenkinderen op de manege.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, maar ik ben gefascineerd door Oekraïne en ik pluis altijd een beetje van, kan ik wel dingen vinden? Mm-hmm. Kijk, en zij zijn natuurlijk gevlucht. Kinderen voelen feilloos aan dat dingen misgaan. En zij gaan mee. Zij hebben ook niet de regie. Moeten met hun ouders mee. Dat zal vaker voorkomen dat dat lastig is. Wat gebeurde er met die kinderen toen ze bij jou waren?
1: Ja, je ziet natuurlijk wel dat sommige paarden of ponies daarop reageren en stiller worden. Dus eigenlijk stiller worden in hun beweging. Ik heb geen ponies die er vandoor gaan of agressief worden. Ik denk ook, of laten zien in ieder geval wat er is. Heb je nou alleen maar coachpaarden die alles mogen laten zien, dan is het echt hun taak. Maar bij mij moeten ze dus ook gewoon in hun lessen lopen.
0: Ja.
1: Dus dat is voor die zijn dan toch nog wel een beetje geconditioneerd ook in dat ze ook braaf moeten zijn. En dat zijn ze ook. Dus ik heb daar niet zo heel veel in gezien dat er heel veel angst of vluchtmomenten zaten. Daarnaast waren die kinderen ook op dat moment heel erg in het hier en nu, omdat ze het fantastisch vonden dat ze met paarden mochten werken.
0: Ja.
1: En dat is voor paarden heel erg belangrijk. Dat je echt in het hier en nu bent en even gewoon tot rust komt. En dan alleen maar bijvoorbeeld zegt van, zo, ik sta nu hier en het is vandaag deze datum. Ik ben in Dalfsen en het is ik ben klaar voor vandaag. Dan is het voor die paarden al oké. Okay?
0: Ja, ik denk wel trouwens, want ik zie heel veel maneges waarvan alles gedaan wordt. En meestal is dat dan toch een proefje rijden waarop die kinderen een diploma krijgen. En dat zal best belangrijk zijn. Maar ik merk altijd aan jou, en dat was toen ook al, dat jij altijd bezig bent met eerst het verzorgen, leren op de grond, het aanraken, het masseren, het borstelen. Ja. En dan komt er nog een hele poos niks en dan gaan we een keertje rijden. En ik denk dat daarop heel veel, nou ja, maneges gewoon enorm gebrek aan is. Dat daar geen tijd voor wordt gemaakt. En uiteindelijk leer je dan niet goed met een paard of een pony omgaan.
1: Ligt eraan op welke manier. Want als je leert hoe moet je poetsen en opzadelen, en hoe moet je hem in de wei zetten en weer terug, dat voor je veiligheid, dat is één ding. En dat leren ze natuurlijk wel op maneges, als het goed is. En ik weet ook wel dat er steeds meer bedrijven zijn, dat het ook echt verandert wel in Nederland, dat er anders gekeken wordt naar, naar ook dit hele onderdeel, dat paarden ook laten zien wat ze zelf willen doen.
0: Ja.
1: Dat je paarden weer begrijpen. Ik lees het toch steeds meer. En is voor mij belangrijk wel om meer dat kinderen in contact gaan komen met een paard en zichzelf leren kennen en hun eigen patronen gaan herkennen. Dat, nou, bijvoorbeeld, ik heb een springles met een aantal grotere meiden die vanuit het zenuwstelselregulatie heel goed snapt dat het als het paard ineens reageert, dan zeg ik van, waar zit je nu?
0: Ja.
1: Oh ja, dan hebben ze, oh ja, ik zit nu even in het dorsale stuk, dus vandaar dat hij dat doet. En het zijn termen vanuit het zenuwstelsel. Ja. En die kunnen zichzelf dan direct reguleren. En dan zie je dus ook dat die paarden daarna gewoon weer even uitblazen.
0: Ja.
1: En dit weer doorgaan.
0: Dit is voor heel veel mensen een beetje abracadabra.
1: Ja.
0: Ik heb er ook mee te maken gehad, omdat ik een paard had wat niet makkelijk was. En ja, er zat een stuk ook in mij waarop ik gewoon ook niet aanwezig was. En toch te veel stress en alles bij me had. Maar daar gaat het een beetje over. En waar ik wel blij mee ben, is dat er steeds meer boven water komt. Het gaat misschien te langzaam, maar er is wel een kentering. Mensen gaan het op een andere manier doen. Er komen andere berichten binnen, dus dat is oké. Okay. Ik zit even stiekem naar de klok te kijken. Ik wil het met jou nog hebben over IKEF. Ik wil het met jou hebben over familieopstellingen voor ouderwerk. En over de ruiterkampen. En nog over de lessen van of die je geeft bij Marnees Gerner. Dus nou, ik denk dat ik hier gewoon nog een uurtje extra blijf zitten. Ik weet niet wat jij op je agenda hebt. We gaan snel even een liedje draaien. Ik dacht aan Fragile van Sting. Vind ik echt een prachtig nummer. Mm-hmm. En daarna praten we verder. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Ineke Roetert. Van Paardbeleving en Manege Gerner. Ja, en nou ga ik een klein stukje voorlezen. Ik denk dat dat... Zo begin jij met paardbeleving. Paardbeleving is er voor jou. Als je op zoek bent naar antwoorden, de diepte in wil duiken, zelfvertrouwen, inzicht te krijgen in je leven, kunnen groeien, meer genieten van het leven, in je kracht staan en zoveel meer. De rest kan iedereen even opzoeken op de website paardbeleving.nl. Ik volg een cursus tarot en het lijkt wel bijna de tarot van de paarden. Dit gaat ook over antwoorden, je levensweg enzovoort. Prachtig. Ja. Nou, dan ga ik even helemaal naar de andere kant, want ik heb nou 3 keer IKEF geroepen. Dan wil de luisteraar natuurlijk ook weten wat dat precies is. Je bent daar partner. Wat doe je daar?
1: Wat doe ik daar?
0: Ja, wat doe je eigenlijk? Ja, wat is het?
1: Een jaar of 6 geleden ben ik begonnen met de psychosociale therapie. En eigenlijk ben ik eraan begonnen omdat ik in de coronatijd mocht ik alleen maar privélessen buiten geven. En ik dacht, ik ga met coaching bezig, kindercoaching. En er was een meisje die altijd boos was, echt extreem boos gedrag. En die had het met de pony en knuppels neerleggen en een coaching gedaan. En uiteindelijk zei ze, ik ben hier naakt, ik ben net geboren en dat deed heel erg pijn. En daarom ben ik niet zo boos.
0: Oké.
1: En dat was voor mij de ingang. Ik had wel eens gehoord van de crashmethode. Dat was voor mij de ingang om daar naar op zoek te gaan. En gestart met die opleiding. Psychosociale therapie. En dat is de prenatale zorg, de basishechting, basisvertrouwen, prenatale hechting. En daar werk ik ook mee. En ik heb daar een businessprogramma gevolgd vorig jaar. En zij zochten ineens partners om de trainingen te gaan geven. Omdat ze zelf ook aan het groeien is. Dus er zijn 6 partners bij elkaar gekomen door het hele land heen. Om dus die trainingen te gaan geven die zij ontwikkeld heeft. En de CREF is een... het is het CREF-model vanuit de Maslow's piramide. Daar heeft ze het ook uit ontwikkeld. Voor het basisvertrouwen, emotionele verbinding. En het is een prachtige manier om dit allemaal te leren, om meer basisvertrouwen te krijgen en waar het dus eigenlijk vandaan komt. Waarbij de paarden helpen om aan te geven eigenlijk van waar ligt je behoefte en waar kan je in groeien en je patronen gaan herkennen en weer in het leven kunnen staan.
0: Mooi. Is dat een voorbode? Want je werkt ook, of tenminste je organiseert of biedt ook aan familieopstellingen en voorouderwerk. Want dan zou ik zeggen, dan begint dat bij geboorte. Daarna kom je misschien in gedoe met je familie. En is een familieopstelling een goed idee om achter dingen te komen?
1: Ja, klopt. En wat ik eigenlijk heel mooi vind, is dat het coachen met paarden voor mij meer een intakegesprek is. Omdat paarden best wel veel laten zien. En daarna gaat het al heel vaak naar opstellingenwerk om de patronen helder te krijgen in het systeem. Waardoor je ook in het familiesysteem komt, maar ook in voorouderstukken. Ja, en daarna dan bestaat er de mogelijkheid om in een regressiesessie te gaan onderzoeken wat er dus eigenlijk werkelijk aan de hand is en wat geheeld mag worden. En daar zijn in die laatste sessie zijn geen paarden bij. Maar in de familieopstelling is prachtig om dat met paarden te gaan doen.
0: Nou, misschien moet ik dat dan nog... Ik ga toch al iets bij jou doen, dat ook doen. En dan gaan we het nog een keer vertellen, zonder natuurlijk al te persoonlijk te worden. Maar dan kan ik het misschien uitleggen wat er gebeurt. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Oké.
1: Okay. Nou ja, ik heb een, misschien ken je haar nog wel, Jetje. Dat is zo'n hele dikke eigenwijze pony. En waardoor ze zo dik is, omdat ze altijd heel graag eet. En als zij met een coaching meedoet, dan, zij doet altijd mee in de coaching. Dan heb ik in de binnenbak heb ik 5 of 6 ponies lopen. En zij staat altijd vooraan. En heel vaak heeft zij ook iets met overlijden of overleden kinderen van mensen of vroeggeboortes, abortussen, daar kan ze ook nog op aangaan. En dan ligt ze heel vaak plat, alsof ze letterlijk dood ligt.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het zo bijzonder. Dan kan iemand langskomen met de voerkruiwagen of met de brokkenschep. En Jetje blijft gewoon plat liggen. En komt gewoon niet in beweging.
0: Ja, dat is geen paard die dat doet. Want als ze kunnen wat dat betreft bijna klok kijken. Op het moment dat de voorschep komt, dan zijn ze allemaal wakker. Wat bijzonder. En zijn
1: en
0: dat dan...
1: Ja, tegen Jetje van, joh, je bent klaar. Dan haal ik je weer uit die opstelling. En je ziet het ook aan paarden. Hè? Als ze opgesteld staan voor iets, dan zie je het aan hun gezicht. Ze gaan trillen met hun lip.
0: Ja.
1: Ze staan een beetje te shaken. En daar kun je echt hele mooie dingen mee doen.
0: En zijn dat altijd situaties waar mensen het ook van weten? Of...
1: Nee.
0: Oké, okay, dus dat dier haalt ook nog dingen omhoog waarvan mensen misschien helemaal niet weten dat ze daar onbewust mee zitten.
1: Ja, en onbewust weten we natuurlijk alles. In ons hoofd is eigenlijk maar 7% van wat we weten en de rest ligt opgeslagen in je lichaam.
0: Ja.
1: Ja, en die paarden die weten dat het haar fijn ook wel aan te raken en tevoorschijn te toveren. En als je daaraan kan overgeven dat wat er dan is. Dan wordt het ook bewuster en kan je ermee aan het werk. Maar zo gauw als je blijft analyseren en in je hoofd blijft zitten en de controle daarop wil hebben, dan kom je niet bij je onderbewuste wat in je lichaam opgeslagen ligt. De paarden zien het wel en die werken daar ook mee.
0: Ja, prachtig. We gaan even een zijstapje maken, want we zitten nog op ruim 9 minuten. Time flies, als het leuk is. Ik had ook nog I'm on Fire van Bruce Springsteen klaarstaan, maar ik denk dat we dat maar niet doen. De ruiterkampen. Want je kunt al als kind van 6 bij jou op kamp komen. Dat zijn super bijzondere kampen. Het grappige is, hoe heet het? Een filosoof zei altijd, als iedereen doet waar die goed in is, hoeft er niemand te werken. Ik moet altijd denken dat als je iets de wereld in wil hebben en je moet dat hele internet ondersteboven jassen, misschien klopt er dan wel eens iets niet. En die kampen van jou, daar hoef je volgens mij niet eens reclame voor te maken. Die zijn altijd vol. En dat gaat gewoon mond op mond. En het is misschien leuk om... Hè, want ik ben zelf een ponykamp geweest. Nou, daar gingen we paardrijden. We aten boterhammen. We gingen barbecuen. En we hadden een bonte avond. En als ik naar jou kijk, dan denk ik... Oké, kinderen leren er ook rijden. Maar ook tai chi. Pilates voor de zithouding, paardenmassage, kruiden EHBO. Ik weet dat ze dromenvangers maken. Nou, dat is wel even andere koek.
1: Ja, en wat ik heel belangrijk vind in de kampen is het groepsbesef. Dus dat kinderen voor elkaar ook met elkaar rekening houden. En ook voor elkaar een beetje zorgen in die week. Want we zijn als grote groep waar iedereen elkaar helpt. En het is ook een beetje in wat mijn ontwikkeling is geweest. 20 jaar geleden gaf ik totemdierreizen vanuit het shamanisme. En dat is de afgelopen jaren helemaal niet meer. Tenminste, ik doe dat niet meer met de kinderen. Maar wel oefeningen van nee zeggen, elkaar aankijken. Wat zie je in de ander? Dus wat zie je in jezelf? En ook wat ik net uitlegde over dat zenuwstelsel reguleren. Daar krijgen de kinderen de uitleg over. En meiden van 12 gaan op school er een spreekbeurt over houden. En dan flapperen de leerkrachten met hun oren zo van, waar hou je die wijsheid vandaan? En daar, dat is waanzinnig. Want als ze dan een toets hebben, dan weten ze, er is nu stress. En ik ga dit zo reguleren en dan kunnen ze een toets maken.
0: Ja, geweldig.
1: Dus ze worden steeds krachtiger. En kinderen die na de ponykamp weer naar school gaan, dat de ouders zeggen, joh, voor het kamp was het huilen naar school en na het kamp hebben ze gewoon zin om naar school toe te gaan. Ze zijn krachtiger en komen meer voor zichzelf op.
0: Ja, ik heb hele mooie referenties gelezen van echt ouders die ze... je zegt niet dat je een ander kind terugkrijgt, maar het lijkt er wel op. Ja. Het enige is even, want kinderen van 6 tot 16 jaar, dat is nogal een verschil. Ja. Gaat dat dan ook lekker samen?
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Die kinderen van 6 zijn super wijs. Ik heb zelfs al een meisje van 5 gehad op kamp. Je hebt ook oefeningen die je dan niet samen doet. Met de meiden van 16 heb je andere gesprekken dan met kinderen van 6. En andere oefeningen ook. Maar in totaal in grote groepen helpen die meiden van 16, die helpen die van 6.
0: Ja, geweldig.
1: Hey, en ik word ook blij, want die meiden van 16 die vinden het heerlijk om dat kleine kind te zien spelen, omdat ze hun eigen innerlijke kind ook weer lekker kunnen laten spelen.
0: Ja, geweldig. En ik heb begrepen dat je ook een goede kok bent. Iemand heeft dat ook geschreven.
1: Ja, kinderen zeggen altijd dat ik het lekkerst kan koken van de hele wereld. En ik kook ook glutenvrij, lactosevrij, voor degenen die dat nodig hebben. Vegetarisch, vegan, alles wat... Het liefst eet ik gewoon zelf wel alles. Maar dus we maken gewoon verschillende gerechten voor iedereen die dat nodig heeft. Dus heb je een dieet, dan kan het prima bij mij.
0: Geweldig. Nou, even afsluiten. Dan toch eventjes terug naar Meneesje Gerner.
1: Ja.
0: Wat ik geweldig vind en wat misschien niet heel leuk klinkt, maar is dat jij een gewichtsgrens hebt. Omwille van het paardenwelzijn. 80 kilo, ben je daarboven? Hartstikke prima, maar dan moet je eerst even op dieet.
1: Ja.
0: Het tweede is volwassenen zonder ervaring. En daar hebben we het laatst op een ander moment over gehad. Mm-hmm. Kunnen terecht en zijn meer dan welkom voor allerlei activiteiten met paarden. Maar we gaan niet meer leren rijden. Want die zijn te vaak uit balans en met te veel gewicht. Is dat gewoon een enorme belasting van paard.
1: Ja.
0: En als je wil beginnen, krijg je altijd eerst een privéles.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Ja. Nou gebeurt het natuurlijk bij, heb je maneges met veel meer paarden, waar paarden zijn die echt bomproef zijn en die doen wel beginners van volwassenen. En volwassenen hebben dan ook redelijke spierconditie en gewone conditie. Dan, ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om te leren paardrijden.
0: Nee, maar je bent er streng in.
1: Ik heb er paarden niet meer voor. En,
0: dat snap ik.
1: Dat is de keuze.
0: We zitten erdoor. Heb jij nog een nabrander?
1: Ik heb geen nabrander.
0: Nee, helemaal geen nabrander.
1: Nee, erg leuk. Ja, heel even zat ik nog te denken aan de dagbesteding. Als er nou iemand is die luistert en die zegt, ik wil zo graag in de dagbesteding. En ik heb cliënten en ik heb geen plek. Ik heb de plek en de ruimte en alle dingen die te doen zijn.
0: Hartstikke goed.
1: Iets samen kunnen doen is ook altijd een optie.
0: Kunnen ze via paardbeleving.nl of via manegegerner.nl reageren?
1: Ja hoor, ja.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Mag ik jou danken voor dit heerlijk gesprek?
1: Ja, graag gedaan. Het was heel fijn.
0: Hartstikke goed. Ik wens je een hele fijne avond. En nou goed, als wij iets hebben gedaan, dan gaan we nog eens even in gesprek om te kijken of we de luisteraar nog wat meer kunnen vertellen.
1: Lijkt me heel leuk.
0: Hartstikke goed. Fijne avond. Dank je wel.
1: Dank je wel. Doei doei.
0: Dag. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En ja, dat is nog even een verrassing waar het dan over gaat. Hele fijne avond en heel graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo. 5 kilometer en een uur extra. Dit zijn omrijders, want de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Die is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg als je onderweg bent vanuit Apeldoorn naar Arnhem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Welkom in Op Dokters Recept, het wekelijkse spreekuur hier op Loe FM. En het is alweer de vierde van de zevende van 2026. En Start Me Up van de Rolling Stones, dan vraag ik me af, die Mick Jagger, wat stoppen ze daar eigenlijk in dat dat altijd maar blijft doorgaan? Want ik wou dat ik die energie had, zeg maar, die hij ten tonele spreidt al sinds de jaren 60. Een van de grootste bands van de wereld eigenlijk, want zolang de popmuziek eigenlijk helemaal in de jeugd ingeburgerd is, zijn de Rolling Stones er al, dus dat komt hartstikke goed. We hebben vandaag ook schaamplaten klaarstaan, natuurlijk, zoals gebruikelijk. En dat zijn altijd de keuzes van de luistervrienden en vriendinnen van Op Dokters Recept. En vandaag kunnen de keuzes gemaakt worden tussen Roland Kaiser met Santa Maria, Anita Meijer met Why Tell Me Why, en dan Captain Hollywood Project uit de jaren 90 met Flying High. Dus Roland Kaiser, Anita Meijer of Captain Hollywood Project. Dat zijn de keuzes voor vandaag in de schaamplaat. Hier in juli 2026. We gaan lekkere muziek voor je draaien. Dat is altijd het plan en de bedoeling. Muziek is een medicijn. En vandaar dat het ook Op Dokters Recept heet. Spread the love, spread the joy, spread the dance. En dat gaan we hier doen. En eerst gaan we daarvoor naar helemaal Down Under. Dat is een vlieger hoor, dat kan ik je wel vertellen. Maar Climie Fisher, in de jaren 80 kwamen ze ineens naar boven. En die hadden een prachtig liedje, Love Changes Everything. En die hoor je nu in Op Dokters Recept.

Leo Sayer, More Than I Can Say. Oh, dankjewel. 1980 zong hij dat hitparades in. Terwijl Chris Andrews dat al in 1969 deed met bijvoorbeeld Pretty Belinda. Hij had nog zo'n leuk liedje met My friends, please hear me do. I got a message just for you. Ja, die staat me nog altijd bij. Had mijn vader trouwens op zo'n nog op een single in zijn vergaarbak zitten. Er zat een dik kartonnen groene hoes omheen. Met een zwart-wit foto van Chris Andrews. Ik zie het nog zo voor me. Natuurlijk, dat is de muzikale opvoeding die ik van mijn ouders meekreeg. Het spul wat in de platenkast stond. En er stond van alles tussen, dat kan ik je vertellen hoor. Dat ging van links naar rechts, echt waar. Goed, Climie Fisher, Love Changes Everything. Dat klopt geheel. 1988, een mooie hit. Mooi album was het trouwens ook. Volgens mij hebben we vorige week ook een liedje van ze gedraaid. Hè? Zou kunnen, misschien dat jij het nog hebt opgeschreven. En dat weet te vinden. Goed. De schaamplaten staan dus ook klaar. Roland Kaiser met Santa Maria. Die vind ik zelf erg lekker trouwens hoor. Maar dat geldt ook voor Anita Meijer met Why Tell Me Why. Of dat je zo'n jaren 90 dansje gaat doen met Captain Hollywood Project Flying High. Je zet gewoon je tasje in het midden en je danst er lekker met z'n allen omheen. Om even lekker los te gaan. Dat is iets wat, tegenwoordig doen ze dat op een andere manier natuurlijk. We hadden in de jaren 70, 80, 90 nog de discotheken. Tegenwoordig is dat toch een beetje uit. Dat gaat allemaal een beetje anders. Jongeren kunnen eigenlijk niet zo'n belevenis hebben als wij. Misschien doen ze het op een heel andere manier. Dus laat ik het zeker niet onderwaarderen. Maar het is wel moeilijker geworden en ook hartstikke duur. Dat weet je zelf ook als je 4 keer in de maand naar de horeca gaat. Kun je daar je hele salaris ongeveer heen dragen. Dus het is niet echt makkelijk en dat misgun ik de jeugd ook. En misschien doet social media er ook wel wat mee dat je je minder vrij voelt om te doen, want er wordt meegekeken of het komt later weer naar boven, terwijl wij dat vroeger niet zo hadden. Maar goed, ik gun ze eigenlijk de jeugd van nu de vrijheid die wij toch hebben ervaren. Zoals ik dan in ieder geval in de jaren 80 in het uitgaansleven, in gezelligheid, strand, noem maar op. Alle dingen gingen lekker los en makkelijk. En je was nog lekker bezig met jeugdig zijn. En alle zorgen had je nog niet op je rug dragen. Dus nog heel veel toekomstdromen. Dus ga maar door. Heel gezellig. Dus geef de jeugd de ruimte voor een mooie toekomst. Want mooie jeugd die draag je altijd met je mee, toch? En een slechte jeugd ook. Dat is ook hartstikke duidelijk dat je dat ook niet achter je aan moet hebben, want daar word je ook niet beter van. Vandaag wordt het aangenaam warm, maar er zijn regionaal grote verschillen in temperatuur. In het zuiden is het zomers en kan het lokaal 27 graden worden. En hier schijnt dan ook regelmatig de zon. Maar in de noordelijke provincies blijft het een stuk koeler met 18 tot 20 graden. Hier is het ook vrij bewolkt en valt van tijd tot tijd een bui. In het midden is het een graad of 23. Morgen dan is er iets meer bewolking, maar soms schijnt ook de zon. Lokaal valt er een bui en het wordt 20 tot 25 graden morgen. Dat brengt ons bij het volgende. Gimme, gimme, lekker weer. ABBA.

0: is van mij.
1: En dat claimde hij in de jaren 80 en dat deed hij zeer succesvol. Natuurlijk, doe maar, die... het album Virus, heel veel mensen begrepen niet dat dat ook het vierde album van Doe Maar was. Omdat Henny Vrienten op het eerste album namelijk niet meedeed. Dat ging dus nog een beetje anders. Maar dat was echt al het vierde album en vandaar ook dat Virus. Maar Doe Maar is er dus niet meer, maar de jaren 80 waren ze groot. En dat is best schijnig dat ik het ook goede muziek vond. Want ik hield wel van die stijl, want ik was eigenlijk als kind... De Police fan geworden. En toen vond ik de eerste keer dat ik Doe Maar zag, en dan zag je Henny Vrienten ook, met ook dat geblondeerde haar, ook zo'n groene overal aan, en dan basgitaar spelen en zingen. Dus ik vond het een namaaksting en had daar eerst wat tegen. En dat is dan, tot je tot besef komt dat het helemaal niet hoeft, dat het gewoon een aanvulling is en niks afpakken of wat dan ook. En Doe Maar een hele commerciële leuke stijl had. Wat eigenlijk ook wel weer verklaard is door Henny Vrienten. Die had namelijk een achtergrond als liedjeschrijver. Dat deed hij vaak ook onder pseudoniemen. Omdat hij ook wel liedjes schreef waar hij waarschijnlijk liever zijn naam niet aan verbonden had. Maar hij zat daarin en hij had daar smaak en gevoel voor. En dat is wel duidelijk gebleken. Een van de grootste bands van de jaren 80. Van de Nederpop. En toen ze in 2000 weer terugkwamen. Even een toneel op. Was heel Nederland daar ook blij mee. Nou ja, bijna heel Nederland. Want er zullen ook mensen zijn geweest die denken. Ik vind het niks. Omdat niet iedereen dezelfde smaak heeft. En dat hoeft ook niet in deze wereld. Wij kunnen elkaar gewoon lekker aanvullen. We zijn allemaal verschillend, maar wat ons verbindt is het gelijk dat we allemaal het recht hebben om in deze samenleving recht overeind te staan en onze keuzes te maken, dingen leuk te vinden. Zolang we elkaar niet over de rug heen springen of anderen onderdrukken, is het namelijk allemaal prima. Als mijn mening een ander niet kleiner maakt en is die goed, prima, dan mag het er zijn. En zo geldt het andersom dus ook gewoon. Heb ik die preek weer gehouden? Ik werd vroeger ook de dominee genoemd, dus wellicht dat het daarom vandaan komt. Doe Maar dus, en dat, ja, dat brengt ons al bij het volgende werkje, want ik wil graag doorgaan met muziekmakerij. En we gaan even terug naar 2011, naar Gavin DeGraw. Wat een mooi, DeGraw. Zijn vader was zeker een leeuw. Not Over You.
2: Dream.

Dit is op doktersrecept. Bert-Jan Dokter.

Wat ben ik nog altijd dol op die muziek van ze, de Cats. Als jongeling kreeg ik het via mijn oom Gert mee. En het is altijd bij me gebleven. En dit liedje Rock'n'Roll, die vond ik altijd geraakt. Vooral Lia, vooral. Dat vind ik fantastisch. Maar er zit ook een verhaal achter wat ik pas veel later ontdekte. Maar dat zegt wel iets over het gevoel van dat liedje. Maar die hebben we niet gedraaid, laat ik daar niet over praten dan. De Eagles met Hotel California, yay! Die kwam ook nog voorbij. Staat altijd hoog in de top 2000 bijvoorbeeld. En Gavin DeGraw met Not Over You uit 2011. Er waren weer wat liedjes in deze uitvoering van Op Dokters Recept. Laten we maar snel verder gaan. Want het is zo alweer tijd voor reclame, nieuws en reclame. Dus snel naar Electric Light Orchestra. En ze tellen het al af. Dit is All Over The World. Soms moet je groot denken en dat lukt in deze met Electric Light Orchestra.

Elvis Presley. A little less conversation. Dus iets minder gepraat. Dat was waar hij toe opriep. En Junkie XL heeft dat natuurlijk later nog eens geremixed. Maar toen mocht het in Amerika weer geen Junkie XL heten. Toen werd het JXL. En toen was het weer goed. Ja, dat je het even weet. Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll hier op je radio. En All Over the World van de Electric Light Orchestra. De band die dacht, als de Beatles ermee stoppen, dan gaan wij wel door. Want zo zat het ongeveer in elkaar. Geweldig werk trouwens, All Over the World. Brengt ons wel bij het einde van het eerste uur van Op Doktersrecept. Dus de eerste medicijnen zijn naar binnen geschoven. Straks nog even wat nazorg tot 2 uur. En dan zit het er weer op. Maar gezellige muziek gaan we maken. In ieder geval schakelen we eerst nog even over naar The Cure. Want die sluiten het eerste uur van Op Doktersrecept af met In Between Days. Dat zijn de tussendoordagen zijn dat blijkbaar. Gezellige muziek van The Cure die dit jaar ook weer helemaal terug waren. En zelfs op Pinkpop stonden. Dus gezelligheid alom. Welkom zometeen in het 2e uur. Nu eerst na The Cure. Geld verdienen. Wereldellende. En dan zijn we weer terug om het allemaal weer te herstellen. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en iets wat rommelig in alle eerlijkheid. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Onder andere vielen daar zo vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. En ook nog steeds opvallend, de afgesloten A50, die is richting Arnhem dicht vanuit Apeldoorn dit weekend. Daardoor nu file op de N304. Tussen Hoenderloo en Otterlo 4 kilometer en 35 minuten in de richting van Ede. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

His Wild Romance, Sleeping Bird. 88, grote hit, mag ik wel zeggen. Een heerlijke hit. Het was in mijn militaire diensttijd, weet ik nog, dat dit een hit was. Dus ik zie me nog met die... Ik had toen zo'n grote ghetto blaster. En daar was ik wel blij mee, dat die nam ik ook mee naar mijn kamer op, in Ede, op de kazerne. En dan had ik lekker muziek, want ik ben altijd een muziekliefhebber geweest. Dus moest ik altijd bij me hebben. En daar was Sleeping Bird, stond ook op een van de cassettebandjes die ik had geproduceerd thuis. Want toen deed ik al, was ik al DJ voor mezelf, later ben ik dat ook voor anderen gaan doen. Ja, je ontwikkelt je, zo makkelijk is dat. De schaamplaten staan er nog steeds klaar. Roland Kaiser met Santa Maria. Anita Meijer met Why Tell Me Why. Of de Captain Hollywood Project met Flying High. Dat zijn de keuzes die je kunt maken in de timelines van Bert-Jan Dokter of B.J. Dokter. Op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en op Mastodon. Daar staan ze en dan kun je keuzes maken. En anders ga je gewoon naar loopmedia.nl. Onderaan de pagina zit een WhatsApp-knop en dan komt het ook van elkaar. Want dan heb je gewoon contact met de studio. Goed. Straks ook nog even wat aandacht aan de dingen die mij achter de schermen overkomen. Dat is, eigenlijk ben ik niet eens interessant. Maar in Oldebroek is er heel wat aan de hand over de regenboogvlag. En ik ben 4 jaar uit de politiek geweest, want ik was lang politiek actief. En 4 jaar heb ik de rust kunnen genieten. En nu moet ik er weer even aan wennen dat mijn timelines en mijn privéberichten volstaan met scheldpartijen. Open kotsing of gewoon vragen of opmerkingen of steunbetuigingen. Er staat van alles in. Maar vooral het ruwe, daar gaan we straks nog wel even over hebben. Want eerst gaan we naar UB40. En die hadden Chrissy Hynde erbij gehaald om een oud liedje van Sonny & Cher.

daar begrijp ik, die laatste zin, die krijg ik er niet uit. Ik weet niet wat dat betekent, al jaren niet. Ik heb dit ooit nog als singeltje gekocht, niet eens op cd, maar op zo'n kleine versie van Zwart Pannenkoekje. Daar had ik hem dan op staan, die Proclaimer's Letter from America. Maar heerlijk, hè, deze Scottish man die zelfs het tweede volkslied van Schotland hebben gemaakt. Dat is I'm Gonna Be 500 Miles. Als je die in Schotland opzet, dan staat iedereen op, want dat is hun tweede volkslied zo ongeveer. Dus dat hebben ze op hun geweten. De Proclaimers. Lou Gramm met het heerlijke Midnight Blue. 87 deed hij dat, maar blijft een van mijn rockklassiekers eigenlijk. Rockpop. Maar het is zo'n heerlijk liedje. Moet je eigenlijk in de auto zitten, raampje iets open, lekker warm buiten, elleboogje naar buiten. Ja, tegenwoordig moeten de raampjes dicht, want anders heb je aan de airco niks. Maar vroeger moest dat met de raampjes open. Dat was Arco, hadden we toen nog. Later kwam de I erbij. En UB40 en Chrissy Hynde. Dus die hadden even de zangeres en de eigenaresse van de Pretenders erbij gehaald. Om samen een liedje van Sonny & Cher nog eens een keer over te doen in 1985. En dat in een reggae-uitvoering heerlijk. I Got You, Babe. Goed, het gaat ook heel goed met de stemmerijen op de schaamplaten. Ik zie eigenlijk een winnaar, winnares aankomen. Dat ik ga het niet hardop zeggen, want de notaris moet zich er nog over buigen. Dus laat ik niet vooruitlopen op de feiten. Maar ik zie toch her en der toch al wel behoorlijk verschil. Roland Kaiser met Santa Maria. Anita Meijer met Why Tell Me Why. Of de Captain Hollywood Project met Flying High. Misschien kom je die niet zo bekend meer voor, maar dat was zo'n jaren 90 Eurodance liedje. En dat was toen destijds allemaal heel gezellig. En nu kun je ze ook nog wel aanhoren. Niet alles hoor, maar er zijn genoeg hits overgebleven die de tand destijds hebben doorstaan. Of die weer enige gezelligheid oproepen zoals schaamplaat. Dat gaat er eigenlijk over dat je het gewoon hartstikke leuk vindt, maar dat het sociaal misschien niet helemaal geaccepteerd is. Of dat je aan het publiek niet wil toegeven dat dat een van de zaken is of een liedje is waarvan je hartje blij aangaat of je voetjes willen dansen. Dat is ongeveer de schaamplaat. En dat kan dus echt alle kanten opgaan met een schaamplaat. Goed, dat gezegd hebbende, dacht ik dat we maar eens door moesten gaan met het volgende. Ik ben even de tekst kwijt. Waar was ik mee bezig? Oh ja, ik weet het alweer. Ja, vandaag wordt het aangenaam warm, maar er zijn regionaal grote verschillen in de temperatuur. In het zuiden is het namelijk zomers en kan het lokaal 27 graden worden. En daar schijnt ook geregeld de zon. Maar in de noordelijke provincies blijft het een stuk koeler met 18 tot 20 graden. En hier is het ook wel vrij bewolkt en valt van tijd tot tijd een bui of een buitje. In het midden is het een graad of 23. Morgen is er iets meer bewolking, maar soms schijnt ook de zon. Lokaal valt een bui en het wordt 20 tot 25 graden. Dus eigenlijk niks mis met het weekend. Want het is juli 2026, vakantietijd. We gaan niet naar Cambodja, maar wel naar Kim Wilde.

The Cult. Ooit waren die ook op Pinkpop. En Ian Asbury, de zanger van de band, zou ik maar zeggen, die had er even niet zo'n zin in om te stoppen. Dus toen moesten ze achter hem aanvangen. Maar hij hing boven in de stellage bij de verlichting. En hij ging lekker door. The Cult, She Sells Sanctuary. Het blijft voor mij gewoon een heerlijke. The Golden Earring met When the Lady Smiles. Met een videoclipje. Niet hun eerste videoclipje waar het vreemd tegen aangekeken werd. Want die mocht dan ook weer niet uitgezonden worden. Het was op toestand. En daardoor werd het liedje alleen maar beroemder en beroemder. Het kwam volgens mij voor in Duitsland en in Amerika. Het was natuurlijk ook wel een heel... Als je het videoclipje kent, als je hem niet kent, moet je hem op YouTube even opzoeken. Eigenlijk kun je hem ook wel als schokkend ervaren. Er zit een, denk ik, een verhaal achter wat de videograaf, zeg maar, wilde vertellen. Want dat is niet het liedje van de Golden Earring. Daar hebben ze het niet over. Maar het werd leuk vertaald in een videootje. Maar dus inderdaad, als je het een beetje schokkend maakt, krijg je meer aandacht. En zo werkt dat. Kim Wilde met Cambodia. She won't see his face again. Goed, brengt me toe aan wat ik al even besproken had. Ik kom zelf uit de buurgemeente Oldebroek. En ik ben dan DJ hier in Elburg. Maar ik ben ook weer actief in de politiek. Ik ben in de lokale politiek al 15 jaar actief geweest. Tot en met, wat was het, 2022. Nu ben ik weer een beetje terug. En in 2021 heb ik samen met andere partijen, want dat doe je niet alleen, een meerderheid halen. Een meerderheid gehaald voor beleid voor LHBTQI-zaken. Voor de emancipatie van mensen die zich niet veilig voelen op straat. Die niet open kunnen zijn. In gewoon een open samenleving. Niet zichzelf kunnen zijn. Niet kunnen zeggen wie ze zijn. Omdat ze bang zijn voor repercussies of afwijzing of dat soort zaken. En daar moet je, vind ik, echt wat aan doen als samenleving. Want we zijn een democratie, we zijn een open samenleving. En iedereen kan zichzelf zijn. Zolang je niet achter de voordeur anderen kwetst of onderdrukt of wat dan ook, mag je zelf je keuzes maken en moet je gewoon kunnen zijn wie je bent. En dat vond ik toen nodig om daar beleid voor te hebben. En ook dat zichtbaar te maken, dat het openbaar bestuur dat zichtbaar maakte met een regenboogvlag. En er is een nieuwe coalitie in aantocht in Oldebroek. En die gooit niet alleen de vlag weg, maar ook het beleid voor de emancipatie van minderheden, zeg maar, die echt nog emancipatie in onze samenleving nodig hebben. En dat is door Kjeld Mooi uit Hattemerbroek opgepakt met kijk maar op de website oldebroekvooruit.nl. En daar is op social media het nodige over bezig. En ook voor mij. Want ik ben ook een voorvechter van, ik wil geen andere mensen kwetsen. Maar ik kom standaard op voor minderheden, kwetsbaren. Dat zit in me, dat heb ik aangeleerd om daarvoor op te staan. Dat is een automatisme en ik vind dat ook hartstikke nodig. En dat maakt mij geen haar beter dan een ander, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik mag nu weer meemaken, omdat ik daar ook weer openbaar over uit, dat er allerlei gekrijs op me afkomt op social media. Hoe onfatsoenlijk mensen eigenlijk kunnen zijn. En dat ze dan ook eigenlijk, ik word dus nu ook uitgemaakt voor vieze homo. Het mooie is dat ik ben gewoon heteroseksueel en verder hoef ik daar niet over uit te wijden. Dat gaat niemand wat aan. Maar het leuke is dat ik word al weg. Mensen kennen mij helemaal niet, willen de doelstelling niet weten, maar laten ook eigenlijk merken dat ze gewoon haat hebben aan. En dat is voor mij alle reden om in het debat te blijven, om elkaar in deze, in Nederland is vooruitstrevend, open en daar kan iedereen ook zichzelf zijn. Dat betekent ook dat je ruimte moet geven om die ruimte te kunnen nemen die je nodig hebt om hoogbeschaafd en hoogwelvarend te zijn in de omgang. En daar ging het mij eigenlijk allemaal om. Dus het verbaast me hoeveel onfatsoen, haat, kotserij over me heen kan komen. Terwijl ik daar wel 15 jaar aan gewend ben geweest. Maar ik raak nooit gewend aan dat mensen zo kunnen zijn. Dat ze zich zo uit je toch niet tegen elkaar. Zo doe je dat niet. Zeker niet als het gaat om gewoon gelijkheidsbeginsel in deze samenleving. Daarom heb ik drie liedjes uitgezocht van mensen die uit de scene zelf komen in ieder geval. En die ook beroemd zijn. En die goede dingen doen. En dan maakt het niks uit wie je lief hebt. Een man, een vrouw, jezelf. Maakt er helemaal niks uit. Wees lekker jezelf. George Michael.

Zo groot was zijn solo carrière niet. Maar deze scoorde hij een beetje in midden jaren 80. Maar in de jaren 90 werd er met een beat eronder nog eens een keer uitgebracht. En Freddie Mercury, Living on My Own. Het was dus een drietal met een gay en andere achtergrond. Zoals de Bronski Beat met The Small Town Boy. En een prachtige Praying for Time van George Michael. En ik hoop dat iedereen in deze samenleving wil normaliseren. En een ander gewoon zijn leven gunt. Als het niet, je mag dingen zelf niet willen. Maar dat betekent niet dat een ander het niet kan doen. Dat raakt je helemaal niet. Zolang het je niet raakt, zolang het jou niet belemmert, is het allemaal namelijk oké. Als je er zo over denkt, dan komen we met z'n allen een stuk verder. Want er zijn meer overeenkomsten dan verschillen in deze samenleving. Goed, we zijn toegekomen aan de schaamplaat. We hadden Roland Kaiser met Zand aan Maria. Anita Meijer met Why Tell Me Why. Of de Captain Hollywood Project met Flying High. Nou ging het bijna ineens richting Anita Meijer. Maar het werd het niet, want er zit Zand aan Maria vandaag. Dat is de keuze die het meest is gemaakt door de luistervriendjes en vriendinnetjes. Santa Maria, Roland Kaiser, Deutsche Gründlichkeit auf dem Radio, ne? Ganz schön, ganz hübsch. Hier is Roland Kaiser, de schaamplaat van vandaag, Santa Maria.

die had hem binnen. De schaamplaat van vandaag. Santa Maria, Santa Maria, zeggen vaak mensen. Een leuk liedje. Maar dat brengt me dan wel met deze vrolijkheid aan het einde van Op Dokters Recept. Waarbij ik nu natuurlijk heel veel liefde, heel veel voorspoed, welvaart, samenhang toewens. Vrede en veiligheid voor iedereen. Ik denk dat we daar samen de voorwaarden voor scheppen. En zo niet, dan gaat het allemaal mis met elkaar. Neem ik wel afscheid met een liedje van The Smiths. Het is geen zakje chips, maar het is een band. Dit liedje heet Girlfriend in a Coma. En dat is serious. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen 5 minuten vertraging. A1 Hengelo richting Amersfoort voor Afrit Hoenderlo 5 minuten. En de langste file staat op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zwanepol installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
8: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
9: Locomenu.
8: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
7: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
10: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
12: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Fysio en Performance via frixfysio.nl of bel 0525 69 2948.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
14: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loco FM, Loo FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.
3: 8 minuten over 2. Ik heet je van harte welkom inderdaad bij Noord-Veluwe Sport. Een bijzondere uitzending tot 5 uur vanavond. Want wat gaan we doen? Eigenlijk zitten we dan nog in de middag, maar goed, dat is een klein detail natuurlijk. Want wat gaan we doen? Daar was ik gebleven. Nou, we gaan eens terugblikken richting het seizoen dat achter ons ligt. De vakanties zijn aanstaande en de ballen die zijn allemaal opgeruimd in de schuur. En die komen later pas weer op het veld terecht om aan te vangen. Nou, hier is het al heel gezellig in de studio. In de studio is bij Loo Media. Want hier heb ik zitten Bert Schipper. En volgens mij zag ik er nog eentje aan. Nee, Geert Hartholt, die zit er inderdaad. Jan van den Bos. En misschien mis je de stem al, maar hij is er wel hoor. Gert-Jan Mulder. Nou, we gaan ook nog even praten met natuurlijk Gerrit van Olst. Hoe is zijn avontuur in Amerika geweest? Hij is natuurlijk verzorger en masseur bij het Nederlands elftal. Nou, we gaan het niet over de soort van blamage hebben, maar wel over de avonturen van Gerrit zelf. John Reuring van SV Het Harde komt ook nog gezellig op bezoek. En zal ook natuurlijk waarschijnlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken naar het komende seizoen. Kortom, genoeg te doen hier in Noord-Veluwe Sport bij Loo en Loco FM. Dit is Tom Cochrane en Life is a Highway.

0: Het leven is een snelweg, oftewel life is a highway. Tom Cochrane, ja, Jeanette, beet al de spits af, want we zijn hier natuurlijk met een aantal verslaggevers hier in de studio. En er komen er nog een paar, maar twee mensen zitten al bij me. Geert Hartel van DSV en Jan van der Bos van Ovios, natuurlijk. Mijn heren, ik wens jullie een hele goede middag en fijn dat jullie gekomen zijn hier in de studio.
1: Ja,
2: dankjewel.
1: Dankjewel hoor, dat is een goede, leuke uitnodiging. Even een eind brei aan het seizoen van voetbal, zeg maar. Of ja, eigenlijk Noord-Veluwe sport.
2: Hè? En vooruitkijken.
1: En vooruitkijken, ja.
0: Ja, ik zit net te kijken. Ik geloof dat de microfoon van Geert niet helemaal precies wil wat ik graag wil.
2: Is die zo beter?
0: Ja, zo gaat het niet beter. Okay. Maar ik stuur zo even een technicus en dan komt het allemaal voor elkaar. Ja, het is van ons een beetje improviseren vanmiddag. Normaal gesproken heb ik hier 3 luciekanalen en een telas. Voor Geert en de andere heren is voor mij gesneden koek, omdat ik het elke week doe. Maar nu is het even iets anders. Ik heb mensen in de studio en dat is maar al te fijn. Mijn heren, ik begin even met Geert. Geert DSV, gefeliciteerd, want daar ben ik nog helemaal niet aan toegekomen.
2: Nee, je hebt natuurlijk ook meer dingen te doen. Hè? Maar de felicitaties worden in dank aanvaard. En je bent niet de enige. Er zijn heel veel mensen die blijkbaar toch DSV wel een warm hart toedragen. Ja, en uiteindelijk was die 6e juni dus de dag waarop alles is gebeurd.
0: Ja.
2: In Rauwveen. Ik had laatst gesprekje met doelman Dekker, Laurens Dekker. En die zei zo in een bijzinnetje ook van ja, we hebben het kampioenschap eigenlijk vergooid. Dus het moest die 6e juni gebeuren. En dat is misschien wel het seizoen van DSV in de notendop. Ze stonden zo vaak niet meer afhankelijk van anderen op plek 1. Dat ze het eigenlijk af hadden moeten maken. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben een hele slechte 3e periode gedraaid. Eerste periode waren ze maar 1 punt af van de nummer 1 van die periode. Tweede periode hebben ze zelf gewonnen. En de 3e periode op een of andere manier lukte het niet. Nou, dan heb je gelukkig nog die ontsnapping dat je de 2e periode hebt. Maar omdat de andere ploegen, onder andere VSO, maar ook ZAC, af en toe ook punten lieten liggen, kwam DSV 1 of 2 keer zelf aan kop. En dat hebben ze eigenlijk voor die 6e juni niet af kunnen maken.
0: Nee, maar gaat het nu eigenlijk een beetje hoofdzakelijk om die wedstrijd tegen Elspet? Dat ze daar lieten liggen, als ik je verslag zou horen. Scheidsrechter hadden ze ook niet mee.
2: Nee, dat kan het geval geweest zijn. Voor die wedstrijd tegen Elspet, toen was de situatie bij DSV zo. Wij moeten nog 2 wedstrijden. Als we die alle 2 winnen, dan zijn we kampioen.
0: Ja.
2: Nou, Elspet is Een vervelende tegenstander voor DSV. Niet qua spel of gemeen of weet ik wat. Maar gewoon een moeilijke tegenstander om van te winnen. En dat lukte dus ook niet. Ook in de thuiswedstrijd.

0: in Elspeet was DSV niet degene die die drie punten meenam. Was het ook een gelijkspel. Thuis ook een gelijkspel. En ik heb de hele wedstrijd qua scheidsrechter niet meer zo voor de geest. Het kan best zijn dat er in twijfelgevallen net wat meer naar Elspeet ging als naar DSV. Maar in elk geval, dat was maar één puntje. Ja, en toen was het bekeken. De volgende week daarna moest Elspeet tegen ZAC. En toen stond er voor Elspeet niet zoveel meer op het spel.
1: Nee.
0: En ZAC moest wel winnen om kampioen te worden. Maar die troffen toch een heel ander Elspeet aan dan dat DSV dat aantrof. Toen vochten ze nog echt voor het minime laatste kansje. Nou, dat hebben ze dan weliswaar niet gehaald. Maar toen kregen ze een zeer fanatiek vechtend Elspeet tegenover zich. En DSV is nou eenmaal beter tegen wat voetballende ploegen. Nou, toen was er best wel even een mineurstemming. Tegen Uluspor hebben ze dat weer rechtgezet. 2-1 gewonnen. Verdiend, ook wel zwaar bevochten. Pas 70, 75ste minuut of zo werd de 2-1 gemaakt. En dan heb je nog een moeilijk kwartiertje. Daar hebben ze stand gehouden. Ja, en toen was het aftellen naar 6 juni.
1: Ja, ja.
0: En dat aftellen, dat is... dat gaat gepaard met allerlei scenario's, penalties. Nou, daar hoef ik je ook niks meer van te vertellen sinds afgelopen week. Verlenging, welk veld gaan we doen? Er is overleg geweest, Ommen wou graag op kunstgras. DSV wou graag op natuurgras. Het is kunstgras geworden. Nou, daar zet je je dan overheen en je doet je best. En die wedstrijd daar was... heel spannend. Ik weet zeker van één supporter, maar er waren er meer die de strafschoppen niet afgewacht hebben.
1: Voor de spanning.
0: Ja, die zijn eventjes een eindje gaan lopen.
1: Ja.
0: Misschien op de telefoon de radio aangezet om het toch maar live te kunnen meemaken.
1: Ja,
0: ja, dat was heel spannend. En dan ligt plezier en verdriet. Ja, verdriet is misschien een groot woord, want uiteindelijk is het maar voetbal. Maar die liggen dan wel dicht bij elkaar.
1: Ja, liggen zeker dicht bij elkaar. Maar ik vind het ook voor de Hoornspeler natuurlijk een gigantische prestatie. Laten we eerlijk zijn.
0: Dat is het ook. Want DSV heeft best wel een leuk ploegje. Ook wel die nog wel enkele jaren mee kan. De oudjes waren met alle respect drie oudjes. Dat is Laurens Dekker, Martijn Lieverink en Jeffrey Schreurs. Alle drie in de 30. Martijn wordt 37 of zo, of volgend jaar februari 38. Laurens zal 35 zijn. Jeffrey is ook zoiets. Alleen Jeffrey Schreurs is gestopt en die andere twee die blijven nog een jaartje. Ja, en dan komt wat jeugd aan. Ik zei net al tegen Jan, we gaan ook even vooruit kijken. Het zal een moeilijk seizoen worden. Maar dat ze dit bereikt hebben, is best wel knap. Ja.
1: Ja, maar ik sprak vorig jaar, twee jaar terug, sprak ik met John Reuringen. Die praat precies wat jij nu zegt hier. Het zal voor haar een zeer moeilijk seizoen worden, maar ze voetbal toch al 3 jaar. 3 jaar heb ik dat goed?
2: Nee, in de derde klasse.
1: Twee jaar in de derde klasse. Dus het is wel met haak over de sloot, maar ze halen nog steeds.
0: Ja, en een moeilijk seizoen hoeft ook niet een erg seizoen te zijn.
1: Nee,
0: je
1: daarom.
0: Je kunt best een moeilijk seizoen draaien. En toch je puntjes zo links en rechts meespokkelen. En dan, ik heb in een eerder klein verslagje een keer gezegd, of geschreven. Jongens, ga nu maar uit als doelstelling handhaven. Dat is al heel knap.
1: Ja.
0: En of dat nou direct gebeurt, dat zou mooi zijn. Maar het zijn er 14, Jan, in de nieuwe...
2: Ja, denk het wel. Ja. Ik weet niet precies hoe de indeling wordt. Hè. Heb jij daar al iets van?
0: Het aantal is het wel 14, maar ja. Ploegen nog niet. Nou, als je dan met 14 ploegen hebt, dan gaat de nummer 13 en 14 rechtstreeks. De nummer 12 en 11 na competitie. Dus dan moet je 10 dus worden in die nieuwe klasse. Om rechtstreeks je te handhaven. Nou, ja. dat zal best moeilijk worden.
2: Ja. Vooral het begin zal voor DSV wel moeilijk zijn om in een andere klasse. Dan gaat het allemaal nog net iets sneller, net iets anders. Maar dat zal even wennen zijn, denk ik. En dat was voor het harde ook de hele seizoen een beetje. Dat ze er tegenaan zaten van, ja, en de ene keer, dan winnen ze heel makkelijk, wat dat met haar
1: ja,
2: is,
1: dat weet viel mij vorig jaar met haar ook op. Er waren wedstrijden bij dat je denkt van, jongens, dat had niet nodig geweest. En dan, bij Ovios hebben ze de beide wedstrijden ingelijk en gewonnen.
2: Ja, Ovios verliest 5 punten van ja, haar.
1: Dat bedoel ik.
2: Snap je? En dan willen ze, want... Ik ken de verschillende Hardenezen die bij mij in de lesauto zaten. Nou, die... Oh, dan moeten we tegenover jou. Ja. En ik zeg, zijn er niet meer wedstrijden voor jullie of zo, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Dat is nee. Ook een beetje wat DSV met Elburg wel vaak heeft.
2: Ja.
0: Ik zeg het een beetje gekscherend en overdreven, maar... Al zou je de hele competitie niet zoveel ja. winnen, maar van Elburg winnen.
3: Ja, dat was vroeger zo, met Ovios dingen
2: weer aan zee. Bij het harde Ovios ook.
3: Ja.
2: En als je kijkt, die uitwedstrijd van Ovios, had Ovios gewoon met de rust met 5-1 voor moeten staan, was er niks aan de hand geweest.
3: Nee.
2: Maar ze maken geen doelpunten, ze krijgen kansen zat. Maar ja, je moet ze wel afmaken.
3: Ja. Ja.
2: En thuis was het net andersom. Want dan had Elma het 10 minuten al met 3-0 voor kunnen staan.
3: Ja,
2: maar dan spelen ze gelijk. Dus ja, wat dat betreft. Ja,
0: hij dan
2: weer geluk.
0: Dat is wel weer mooi. Hè?
2: Ja, ja.
0: Als ze inderdaad na 10 minuten met 3-0 voor stonden. Of met de rust 5-0. Dan is ook een stuk spanning weg. Een stuk emotie weg. En het is niet altijd leuk.
2: Nee, zeker niet.
0: Geërgerd wel aan DSV. Zeker wel.
2: Och.
0: Maar ook wel heel veel plezier met ze beleefd. Ja, dus dat geeft niet alleen voetbal, maar dat geeft sport ook dat extra tintje.
1: Ja, ja. Heren, ik wil u straks nog even met u hebben over de toekomst van de... Want er zijn een paar vragen die branden mij een beetje op de lippen. En dat heeft ook te maken met ons programma. En dan weten jullie waarschijnlijk al waar ik naartoe wil. We gaan eerst een stukje muziek draaien. Rob Nereis, dag zuster Ursula.

0: Rob de Nijs en dag zuster Ursula. Ik ga naar Amerika. Ik heb de heren nog steeds bij me zitten. Geert Hartold van DSV en Jan van der Bos van Ovios. Ja, er is eigenlijk één vraag die brandt mij een beetje op de lippen. Ja, misschien dat jullie zeggen van... Ja, het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Maar eigenlijk is de vraag aan jullie tweeën. Vorige week had ik namelijk een interview met Gert-Jan Karsten, de trainer van Nunspeet. En toen kregen we het over wat de rechter heeft beslist afgelopen week. Wij gaan dus van zaterdag worden we ingedeeld bij de zondag.
1: Ja, klopt, ja.
0: Gert-Jan Karsten zei, de ploegen hier in de buurt zullen er een beetje aan moeten wennen. Maar hij was er een heel erg voorstel van. Hoe denken jullie daarover?
2: Ik
1: vind het niet zo, want de zondag is een beetje mijn rustdag, zoals ze zeggen ook. Hè.
0: En, ja, maar op zondag gaan we nooit voetballen, Jan.
1: Nee, dat weet ik. Maar dan s'avonds om 6 uur heb daarom. Je het over. Hè.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Nou, op zich is dat ook natuurlijk weer wat. Want dan ben je de zaterdagavond ook kwijt. Hè? En, ik vind de zaterdagmiddag vind ik wel een prettige tijd, hoor. En ik hoop dat we zodanig regionaal worden ingedeeld. En de meesten zullen het daar ook wel mee eens zijn, denk ik. Dat DSV, Tadde en zo. Die zullen waarschijnlijk toch wel op de zaterdag blijven. En om de middag, zeg maar.
0: Ja, om 2:30, 3 uur.
3: Ik ken ook weinig ploegen, wat Jan zegt, qua indeling. Die op zondag spelen en op zondag blijven spelen. In onze buurt is dat niet zo.
0: Nee, Epe is ook al overgegaan, geloof ik, van zondag naar zaterdag. Ze zijn meerder, geloof ik, ook al.
3: Ja. Onze oude trainer Gert-Jan Pixen gaat naar KCVO in Vaassen. Die gaat met ingang van het nieuwe seizoen ook naar de zaterdag toe. Dus ik verwacht eigenlijk... We weten helemaal de indeling niet, hè, van Ovios en DSV.
0: Nee.
3: Ik hoop ook dat ze bij elkaar komen. Dat is
1: ja.
3: Maar ik verwacht daar niet een ploeg bij die normaal op zondag speelt en nou dus opeens op die zaterdag 6 uur de thuiswedstrijden mag afwerken. Ik vind het ook geen fijne tijd, hoor. Om 6 uur op straat te doen, dan is het 7:15, 7:30, 7:45, woensdag weer terug. Dan ben je inderdaad die zaterdagavond kwijt.
1: Die zaterdagavond ben je daar kwijt.
0: Zoals Geer al zei, je moet natuurlijk terug. Maar als ik dan Arnold Verriese hoor, die moet met WAC soms nog wel vaker en ver weg.
1: En verder weg, ja.
0: En dan zegt Arnold, dan ben je half in de nacht, kom je eens een keer thuis. En voor ons is het natuurlijk helemaal ellende. Want hoe moeten we dan nou straks gaan doen met Noord-Veluwe Sport? Als die wedstrijd om 6 uur, je moet collega's gaan vragen of eventueel uren beschikbaar willen stellen. Ja, en eigenlijk als er dan meer van die wedstrijden komen, dan dien je wel Noord-Veluwe Sport als 's avonds 8 uur, 9 uur door te gaan. Voor mij is dat geen probleem. Maar wel voor collega's die natuurlijk ook bij de radio zitten.
3: Ja, en ook voor luisteraars, denk ik. Die verwachten het sportprogramma op die zaterdagmiddag.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk vaste prik.
0: Ja.
3: Hè, hoeveel jaar doen jullie het al? Nunspeet doet het jaren. En dan opeens uit laten lopen naar 8 uur. En ja, ik zelf zet 's avonds tussen 6 en 8 niet vaak de lokale zenders.
0: Nee, precies.
3: Dus ik hoop en ik denk ook wel dat DSV straks met Ovios en Tadde ingedeeld gaat worden. Dat we eigenlijk alles wel op de zaterdagmiddag spelen. En dat er geen zondagploeg inkomt.
1: Nee, ik denk ook dat ze daar misschien ook wel iets rekening mee houden. En dan bedoel ik deze regio, de meesten die spelen op zaterdag. Als er dan eentje tussen zit, ja, die zal zich misschien aan moeten passen of zo. Maar ja, het hoeft niet natuurlijk. Maar ik zou wel zeggen van, ga dan in een andere klasse voetballen. Of waar ze wel meer op de zondag.
0: Zondaggericht zijn.
1: Zondaggericht.
3: Ja. Ja. Maar dat argument van Jan heeft de rechter juist weer niet mee laten wegen. Of wel mee laten wegen, want de zondagsclubs gaven eigenlijk terecht aan. Waarom geldt het principe van de zaterdagclubs dat ze niet op zondag willen voetballen?
0: Ja.
3: Waarom telt dat dan zwaarder als dat de zondagsclubs zeggen wij willen niet op zaterdag voetballen?
0: Ja.
3: Nou, dat
0: ja.
3: heeft ongetwijfeld met religie en cultuur hier te maken. En inderdaad hoop ik dat Jan gelijk krijgt als er dan toch wat zondagse ploegen zijn. laat die de koppen bij elkaar steken en misschien een verzoek indienen bij de KNVB. Daar zijn ze dan niet vlot mee trouwens, want volgende week wordt die indeling open.
0: Ja, ja.
3: Dien dan maar een verzoek in van nou, zijn er 2 of 3 die toch op die zondag heel graag willen blijven voetballen. Zet ze bij elkaar in een afdeling waar dat ook kan.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, goed. We zullen afwachten, heren, hoe dit volgend jaar, of tenminste aankomend seizoen, een voortzetting zal geven.
3: Moet eerst maar eens kijken of we inderdaad bij elkaar komen.
1: Ja, dat is dat ook is, een ding. Ik,
3: geen vaststaand iets.
0: Ja, nee, dat verwacht ik al helemaal. Maar dat is dus lang nog niet zeker.
1: Ik eigenlijk ook wel. Maar ja, als je kijkt, zoals Harderwijk, dat zit er nog in. Nou ja, Overjost, Tarde, Doornspijk.
3: Hattem zit er nog in.
1: Twee ploegen uit Heerde. Dan heb je al aardig ploegje bij elkaar.
0: Ja.
1: Wat in de regio je zit.
0: Ja.
3: Weet jij ook, Jan, wie er uit de tweede klasse gedegradeerd is?
1: Nee, dat zal ik. Dat
3: ik
1: weet
3: heb
1: ik
3: wel
1: eigenlijk
3: iets
1: nog
3: gehoord
1: niet.
3: Van Batavia, maar ik weet niet of die dan ook bij ons inkomt. Dan ja, heb je wel een vrij grote regio. Hè?
1: Eigenlijk hoop ik niet. Maar ja, dat is allemaal een beetje. Ja, ik ben niet zo van die ploegen, die regio. Maar daar kun je niks van doen of zo. Maar ik zou niet Batavia graag bij in hebben, moet ik eerlijk zijn.
0: ZRC toch ook?
3: ZRC die gaat naar de tweede klasse. Ja.
0: Oh, die gaat
3: naar de derde klasse.
0: Die gaat naar de derde klasse. Oh,
1: ja, die zou ook heel veel bij ons in kunnen. Komen,
3: Je kunt kijken, net had Jan het ook over regio. Pakken ze de ploegen een beetje regio Zwolle? Of pakken ze de ploegen een beetje regio Apeldoorn?
1: Ja,
3: daar zit Fios en daar zit Groen-Wit en Rober en...
0: Ja.
3: Ga je die kant op, dan kun je er ook wel 14 uit kiezen.
0: Ja, ja,
1: vorig jaar was dat een beetje de richting waar we heen gingen. En ja, als je mijn voorkeur wil weten, dan zeg ik van richting Zwolle.
3: Daar zijn toch ook wel voldoende derde klasses?
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Want het was wel mooi, de vierde klasse C... Dat is altijd achteraf natuurlijk, maar de nummers 1, 2 en 3, dus de top 3 van de vierde klasse C, is gepromoveerd. En de laatste 3 van de vierde klasse C, de nummers 12, 11 en 10, zijn alle 3 gedegradeerd. Dus dat gaf de verhoudingen denk ik wel redelijk goed weer.
0: Ja, ja.
3: De top 3 waren ook echt de 3 beste ploegen.
0: Ja.
3: En blijkbaar de onderste 3 konden het niet bolwerken, dus die gaan naar de vijfde klasse. Ja. Hulshorst, Vevo en Elspeet inderdaad.
0: Ja, ja. Goed, klein stukje muziek. Eleanor Rigby, The Beatles.

0: Ja, de band uit Volendam, BZM. Ja, Jan, jaren geleden zag ik ze een keer bij de Kamphal. Dat kan me nog herinneren en wezen. Ze waren een uurtje aan het spelen, toen viel ik in slaap. Ja, nou ja, waar je wel liefhebber van bent. Maar dat maakt niet uit, we zijn bezig met de sport. Aan de telefoon, Erwin Bren, trainer van Ovios, Jan van der Bos. Erwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, heren.
0: Ja, Jan.
2: Hij heeft eten op, ja?
0: Ja, Jan die vroeg of je eten op had, Erwin.
1: Nou, ik heb de mond leeg, ik kan praten. Ik zit relax in de auto. Even quality time met de dochter bij Bakkerij Schultz. Heerlijk broodje. Dus ik denk, ja, ik had nog een interview. Dus ik ben 100% voor Jan nu.
2: Ja, hey. Zeg kerel. Eerst even over het afgelopen seizoen. Ja, was een beetje een teleurstelling natuurlijk. Maar... ook wel mooi dat we zo ver gekomen zijn. En dan net niet afmaken, dat is het jammer. Hè? Maar zeg je daar even over en hoe jij dat beleefd hebt.
1: Nou, kijk, je begint gelijk met een teleurstelling. Maar kijk, eigenlijk hebben we met elkaar een topseizoen gedraaid. Want als je op voorhand de groep bij elkaar hebt en je spreekt met elkaar... Je kijkt elkaar in de ogen en je hebt een avond in de kader van teambuilding. Je hebt met elkaar over de doelen voor komend jaar. Dan zat erbij een periode en in de top 5. Nou ja, weet je, we hebben met elkaar glansrijk die doelstelling gehaald. Hey, op eigen kracht een periode gepakt. Daar was natuurlijk wel aardig wat Sjoegem over. Best wel overduur gespeeld. Even kon de periode niet pakken, maar goed. We hebben op eigen kracht een periode gepakt. En eigenlijk vanaf de winterstop hebben we een rol gespeeld in een kampioenschap.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dat uiteindelijk twee wedstrijden voor het einde misgegaan is, ja, dat was een deceptie. Maar daar hebben we ons ook weer heel snel van herpakt. Met andere woorden, van we moesten ons klaarmaken voor de na-competitie. Ja, daar zijn we helaas uitgeschakeld naar aanleiding van strafschoppen, waar je niemand gunst. Dus je had deze groep een heel graag een ander passend slot gegeven, een andere ontknoping. Maar er overheerst wel een trots binnen de staf dat we eigenlijk zo'n grote rol gespeeld hebben in een heel bijzonder jaar, in het 100-jarig bestaan. Alleen ja, je had heel graag misschien toch een prijs gehad. Ja, dat is ons niet gegund geweest dit jaar. Maar als ik zie hoe het hele jaar, wat we hebben met elkaar bewerkstelligd, in de ontwikkeling, spelers individueel ontwikkeld, jongens die hebben toe moeten passen, overheerst er absoluut een hele grote trots,
2: ja. Ja, nou ja, dat is ook zo. Er zijn wel mensen die daar anders over denken, maar dat weet jij ook al wel inmiddels. Maar ik vind ja, dat we het eigenlijk tegen SEH, dat we toen hebben laten liggen. Maar ja, toen wou die niet in op het laatste kwartier. Dus ja, daar kun je ook niks aan doen. Hè. En ik vond het, toen we begonnen aan het seizoen, toen... dacht ik van, hey, onze doelman, dat die weer terugkwam, had ik dus eigenlijk niet verwacht. En hij heeft een seizoen gedraaid. Ik vond hem de speler van het jaar eigenlijk, als ik eerlijk moet wezen. Hoe kwamen jullie daarbij? Want ik hoorde het al wel in een vroeg stadium, maar... Hoe kwamen jullie daarbij om hem weer terug te halen?
1: Natuurlijk altijd Peuk.
2: Peuk,
1: kijk,
2: ja.
1: Op het moment dat bekend werd dat ik de trainer werd, werd ik ook benaderd. Van, joh, luister eens, Erg Ponsijn staat weer open voor. Ik zei, joh, luister eens, een gesprek kan altijd. Nou, dus wij hebben aan de voorkant gewoon een heel duidelijk gesprek gehad met Marcel erbij. Van, joh, hoe is het voorgaande seizoen gegaan? Waarbij tegen aangelopen en wij hebben gewoon een bepaalde, nou ja, als je dat heel zwaar mag zeggen, een ijspakket neergelegd.
2: Ja.
1: Omdat met name qua logistiek en randvoorwaardelijk Peuky in bepaalde privé situaties kwam. Om te kijken van ja, is het realistisch haalbaar? En daar hebben we gewoon een heel duidelijk gesprek over gehad. Joh, luister eens, jij gaat van ons, kun jij een kans krijgen, mits jij kunt voldoen aan, ja, met name ook de zaterdagen.
2: Ja.
1: De zaterdag erbij kan zijn. En dat heeft te maken met de privé situatie. In verband met kinderen. Werk van vrouw. Nou, weet je, dat is allemaal ingewikkeld. En vanaf dag 1 ga je dan, dat doe je ook met de spelers trouwens, dat je neerlegt van je, hoe wil je met elkaar werken. Wat zijn de verwachtingen van elkaar? Want hoe helder en duidelijker dat is, hoe prettiger het is. Dan hoef je niet de gematigde seizoen dingen bij te schaven. Maar ja, dus en vanaf dag 1 is Peuky onderdeel geweest van de selectie. Zijn we de voorbereiding gegaan en mochten twee keepers het uitmaken. Dat was Harold Polstein en Jacco van Olst.
2: Ja.
1: En na de voorbereiding is onze voorkeur in eerste instantie gevallen op Peuky. En het gedurende het seizoen hebben we dat niet bij hoeven te schaven. Want we pakken altijd een meetmoment in oktober. Om te kijken van, joh, is er ruimte voor of moeten wij eventueel een andere keus maken. Maar zo werken we ook met spelers. We kijken van week tot week naar de ontwikkeling en naar de resultaten. En naar het niveau wat de spelers aan blijven tikken. En als dat niveau gewenst blijft, ja, dan maakt het ook wat makkelijker om erachter te staan. En ik denk dat Peuky, dus in dit geval Harold Sponstein, in samenwerking met de achterhoede en eigenlijk het hele team. Ja, als we gaan praten over de teamfunctie verdedigen, hebben we denk ik het grandioos gedaan. We zijn niks ja. Tenminste de ploeg.
2: Zeker weten, zeker weten. En ja, dat alle lof en zo. Maar ik had mijn sepsis, maar op een gegeven moment, ik zeg, hij is de speler van het jaar voor mij bij Ovios. Weet jij al iets van wie er doorgaan en maar het komend seizoen of wie er stoppen? Ja, Arjan Boon die stopt natuurlijk. En even kijken, ja, Marco is natuurlijk een vraagteken nog, of niet?
1: Nou, Marco is in zoverre een vraagteken dat hij heel druk werkend is met zijn herstel. Maar dat geldt hetzelfde voor Robin Hop.
2: Oh ja.
1: Maar dat geldt ook voor Harald Ponstein en dat geldt ook voor Joey Mensink. Joey Mensink is afgelopen dinsdag geopereerd aan de enkelbanden. En er staat ook een herstel voor van 3, 4 en misschien wel meer maanden. Hetzelfde voor Harald Ponstein, die is na de eerste nacompetitiewedstrijd geopereerd. Ja, en Marco en Robin zijn herstellende van een kruisbandblessure, dat is bekend bij je.
2: Ja.
1: En Arjen Boon gaat stoppen. En Florian gaat uitzwaaien.
2: Oh ja, daar heb ik ook iets van begrepen, ja.
1: Bezig met een huis. Ja, dus dat zijn de jongens. En daarvoor wordt toegevoegd bij de selectie. Sander van der Kerk is natuurlijk al toegevoegd.
2: Ja.
1: Gedurende het seizoen, door het wegvallen van Marco. Levi komt weer bij de selectie. Er zullen een aantal wat verbaasd van reageren. Maar Levi zat aan het begin van het seizoen bij de selectie. Maar is na een aantal weken ook aangegeven, joh, ik wil graag mijn heil vinden in het tweede.
2: Ja.
1: Iets meer moeite. Maar ja, goed, na de winterstop is hij heel vaak een onderdeel geweest van de selectie. Dus ze heeft nu die stap weer gemaakt naar de selectie. Even kijken. Sebastian Jans gaat toegevoegd worden.
2: Ja.
1: Dus we komen op een selectie van 19 spelers. Alleen wat wel gegeven is, ja, de selectie zal en blijft weer krap. Omdat een aantal jongens aan het herstellende zijn. Waarvan we weten dat Joey misschien tot aan november, december niks kan doen. Robin Hop mag pas de eerste minuten maken in oktober.
2: Okay,
1: en waarvan wij ook weten dat Niek van der Bos vanaf 1 september tot 1 december nog stage gaat lopen in het buitenland. Dus dan weet je dat je maar de beschikking hebt over 16 spelers.
2: Ja, ja, ja, ja. Mijn collega hiernaast die heeft ook nog even een vraag aan jou, Erwin.
3: Ja, kan dat, Erwin?
1: Uiteraard, ja, alle vragen zijn welkom.
3: Ja, Geert Hartholt hier, verslaggever bij DSV 61. Is het moeilijk? DSV die krijgt straks, of heeft inmiddels een nieuwe trainer, Arjan ten Hoven. En die nieuwe trainer moet meteen een klasse hoger beginnen. Is dat lastig voor een trainer? Vind jij?
1: Nee. Weet je, je gaat op een hoger niveau acteren. Maar welk niveau je ook acteert als trainer, je hebt een eigen visie, een vereniging heeft een missie. En met de spelersgroep ga je echt gewoon kijken van jongens, wat het...
0: Oh, ja, je valt weg, Erwin. Wij proberen Erwin een keer opnieuw, jongens, een stukje muziek en dan gaan we...
3: Ik met Jan overleggen. Jan, het is inderdaad zo dat Arjan ten Hoven nu dus die spelersgroep onder zijn hoede krijgt. Terwijl hij daar heel weinig van weet. Hij heeft ze wel een paar keer zien voetballen. Maar hij moet wel meteen met een klasse hoger aan de bak.
2: Ja, nou dat is ook zo. En dat zal ook voor de spelers gelden. Die komen ook in een andere klasse. En dat is altijd even wennen. En ja, net wat Erwin zegt. En Erwin is daar altijd een man in. Die kijkt naar het materiaal wat hij heeft. En aan de hand daarvan gaat hij ook kijken van, nou, hoe gaan we spelen? Wat gaan we doen? En hij is wat dat betreft verdedigend wel een beetje. De verdediging op orde en dan de rest, zeg maar. Nou ja, en dat ligt voor Arjan ten Hoven. Ik weet niet, waar komt hij vandaan?
3: Die is jarenlang assistenttrainer geweest bij VSO.
2: Ja, ja, dat weet ik.
3: Ja, echt jarenlang. En toen is hij min of meer op eigen benen gekomen. Hij heeft toen WVF 2 getraind en hij trainde recent WVF onder 23. Maar dit is natuurlijk zijn eerste baan echt als hoofdtrainer.
0: Erwin is er weer bij, mijn heer.
2: Ja, is goed.
3: Daar komt wel wat bij kijken. Erwin, je zei eigenlijk de trainer die er komt, Arjan ten Hoven, die geef jij eigenlijk als tip, ga gewoon maar kijken wat je in je ploeg hebt en waarmee je aan de slag wil, zonder al te veel je druk te maken over het niveau.
1: Nou ja, je gaat natuurlijk een niveau hoog hanteren, maar de derde klasse is een fantastische klasse en niveau om te hanteren. Kijk, en de manier van voetballen van een Doornspijk. Misstaat niet in de derde klas. Die kunnen heel goed vanuit de compacte organisatie. Mm-hmm. Die kunnen de mouwen opstropen. Dat is van essentieel belang. En die hebben gewoon ook een aantal jongens met heel veel individuele kwaliteit die een verschil kunnen maken. Dus ze staan er collectief. Maar daar kun je op derde klasniveau heel ver mee komen. En de verschillen zijn soms heel klein. Kijk, Jan stelt de vraag van was het teleurstellend seizoen? Waar heb je het laten liggen? SCH of zo? Kijk, er zijn op een seizoen heb je altijd mindere dagen. Kijk, als wij kijken naar, wij pakken maar één punt tegen SC het Harde.
2: Ja, daar hadden we het net over.
1: Die na competitie klasse behoudt. En wij hebben gespeeld voor promotie. Ja. Maar we pakken maar één punt tegen het Harde. Dus weet je, het ligt soms ook heel dicht bij elkaar. Alleen in de breedte is het wel prettig. Kijk, en Arjen ten Hoven is gewoon een hele geschikte trainer. Prettig in de manier van omgang. Communicatief sterk. Nou, dat vind ik essentieel. En dan moet je gewoon kijken van hoe ver kun je met de groep komen. En Doornspijk is realistisch genoeg om te bepalen van waar ze kunnen eindigen.
3: Ja. Even wat mij betreft de laatste vraag. Gert-Jan Piksen had ik onlangs een gesprekje mee. En ik vroeg ook, ga jij nog wat met Arjan ten Hoven doen? Gert-Jan Piksen zei eigenlijk, nee, het is voor een trainer misschien net zo fijn om helemaal op nul te starten. Vind jij dat ook?
1: Kijk, een trainer begint ook op nul. Alleen in mijn werkwijze, maar dat zeg ik heel expliciet, werkwijze vind ik het altijd heel prettig. Heb ik ook met Simon gedaan om gewoon rond de tafel te gaan. En dan gaat het niet om de personen, maar gewoon rond de tafel, informatief. Joh, waar ben je tegenaan gelopen? Ja. Wat is heel prettig geweest? Wat vinden die jongens heel prettig in de omgang? Maar dat vraag ik ook aan de spelers, hè? Dat vraag ik ook aan het bestuur, aan de TC, aan iedereen. En waar kan ik mijn voordeel uithalen? En waar kan ik mijn voordeel uithalen in de trend van wat misschien wat moeilijker geweest is, waar hij tegenaan gelopen is? Nou ja, en daar kun je je voordeel uit halen. En meer niet, want je hebt altijd je eigen werkwijze. Ik hou er altijd wel van om gewoon een soort, niet een exitgesprek, maar een reflectiegesprek te houden van, joh, praat me even bij, wat vond jij heel prettig? Dus daar haal ik mijn voordeel altijd wel uit.
3: Ja. Nou, oké, we zien elkaar ongetwijfeld weer, want ik ga er een beetje vanuit dat OVJOS, DSV en het Harde wel in dezelfde klasse komen. Ik ga vanmiddag weer andere dingen doen. Jan, als jij nog wat hebt.
2: Ja.
3: Erwin, bedankt.
2: Weet je...
1: Ja,
2: Erwin,
0: ik had eigenlijk ook nog een vraagje. Even aanhouden op wat Geert net zei. Wat mij opviel, ik ben maar geen sportverslaggever, maar toch maar iemand die een beetje langs de zijlijn staat. Wat mij wel opvalt bij OVJOS, dat ik ben supporter van OVJOS. Ik ben altijd dicht bij OVJOS geweest, maar de verwachtingen van OVJOS die begonnen al het helft van het seizoen. 100 jaar bestaan, nieuwe clubhuis, totale renovatie van de sportpark en nu nog kampioen worden. Toen is het eigenlijk al een beetje begonnen, Erwin.
1: Ja, vind ik. In een bijzonder jaar, ja, hoop je dit.
0: En ja, dan hoop je dit. Maar er waren een aantal figuren al die verwachten het al. Als ik net kijk met Geert Hartold. Geert, die hadden we een gesprek mee. En ik sprak ook een supporter van DSV. Die zei, ja, kom op. Wat moet DSV doen in die derde klasse? Die jongens hebben de schouders eronder gezet. Die hebben gezegd, van we zien hoe ver als we komen. En ze hebben het toch gered. Maar ik bedoel daarmee te zeggen. Is dan die verwachting al niet direct te hoog?
1: Nou, als jij praat over een kampioenschap, dan vind ik die verwachting niet realistisch en te hoog. Kijk, meniging heeft er natuurlijk van gedroomd in het bijzondere jaar dat 100 jaar bestaan.
0: Ja.
1: Zal het mooi zijn, maar gedurende het seizoen en vooral na de winterstop, ja, kon het maar zo eens werkelijkheid worden. Nou, helaas is het geen werkelijkheid geworden. Maar weet je, kijk, je hebt altijd verwachtingen, maar het moet wel realistisch zijn. Kijk, en als jij ziet, en meniging supporter is ook heel realistisch geweest en gebleven. Als je zag waar wij vanaf dag 1 mee te kamp hebben gehad. Het wegvallen van Robin Hood.
0: Ja, ja,
1: na
0: ja,
1: gedurende de 18 ja, wedstrijd wegvallen van je aanvoerder Marco Hoogland.
0: Ja.
1: Toepassen van andere spelers. Spelers Joey Mensink uit de spits halen. Op de voorstopperpositieplek zijn. Als je ziet dat ze elke wedstrijd 90 minuten lang Nou, we hebben ze niet één keer kunnen betichten van verval. Gingen ze door het vuur voor Ovios, voor die groen-witte kleuren.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, we hebben echt wel wedstrijden gehad waar we dachten van, jongens, dit was niet echt attractief. Dit was niet eigenlijk op de manier wat je graag misschien goed resultaat wil pakken. Maar dat is het mooie wat binnen deze groep leefde. Trainer, het interesseert ons niks. Volgende week gaan we misschien wel voetballen. En anders die week daarop, het gaat om de punten.
0: Ja.
1: En dat leefde er wel binnen deze groep. En tuurlijk willen wij meer het publiek vermaken. Ook met attractiviteit en meer aanvallend voetbal. Maar ja, dit is wel wat binnen de groep leeft. Een stukje onverzetelijkheid. Het gaat om de punten, het gaat om resultaat. En als dat nog in combinatie kan gaan met wat sprankelende voetbal of meer aanvallen, dan teken ik hem ervoor. Maar ik vind het mooi dat er een bepaalde mentaliteit binnen de groep is ontstaan. En dat wil zeggen, we willen winnen.
0: Oké, heel goed. Jan, je hebt nog een minuutje.
2: Ja, nou, Erwin, helemaal bedankt voor dat je dit nog even wou doen. En ik blijf supporter van jou, Erwin, hoor. Dus we zien elkaar komend seizoen weer. Ja?
1: Ja, hey, hele goede vakantie, heren. En ja. In gezonde welzijn zie ik jullie elkaar graag bij de Veluwe Cup.
0: Dankjewel, Erwin.
2: Ja,
0: hoi, hoi.
2: Tot ziens, hè.
1: Joe.
0: Ja, een paar seconden voor de klok van 3:00. Dat betekent dat het, heb ik het goed, het eerste uur van de Rotterdamse Sport er al op zit. We gaan nog een paar uurtjes aan de gang. Tot de klok van 5:00 zijn we bij u. Wat ik vergeten ben te zeggen, we zijn natuurlijk te beluisteren bij Loco FM en Loe FM.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, 10 minuten vertraging. Op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, ruim 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
6: Locominu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
7: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
10: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
11: Loco FM, Lou FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
12: Inmiddels 3:06. Inderdaad, van harte welkom terug bij Noord-Veluwe Sport. Tot 4:00 hebben we weer een vol programma. Want straks schuiven Gert-Jan Veldhoen en Bert Schipper aan. Natuurlijk de verslaggevers van VSCO 61. Nou, dat zal Gert-Jan op zich nemen, dat gesprek. En we hebben ook nog John Reuring van SV Het Harde. En ik ga straks praten met Gerrit van Olst. En hij is verzorger en masseur bij het Nederlands elftal. Maar natuurlijk ook verslaggever hier bij Lou Media. Nou, ik ben benieuwd hoe hij het heeft gehad. Ik kan het bijna wel invullen wat dat betreft. Maar we gaan ook verder met muziek. Heel veel muziek, lekkere muziek. Doobie Brothers en Listen to the Music.

Uit 1972 alweer, deze van de Doobie Brothers. Het is 10 minuten over 3. Ik ga zo meteen praten met Gerrit van Oost. Maar, oh jongens, hebben jullie het gezien? Kaapverdi, joh. Tegen Messi, laat ik het maar even zo zeggen. Want Messi draagt toch de club. En wat hebben ze lang stand gehouden, tegen Argentinië. Maar ja, uiteindelijk moesten ze toch bakzeil halen. En gaan ze in ieder geval met opgeheven hoofd naar huis. Het was een prachtige wedstrijd om te zien. Nou, alle ploegen zijn bekend die verder ballen in het WK daar in Amerika. Die vandaag trouwens feest vieren. Maar ja, Trump viert het grote feestje. En de rest die kijkt gewoon een beetje argwanend toe. Dit is een dame die muziek maakt. Mooie muziek maakt. Als ik heel eerlijk ben, ze heeft ook wel een bepaalde arrogantie. Want ja, wat stond er op de social media was dat volgens mij, was dat ze niet genoeg geld verdiende om albums te maken en te verkopen. Maar ja, tegenwoordig 2026 maak je ook geen albums meer. Je zet alles op streamingdiensten en daar haal je je loon uit, zeg maar, naar werken. En een beetje optreden kan natuurlijk ook geen kwaad om geld binnen te harken, om die bankrekening weer goed te vullen. Nou, ik help er een handje door dit nummer voor jou op de radio te draaien. Woman van Anouk.

0: Nou, vrienden van bijna wel elke programma hier bij Lou FM. Bee Gees en You Win Again. Nou, goed, we kunnen niet altijd winnen natuurlijk, dat is een feit. Aan de telefoon heb ik op dit moment, zoals beloofd, Gerrit van Olst. Hij is natuurlijk verslaggever van Alvios. Goedemiddag, Gerrit.
1: Hey, goedemiddag. Hey,
0: laten we daar eens heel even kort op terugblikken. Hoe was het seizoen voor Alvios? Als je het heel kort kunt samenvatten.
1: Ga ik even proberen kort te doen, Jeanette. Ik moet eerlijk wezen dat ik positief verrast ben over de vele jeugdspelers die uiteindelijk moesten doorbreken omdat er toch heel veel blessures waren. En het team daardoor best wel ook constant is blijven presteren. Als ik dan ook even een kritische noot mag geven, maar dat is puur, dat zeg ik als voetballiefhebber. Wat ik een beetje moeite mee had, is dat we te weinig hebben durven voetballen, OWS. En daardoor, ik zal niet zeggen dat je daardoor de titel verliest, maar ik geloof altijd, je voetbalt of om te winnen, of je voetbalt om niet te verliezen. En ik denk dat OWS in de laatste fase misschien te veel gedacht heeft voor voetballen om niet te verliezen. En dan zie je wat er ook kan gebeuren, dat je dan dus uiteindelijk wel verliest. Dus, maar samenvattend, vind ik het, heeft OWS gewoon een heel prachtig seizoen gehad. En met een bijna een prachtige bekroning van een jubileumjaar. Dat zou eigenlijk het ultieme zijn geweest. Mm-hmm. Maar goed. Zoals Johan Cruijff ooit zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel, Jeanette. Het is nu wel zo. En ik had gisteren nog gisteravond een verjaardagsfeestje van vrienden. En een van mijn vrienden is Bertus Veld toen. We speelden samen in Oijers 1 toen. En wij waren de laatste kampioenen. Hij zei, Gerrit. Een voordeel is, we blijven in ieder geval de laatste kampioenen van Oijers. Dus nou, laat ik het dan maar daarbij houden. Dat het enige voordeel was. Maar ik had ook gerekend na dat Epe toen punten verloren, Oijers 5 punten voorsprong kwam, dat Oijers die titel zou pakken. Ja. En eigenlijk ook wel verdienen. Omdat het uiteindelijk gewoon een stabiel jaar voor ze was geweest. Tot dan toe. En dat kan ik zeggen. En nogmaals, de positieve punten is de doorbraak van vele jeugdspelers. Met een Sander van der Kerk, die ik wil noemen. Een Andy Vlier. Dat zijn allemaal jongens die in Oijers 2 speelden. Eigenlijk noodgedwongen naar Oijers 1 doorgeschoven werden. Maar die jongens hebben het echt fantastisch gedaan. En die hebben het seizoen ook kleur gegeven. En dat waren voor mij echt, in samenvatting, hoe lang het ook weer eigenlijk is geworden. Maar zo heb ik eigenlijk teruggeblikt op het seizoen Oijers.
0: Ja, en soms is het gewoon niet even kort samen te vatten. Zo is het natuurlijk ook. We hebben natuurlijk wel genoten van al die van al die verslaggevers. Maar ook met name van jullie, van OWIOS. Want het was altijd wel super spannend. En je zag het in de competitie ook regelmatig. Hè? Dan zie je een club erg vooruit strevend. Een heleboel punten voorsprong. En dan in de laatste wedstrijden zie je gewoon alles, maar ook alles verdampen. En waar het dan ligt, ligt het aan. Dan is het gewoon, uithuilen. Opnieuw beginnen is het natuurlijk niet. Want ze hebben niet heel veel verloren. Behalve gewonnen wat ze winnen zouden willen.
1: Ja, dat vind ik ook hoor. En om daar nog even iets van te zeggen. Nogmaals, dat ik het zelf niet altijd eens was met de speelstijl. Moet ik ook weer de complimenten geven aan Brem. Dat hij van al die wisselingen die hij heeft moeten doen. Dat toch telkens maar een team had staan. Die strijdde voor 3 punten. En los van dat ik zeg van dat ik soms idee had dat ze meer voetbal om niet te verliezen dan om wel te winnen. Vond ik dat weer een heel positief iets. Dus ja, weet je, zo kun je altijd vanuit je eigen visie hè, kun je een bepaalde mening hebben. Maar je moet ook realistisch zijn. En misschien was Epe ook wel de betere. En
0: dat
1: moet
0: kunnen.
1: Je dan ook eerlijk in zijn, voetballend gezien. En dan in mijn ogen verdien je het dan ook om kampioen te worden. En nogmaals, overigens is zeker geen slecht seizoen gehad. Maar goed, het is wat het is, Jeanette. Het is wat het is.
0: En het smaakt gewoon naar meer. Dat zullen we zien volgend seizoen. Maar
1: zeker,
0: goed, toen was voor jou het voetballen nog niet afgelopen. Want toen ging je het grote avontuur tegemoet. We weten, je was al verzorger en masseur bij de dames van het Nederlands elftal. Dit jaar ben je, ik weet niet of het nou voor de eerste keer was. Dat moet jij zomaar even vertellen. Maar nu ging je mee naar Amerika, over zee richting het WK. Ja. Lijkt me wel een fantastisch voorgevoel als je weet dat je daarheen gaat. Al de reis ernaartoe, gewoon
1: zeker.
0: Het idee.
1: Ja, dat zeg je heel mooi, Jeanette. En absoluut, ik ben in 2024 werd ik gevraagd door onze bondsarts Edwin Goedhart, die al jaren bij het Nederlands elftal zit. De masseur die er zat en verzorger, die stopt daarmee. Die man die was 70 jaar. En er kwam een plek vrij en hij vroeg mij van, joh Gerrit, ik zie in jou eigenlijk wel een vervanger. En zou jij die plek in willen vullen? Nou, toen dacht ik eerst nog, ik moet kiezen tussen de Leeuwinnen en tussen de Oranje mannen. Maar ja goed, toen ben ik eens thuis hierover gaan hebben. En toen kwam eigenlijk mijn vrouw met het goede idee van, joh, kun je het niet allebei doen?
0: Ja.
1: Dus toen vroeg ik in eerste instantie, maar ben je me zat dan? Omdat ik dan wel heel veel weg ben. Ze zei, nee, maar dit is een droom voor jou. En ja, die moet je nu pakken. Het is een kans die je waarschijnlijk nooit meer krijgt. Dus nou ja, toen ben ik in gesprek gegaan met het KNVB. En daar zijn we uitgekomen. En ja, ik ben vanaf toen aangesloten bij het Nederlands Elftal Mannen. En ja, inderdaad, die voorpret, laat ik het zomaar even noemen. En ja, die hele werken naar zo'n WK toe is fantastisch, echt. En ik kan ook achteraf zeggen, ik heb een ongelooflijk mooie ervaring gehad. Echt, dat is iets wat ik... Ik kan het ook niet in woorden uitdrukken. Je had wellicht gezien, Jeanette, ik had het je zelfs toegestuurd. Het stukje wat ik heb proberen weer te geven, hoe ik het in heel kort ervaren heb. Maar zoiets meemaken, hè, met laat ik het zeggen, het grootste evenement in de wereld. Heel ver van je eigen huis af, in een prachtig land. Waar je altijd je mening kunt hebben over hoe het bestuurd wordt. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar de wereld om in het WK voetbalwereld te leven, daar, dat was ongelooflijk gaaf. Ik heb echt van de eerste tot de laatste seconde verschrikkelijk genoten. Het was echt hard werken, dat durf ik ook wel te zeggen. Maar dat is niet erg, dat heb ik met alle liefde heb ik dat gedaan. En hoop ik nog lang te mogen blijven doen. Maar het was een, jullie hebben het allemaal kunnen zien. Het was een pittig toernooi en niet zozeer pittig als in de wedstrijden. Alhoewel die laatste ook gewoon pittig was en we daar natuurlijk een hele bittere pil moesten slikken uiteindelijk. Maar goed, wat ik ook in het verhaal zei, het verhaal rondom Cody heeft me misschien wel als mens het meeste geraakt. En ja, het was een heel emotioneel, ook zwaar toernooi daarin. En ja, goed, dat neem je ook allemaal mee. Het zijn allemaal levenservaringen, Jeanette, die onuitwisbaar zijn en die je voor je leven ook weer met je meeneemt. Maar ja, bij die mannen, met die mannen te mogen werken en bij de gesprekken te mogen zijn, die gaan over een tegenstander, die gaan over zichzelf, die gaan over hun privéleven, die gaat over weet ik veel wat allemaal. Ja, ik vond het een grote jongensdroom die in vervulling is gegaan en waarbij ik nooit heb durven dromen dat ik als, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar simpele onderbroeker heb mogen meemaken. Ja, daar kan ik alleen maar dankbaar zijn, Jeanette. En dat ben ik ook. Dus zo kijk ik daar even heel kort weer op terug.
0: Ja, ja, nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want ik durfde wel dat menig man, zeker uw vrouw, graag in jouw schoenen had willen staan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja,
1: ik
0: zeker weten.
1: Ik kreeg berichten van, joh, heb je niet nog een assistent nodig voor die tijd? dat zou fijn zijn, maar ik denk dat ik het prima leren heb. En dat is ook prima gelukt. Maar goed, het is zeker een droombaan en dat weet ik. En zo voel ik het zelf ook. En nogmaals, daar ben ik enorm dankbaar voor.
0: Heb je een hoogtepunt waarvan je zegt, nou dat zal me altijd... Ja, eigenlijk blijft alles je bij, maar dit even net een niveautje extra.
1: Dat is eigenlijk het meest simpele wat ik nu zeg. En dat is het doelpunt van Cody, waarbij ik het letterlijk 3,5 meter van mijn stoel afsprong. Ik kan helemaal niet hoog springen, maar waarbij ik kippenvel, ik denk, een kwartier lang over mijn hele lichaam heb gehad. Waarbij de tranen echt in mijn ogen stonden en de tranen over mijn wangen rolden.
0: Ja,
1: van blijdschap voor hem en van ja, emotie die er misschien uitkomt van alles wat we die dagen ervoor beleefd hadden. En ik heb heel intens met hem erover gesproken en ook mee samengewerkt. Hij moet het zelf dragen en hij moest het allemaal ondergaan en zijn gezin en zijn vrouw. En dat is heftig. En als er dan zoiets komt je net, ja, dan is zo'n doelpunt. Ja, dat is voor mij echt, dat staat op mijn netvlies voor eeuwig geschreven. En er zijn nog 1000 andere hoogtepunten die je kan benoemen. Maar dit is denk ik wel het meeste wat me voor altijd bij zal blijven.
0: Nee, zeker. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb inderdaad een artikel van je ontvangen. Ook we hebben het ook geplaatst op de website. Ik vond het echt een heel treffend stuk. Raakte ook echt. En dan met name ook die foto, hè, waar je samen met hem opstaat.
1: Ja, dit was heel toevallig. Die werd eigenlijk helemaal, toen was er nog helemaal niets bekend, is die foto gemaakt door onze fotograaf van het team. Mm-hmm. Dat was denk ik na de wedstrijd tegen Zweden. Weet ik niet helemaal.
0: Zou zomaar kunnen, ja. Was voor tweede artikels kan. Ja.
1: En ze waren aan het uitfietsen. Dat was de dag na de wedstrijd. En ik kwam even gewoon bij Cody praten. ja, als je ziet hoe ik dan mijn handen heb. En dat is achteraf dan zeg maar het hele verhaal bijna van het WK. En ja, goed, in dat opzicht klopte dat allemaal. Maar ja, ik had het liever niet zo gehad. Zeker niet voor hem en zijn gezin.
0: Nee.
1: En voor niemand niet. Maar goed, ja, dat zijn dingen. Je net, ieder mens, ieder huisje is een kruisje. Zo geldt dat ook, hè, hoe groot je als voetballer ook kunt zijn. Geen deurtje wordt gepasseerd. En deze moest Cody en zijn familie en wij als hele team slikken. En dat was een hele zware.
0: Ja, en ik vind dat hij dat op een hele kranige wijze heeft gedragen, moet ik heel eerlijk zeggen. Het verdriet komt en zal er ongetwijfeld zijn. Maar het werk wat hij verricht heeft was bewonderenswaardig naar wat hij meegemaakt had. Daar ben ik met je eens. Nou, we gaan het niet hebben over Oranje zelf, hè, hoe er gespeeld is en dat soort dingen. Want het is allemaal al verteld. Wel dat Koeman weg is gegaan. Hè, dat is een eigen beslissing. Hoe vind je dat?
1: Ik werk nu 2 jaar samen met Ronald. En Ronald is echt een super fijn mens. En ik weet, er wordt van alles geschreven. In de schoenen staan van een bondscoach, laat ik het dan zo zeggen. Geloof me, dat is niet makkelijk. Mm-hmm. En waarom is het niet makkelijk? Eén, je moet maar allemaal een juiste selectie maken. En we kunnen dat achteraf allemaal heel makkelijk invullen. Maar alle pers die van alles van je vindt, die van alles van opstellingen vindt, die van alles van jou als mens vindt, ja, dat heeft mij ook geraakt. Dus ik snap heel goed dat hij overwogen heeft. Ook bij hem zijn privé situatie. Die weet je waarschijnlijk. Zijn vrouw Bettina is ernstig ziek. Het kwam niet voor mij als een verrassing. En los van dat ik van mij had hij had mogen blijven. Ik kon supergoed met Ronald en met de technische staf. Dus ja, in dat opzicht had het voor mij niet gehoeven. Maar ja, ik snap zijn keuze volledig. Ja, wat er dan allemaal geschreven wordt, Jeanette. Ik moet eerlijk wezen, ik lees het ook niet. Ik hoef het ook niet te horen, want ik weet hoe hij is als mens. Ik weet hoe hij is als coach.
0: Veel belangrijker.
1: En dat is veel belangrijker van wat alle mensen vinden, zonder dat je iemand echt kent. En dat mag ook. En dat is ook een stukje persvrijheid. En daar moet ieder maar vanuit zijn eigen gevoel schrijven wat hij schrijven wil. En daar moet hij dan ook maar zijn verantwoording voor dragen. Maar mijn, laat ik zo zeggen, dat zou mijn werk niet zijn om iemand die ook deze taak vervuld heeft. En deze taak in mijn optiek goed vervuld heeft, kun je zeggen. We hebben een teleurstellend toernooi gespeeld. Ja, met als eindresultaat was het dus zeker teleurstellend. Maar goed, je hebt gezien, verlies en winst liggen heel dicht bij elkaar. En ja, die strafschoppen zie je, het lijkt ook een soort
0: tombola
1: te worden. Nederlands trauma te worden. Hè? Ik bedoel, normaal gesproken, dat zei ik ook tegen mijn maatje daar. Ik zei ja, normaal gesproken, als je tegenstander 2 panels mist, win jij de penalty-serie. Maar ja, in dit geval Nederland dus blijkbaar niet. Ja, dus terug te komen op je vraag. Wat vind je ervan? Ja, van mij had hij echt prima kunnen blijven zitten. Maar ik snap zijn keuze heel erg goed. En ik moet eerlijk wezen, ik vind het ook weer mooi om nu met nieuw elan aan de slag te gaan. En wat voor ons ook totaal. Ik weet ook niet wie er gaat komen. Dat is net als voor jullie. Is dat allemaal een verrassing, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik kan me helemaal scharen achter jouw woorden. Want ik vind altijd, iedereen heeft net zulke verantwoording ook op het veld. Maar zeker ook als bondscoach. Maar als bondscoach ben je nou eenmaal verantwoordelijk. En voor mij had je absoluut niet weg hoeven gaan. Dat ben ik totaal met je eens, ongeacht wat een ieder schrijft. En schrijven is makkelijk, hè?
1: Ja, zeker. En kijk, mening, dat is het ook je net. Kijk, je mag ook een mening hebben. Net als ik een mening over Obios, en je vroeg me aan Obios, is het maar mijn mening, hè?
0: Ja.
1: Die ook maar gebaseerd is op mijn persoon. En dat hoeft totaal niet de waarheid te zijn. Het kan mijn waarheid zijn, maar het hoeft natuurlijk niet de waarheid te zijn. En joh, ik heb heel dicht van alles mee mogen maken hoe we die wedstrijd voorbereid hebben tegen Marokko. Geloof me, we waren goed voorbereid en er stond een goed strijdplan. Maar ja, je hebt ook met tegenstander te maken die ook hetzelfde doet. En ja, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Marokko speelde gewoon een hele goede partij tegen ons. En waren misschien wel de betere. Los van dat wij met 1-0 voorkwamen. En het super zonde was dat we dat in de 91ste minuut alsnog weggeven. Maar ja, dat is ook voetbal. En nogmaals, nu kan ik er makkelijk over praten, hoor. Ik ben echt 2 dagen helemaal verslag geweest.
0: Tuurlijk.
1: En toen ik thuis kwam, moest ik even ook gewoon landen. En dan krijg je alle vragen, maar nu, ik even terugblik, kan ik ook eigenlijk alleen maar trots zijn en dankbaar zijn. En zo kijk ik er nu ook naar.
0: Dat mag ook absoluut. En natuurlijk had je het veel langer willen maken. Maar het is ook wel weer fijn om terug te zijn bij je gezin. Dus wat dat betreft.
1: Ja.
0: Het heeft wat jij zei, wat Johan Cruijff altijd zei. Elk voordeel heeft zijn nadeel, elk nadeel heeft zijn voordeel, hoe je het ook zeggen wil. En dat is dan ook wel weer lekker. Alhoewel, je het fijn had gevonden natuurlijk als je nog even door had mogen werken en voetballen.
1: Ja hoor.
0: Zeker.
1: Zelfs mijn vrouw zei, je bent veel te vroeg thuis. Dus super lief. En ik weet dat het heel fijn vindt dat ik weer thuis ben. Dat voel ik ook. Maar alleen, het is natuurlijk, je komt daarvoor een doel. En dat doel, we zeiden ook tegen elkaar als gezin van... Ja, je weet dat je lang weggaat en dan stel je toch in op eventuele finale. Dus in je hoofd ben je daar ook. Maar het kan anders lopen. Dat is dan ook weer voetbal. Dat is dan ook keihard. En dan zit je gewoon de volgende dag weer in het vliegtuig terug naar huis. Dan moet je snel alles spul opruimen. Dus die dag na de wedstrijd was gewoon alles pakken. En dat is veel. En om weer in het vliegtuig mee te nemen. En dan is het ook gewoon weer ieder zijn weg gaan. En de spelers vakantie vieren. En zo gaat ieder zijn weg, zodat het altijd gaat.
0: Ja, en jij ook, je kunt even de tijd nemen. Je zei al, je zit midden in een verbouwing, dus daar heb je de tijd weer voor. En nogmaals, het is jammer, je had graag inderdaad veel en veel verder kunnen komen. Maar het is zoals het is en het is niet de eerste keer, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, we hebben het vaker meegemaakt.
1: Het kan ook niet de laatste keer zijn.
0: Nee hoor, het is even een domper verwerken en gewoon weer vrolijk verder gaan. En er komt vanzelf weer een EK of een WK en dan gaan we het gewoon veel beter doen. Precies.
1: Over 2 jaar, dan is het in Engeland, dus mooi dichtbij. Dat is dan ook weer een voordeel. Dan zit je al niet op van die oncourante tijden, wat voor jullie natuurlijk verschrikkelijk was.
0: Hou op.
1: Alhoewel het vanavond, en ik zit nog te twijfelen, ga ik die wedstrijd kijken? Ik denk het wel hoor, maar ik weet, wij hadden daar moeten staan.
0: Yep.
1: En op zaterdagavond 7 uur, ik zei ook tegen thuis, ik had het iedereen in Nederland ook zo gegund om op een zaterdag, heerlijk, die voorbereiding in de middag na zo'n voetbalwedstrijd. Ik weet hoe dat gaat. Vrienden met elkaar, vrouwen erbij, biertje erbij, of wat je ook maar wilt drinken. En dan die wedstrijd om 7 uur en dan hopen, daar ben ik ook realistisch in. Die kans dat we die wedstrijd wonnen, schat ik hoger in dan dat we van Marokko winnen. Alhoewel iedere tegenstander op dit niveau gewoon goed is. Maar die had je ook maar zo kunnen winnen. Ja, en dan sta je in de kwartfinale. Maar goed, het is allemaal als.
0: Het is zo'n dun lijntje.
1: Wat zeg je?
0: Het is zo'n dun lijntje winnen of verliezen.
1: Maar het was wel mooi geweest. Je hebt nu ook in deze voorbeschouwing dat je naar die wedstrijd had toe kunnen leven. Maar goed, het is anders. En dan moet je maar ieder zijn favoriet kiezen. Ik moet eerlijk wezen dat ik het best wel moeilijk vind om nu naar het WK te kijken. Ik kijk een beetje emotieloos. Ik heb Spanje gezien, wat een fantastische ploeg heeft. Ik heb Argentinië een stukje gezien vannacht. We hebben een goede ploeg. Hebben ook niet tot nu toe nog de moeilijkste tegenstanders gehad. Maar het is ook gewoon een goede ploeg. Dus, en die hebben Messi, zeggen we altijd. Dus dan sta je al 2-0 voor, zeg maar. Dus ik vind het moeilijk om te kijken, maar dat ga ik wel doen. Maar ik kijk wel met heel ander gevoel, uiteraard nu. Dat zullen jullie waarschijnlijk ook gewoon hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. Je hoort er ook veel minder over als dat je dit begin hoorde op straat ook. Dus dat de mensen kijken wel. Maar als ze het niet zien, dan is het ook niet zo erg. Nou, Gerrit, je bent in ieder geval weer veilig thuis beland. Ik hoop dat de jetlag een beetje over is.
1: Dat valt tot nu toe erg mee, Jeanette. Ik weet niet maar of die nog komt. Maar moet eerlijk wezen, ik heb de eerste nacht zat ik wel om 2 uur even recht op mijn bed. Een uurtje of 2. Maar toen viel ik weer in slaap en afgelopen nacht gewoon doorgeslapen. Dus ik hoop dat ik er een beetje goed doorkom. Ook dat komt allemaal goed, joh.
0: Je bent fit zat, dus dat komt vanzelf goed. En als mensen geïnteresseerd zijn, je hebt het nog niet gelezen. De artikelen van Gerrit zijn te zien op loomedia.nl. Eventjes op de zoekbalk Gerrit intikken en dan ben je er. En vooral de laatste, maar die is mooi en die komt absoluut binnen, Gerrit. Ik wens je een mooie klus zaterdag en een heel goed weekend. En dank je wel voor je tijd.
1: Jullie bedankt voor je belletje en natuurlijk... sta ik jullie graag te woord. Ik vind het fijn om met jullie samen te werken. Dat is ook weer leuk. Dus ik kijk ook weer uit naar het nieuwe seizoen. En laten we hopen dat we nog een aantal leuke momenten samen beleven. Maar jullie heel veel succes met de uitzending. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. En dit komt wel een beetje toepasselijk over. Letters from America van de Proclaimers. Dag Gerrit.
1: Ja, als je nog één verzoekje zou willen draaien.
0: Ja.
1: Ik heb hem elke dag gedraaid. Dat was een soort samen met een kameraadje van me. Nederlands Elftal draaiden we elke dag het nummer New York. Empire of State heet die.
0: Oh, mooi. En New York is... Maar, ja, ik weet wat je bedoelt. Ik weet wat je bedoelt.
1: Nou, als je die nog zou willen draaien, zou ik fantastisch vinden. Dan gaat het in ieder geval mijn gevoel nog weer even terug naar de goede tijd die we daar gehad hebben. En dan super bedankt je net.
0: Komt zo meteen voorbij, Gerrit. Dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: negen minuutjes voor de klok van 4 uur. Dat betekent dat er alweer 2 uur op zitten van Noord-Veluwe Sport. Ja, het is een beetje een aparte uitzending vandaag. Ja, de competitie zit erop. Ja, vakantie. We hebben niet lang meer vakantie, want in augustus begint natuurlijk ook alweer de Veluwe Cup. We hebben een gesprek gehad natuurlijk met Geert Hartold hier in Jan van der Bos van Ovios. En we zijn er nog lang niet, we hebben nog een uur te gaan. We hebben nog maar 9 minuutjes voor de klok van 4 uur. Maar na 4 uur gaan we gewoon door met dit programma tot de klok van 5 uur. Aangeschoven is Bert Schipper, verslaggever van VSCO, ex-voorzitter. Gert-Jan Veldtoen, bekend van meerdere programma's bij Loco FM, ook heel belangrijk. En natuurlijk John Reuring, voorzitter van SV Rade. Mijn heren, het woord is helemaal aan jullie. Gert-Jan, jij mag de spits afbeten, jongen.
1: Nou, dankjewel Gert-Jan. En ja, ik zit hier natuurlijk met een bijzonder gevoel. Want als je twee van de zulke hooggeplaatste figuren rondom je heen mag hebben om daarmee gesprek te hebben, dan ben je een bevoorrecht mens. Want we hebben niemand minder dan John Reuring, voorzitter van SV Harde. Bert Schipper, ooit voorzitter geweest van VSO 61 en nu al jaren sportverslaggever. Want we zijn in dit programma beland en deze datum 4 juli is bedacht om een soort nabeschouwing te hebben van een seizoen lang voetbal en de verslaglegging en hoe dat gaat. En volgende uur gaan we daarin verder praten. En we beginnen bij John. John, we zitten natuurlijk bij Noord-Veluwe Sport met smart te wachten op weer een verslaggever uit het Harde. Want we missen jullie toch echt wel op de radio op die zaterdagmiddag, omdat er heel veel mensen ook benieuwd zijn hoe het gaat met het Harde. Hoe gaat het trouwens met Harde?
2: Ja, bij ons gaat het lekker. Wij zeggen altijd wel, het eerste is natuurlijk het visitekaartje, maar het vereniging is natuurlijk veel groter. En we durven gewoon te zeggen, in totaal met de vereniging gaat het lekker.
1: Hoe groot is die vereniging?
2: We hebben 700 leden. Dus we hebben zo'n beetje 33 teams denk ik in competitie. Nou, dan hebben we nog wat walking voetbal en dat soort zaken eromheen, zaalvoetbalteam.
1: Dus, en de dames?
2: Dames hebben wij, geen dames 1, maar we hebben wel de vrijdagavond dames teams voetballen. En in de jeugd hebben we dames teams voetballen.
1: Willen jullie dat niet het Harde of willen jullie de dames op het Harde niet?
2: Jawel, het is vaak, dan komen ze het zeg maar richting senioren. En dan is het vaak een gedeelte wel presentatief voetballen en een gedeelte wel recreatief. En dat botst vaak. En dan is het, dan kun je beter zeggen van joh, de presentatieven die gaan dan vaak naar een team toe wat een niveau voetbalt. En de recreatieve gaan op de vrijdagavond voetballen.
1: Voor de mensen, dit is radio en die zien jou niet. John Reuring, ben je een ras echte Hardenees?
2: Nou, de eerste 9 maanden van mijn leven woonde ik op de Hoge Henk.
1: En, ja, dat is wel jammer, hè?
2: Ja, dat is. Mijn vader was
3: een Oviosman. Dat was de vorige geboorte.
2: Ja. Mijn vader was echt een Oviosman. En mijn vader die komt Oldebroek en mijn moeder de Hoge Henk. DSV'er. Ja, en zijn er 9 maanden zijn ze op het Harde gaan wonen.
1: Ertussenin gezocht.
2: Toch ingezocht. En ik ging als klein jochie mee naar Hovios. Maar ik was 5-jarig wel begonnen met voetballen bij SIT Harde. Dus 79 lid geworden. Ja. Ik weet eigenlijk niet beter als SIT Harde natuurlijk.
1: Ja. Oké. Okay. En je hebt er gevoetbald vanaf dat je kon lopen, zo'n beetje?
2: Ja, vanaf mijn 5e. Ja.
1: En dan topspeler geweest?
2: Nee, ik was A1 en dan zou ik naar selectie gaan. Maar ik ging ook altijd naar Feyenoord toe. Dus ik moest geld verdienen. Ik zat op school. Dus ik heb gezegd, ik ga niet trainen. Dus ik ben lekker recreatief gaan voetballen. En toen ben ik al vrij snel in de organisatie gedoken.
1: Ja, dat is natuurlijk jammer dat je van Feyenoord supporter bent. Ben je dat nog? Of,
2: Bij ons is het heel raar. Ik laat mijn kinderen allemaal vrij. Maar ik heb seizoenkaart nu voor Sparta.
1: Oké. <Okay. laughs>
2: Ik zeg niet dat ik ervoor ben, maar ik ga met hem mee.
1: Het moet wel naar Rotterdam toe.
2: Rotterdam, ja.
1: Aan de andere kant zit Bert Schipper. Die ook al heel wat jaartjes meeloopt. Bert, we hebben gezegd, je bent 11 jaar voorzitter geweest van VSCO. Maar je hebt er ook wat langer in bestuur gezeten.
3: Ja, ik heb, dacht ik, totaal 26 jaar in bestuur gezeten. Ja. Klopt. 11 jaar voorzitter. Meest bestuurslid PR en communicatie. Ook technische zaken veel gedaan. Dus dat is een beetje mijn roots binnen het bestuur van VSCO.
1: We hebben net gehoord, het Harde 700 leden. Hoe zit dat ongeveer bij VSO met de omvang?
3: Daar binnen we wel van het Harde, gelukkig. 800 leden zo'n beetje. Bijna 800 leden op dit moment. Ja.
1: Maar doet het bij VSO pijn dat het Harde een klas hoger speelt?
3: Nou, pijn niet. Ik gun het Harde vanzelfsprekend. En ook DSV. En ik vind het hartstikke mooi. Maar goed, wat wel een beetje teleurstellend is het afgelopen seizoen. En zeker de tweede helft van het seizoen hebben we wel eigenlijk ondermaat.
1: Wat is daar teleurstellend in jouw ogen?
3: Nou, eigenlijk, ik vind ik wel, qua voetbal, wat we kunnen laten zien, we doen voor geen enkele tegenstander onder, maar vervolgens laten we heel veel punten liggen. En dat betekent dus dat we eigenlijk op dit moment op een niveau zitten waar we jaren niet hebben gezeten. Dus en ik vind dat we gewoon een klas hoger moeten gaan voetballen. Maar goed, dan moet er wel aan het vaantje getapt worden.
1: Maar kunnen we niet weten of wat is de oorzaak dat dat niet gelukt is? Want nou ja, DSV is er wel uitgesprongen. Olympia, die begon in de competitie, dacht ik, heel sterk. Is toen even teruggevallen. Maar toch, aan het eind, hebben ze die eindsprint toch zo getrokken dat zij ook gaan promoveren.
3: Ja, wat normaal gesproken onze kracht altijd de afgelopen jaren was toch wel de tweede helft van de competitie. Nou, dat was in dit geval dit jaar totaal niet. Te wisselvallig, vind ik. Ook in wedstrijden. Dus de ene helft hartstikke goed voetballen op een deel van de wedstrijd. En dan soms echt terugzakken en naar een heel bedenkelijk niveau. Moeilijk tot scoren komen. En dat is natuurlijk wel een beetje. We kunnen onze tegenstanders wel het spel opdringen. Maar dan om te kunnen scoren rondom de 16. En als alles vol zit, dan wordt het gewoon lastig. En daar hebben we gewoon heel veel moeite mee gehad. Dus ik denk gewoon zelf dat we gewoon op een andere manier moeten gaan voetballen komend seizoen.
1: Is dat dan een foutieve keuze geweest van de trainer om een concept na te streven? Want die heeft niet gewerkt?
3: Dat kun je niet direct zeggen. Ik vond wel dus dat bij VSO juist voetballend de afgelopen jaren beter is geworden. En ook het team is beter geworden. Maar net het laatste halve seizoen, dat het gewoon echt gewoon een beetje ondermaats was. Gewoon door de ondergrens heen ging. En dan moet je ook van spel kunnen veranderen, van speelstijl. En ik denk dat daar wel aan geschot is.
1: John, het harde is, heeft zich gehandhaafd in die derde klas op het nippertje. Ik kijk weer naar de klok, want we zitten kort onder 3 uur. Dus we gaan straks even naar boodschappen doen en dan nieuws luisteren en weer boodschappen doen. En dan komen we terug. Maar even in een paar woorden, de ambitie die jullie hadden voor dit seizoen. En dat is met glans geslaagd of met hak over de sloot?
2: Ja, het is natuurlijk hak over de sloot, maar het is natuurlijk het niveau lag zo dicht bij elkaar. Want we hebben de ene laatste de wedstrijd verloren thuis tegen degradant AGOV. Als we die gewoon gewonnen hadden, dan hadden we na competitie voor de promotie gespeeld.
1: Ja, dat is ook wel bijzonder. Ja, dat is, maar als jij het seizoen beschouwt, dan zeg je nou, we hebben een mooi seizoen gehad of toch wel.
2: Onze pieken dalen. Dus bij ons, we kunnen de topploegen maken het gewoon echt hartstikke moeilijk. We hebben ook best wel punten gepakt. En dan verliezen we net zo makkelijk weer van de onderste. Dus bij ons is het echt, we kunnen heel hoog niveau aantikken in de derde klasse. Maar we kunnen ook echt diep door de ondergrens heen gaan. En als dat zo is, dan verliezen we gewoon dikke zuivers.
1: En waardoor wordt dat verschil veroorzaakt?
2: Ja, dat is toch mentaal. Als ze dan toch te makkelijk denken. Dat zie je gewoon. Vandaag gaat het goed komen. En dan gaat het niet goed.
1: Maar dat kan de trainer voor de wedstrijd niet inkrijgen?
2: Oh, die heeft alles geprobeerd. René heeft echt in 5 jaar tijd, vind ik echt grote klasse, dat je met 5 jaar, met eigenlijk een vrij dezelfde groep, hebt kunnen presteren. Dat is heel knap.
1: Goed. Nou, we gaan even denk ik naar de boodschappen toe, langzamerhand en het nieuws. En dan gaan we nog weer wat boodschappen doen. En na 4 uur komen we terug.

0: Na het nieuws, een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapen gevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 10 minuten vertraging. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoendelo en Otterlo een 30 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten. Dan ben je bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Weesup op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu.
5: Locominu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Weesup of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
4: Loco FM, Lou FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
5: Noord-Veluwe Sport, ja, het laatste uurtje. Gaan we dus op de klok van 3 uur. We hebben nog een uur te gaan. Aan de tafel natuurlijk. Bert Schipper nog steeds. Gert-Jan Veldtoen, onze gespreksleider voor dit aankomende uur. En natuurlijk John Reuring, voorzitter van SV Het Harde. Ik laat het... Ik hou me helemaal stil. En ik laat de woorden over aan Gert-Jan, aan Bert en aan John Reuring. Heren.
6: Gerrit-Jan, ja, dat moet voor jou natuurlijk wel een crime zijn dat jij je helemaal stil moet houden, want...
5: Nee, helemaal niet.
6: Nee, joh, nee, want als je op presenteren dan...
5: Nee, ik was al lang blij dat jij er was, want die interviews, daar laat ik aan een ander over. De sport, dat gaat mij redelijk goed af, zo gauw als de verslaggevers maar hun woord doen, dan gaat het met mij wel.
6: Nou, dan ga je goed af, maar ik heb ook de indruk dat je het leuk vindt om het te doen.
5: Absoluut, 100%.
6: Ja, want je bent elke zaterdagmiddag bij je trouw de hele Noord-Veluwe Sport aanwezig.
5: Ja, maar dat komt ook omdat mijn vrouw die heeft dan andere dingetjes. Die gaat met mijn schoonzuster op pad of met mijn dochter op pad. En de zaterdagmiddag die hou ik vaak vrij. Omdat ik de rest van de week ook al vrij ben. Aangezien dat ik nu gepensioneerd ben. Ja, ik mag het machtig graag doen.
6: Nou, daar zijn we blij mee, Jan.
5: En ik heb hele fijne collega's om me heen. En dat is ook wel heel belangrijk.
6: Ja. In die zin zijn we met z'n allen een mooi team, moet je zeggen.
5: Vind ik wel, ja. Vind ik wel, ja.
6: Nou, bedankt Jan, maar we zitten dus aan tafel met John Reuring, voorzitter van SV Het Harde, Bert Schipper, verslaggever en oud-bestuurslid van VSO 61. En onder het nieuws waren we ook al even aan het doorpraten over hoe dat verloopt in zijn competitie. Het Harde in de derde klasse, is dat de klasse waar jullie horen, waar jullie willen zijn?
7: Ik zeg altijd, waar je speelt, daar hoor je. Dus, maar het is ook de klasse waar we graag willen zijn, ja. Want wij denken wel, als je hoger wil, dan moet je ook andere ambities hebben. Dan moet je ook andere zaken gaan regelen. Dan kom je toch meer richting betaalde amateurspelers. Dat zijn dingen wat wij niet doen.
6: Dat is een bewuste keuze die het harder maakt van, ja. We doen het met eigen jongens. En ja. Proberen jullie jongens van buitenaf naar harder te krijgen?
7: Nee, totaal niet. Nee.
6: Niet met een zak patat of een shell chips of zo? Nee.
7: Dus, sterker nog, worden als geruchten en dan zeggen ze wat. En dan zeggen we wel die opbel zelf maar met die en die personen. Nou, vaak blijft het stil.
6: Ja. Hoe zit het met de jeugd bij het harde? Zien jullie daarin potentie voor de toekomst? Om je dan inderdaad makkelijk te kunnen handhaven in die derde klas?
7: Nou, makkelijk zal het bij ons nog gaan. Maar als ik kijk, weet je, het is heel grillig. Het gedeeld een team wat bij ons altijd heel goed was in de jeugd. Die zijn nu onder andere in de selectie. Maar de helft van die spelers, die bijvoorbeeld onder de 15 kampioen werden in de hoofdklasse. Die zijn de helft al afgehaakt door studeren of door blessures. Dus je kunt nu wel denken van onder 15 hebben we talenten, onder 17 hebben we talenten, onder 19. Ja, wat blijft er over de selectie? En er zitten gewoon leuke spelers aan te komen. En als die gewoon blijven ontwikkelen en blijven doorgaan, plezier houden in het voetbal. Ja, dan zie ik het wel zonder in.
6: En dat team wat nu het afgelopen seizoen gedraaid heeft, gaat dat compleet de nieuwe competitie in? Of ja, krijgen we weer mutaties?
7: Bijna wel. Christian Palm, die deed eigenlijk al op halve kracht. Dat was eigenlijk meer van invallen. En hij gestopt. En Jelle Jongetjes, die is gestopt. Dat is een jongen. Maar die gaat zich op de Ironman concentreren. Die heeft een andere uitdaging gevonden. Dus dat is het eigenlijk.
6: Ja, dat is het dan. En Bert, hoe zit dat bij VSO? Jullie hebben, ja, denk ik, we hebben even net een bespiegeling gegeven over het voorseizoen. Van waar gaat het dan goed en fout? Maar VSO heeft denk ik eigenlijk wel erg Van Weijen gemist.
8: Ja, hij is een exceptioneel talent, denk ik. En moest helaas geopereerd worden. Met 13 jaar al een kruisbandblessure opgelopen. En nu 4 jaar later is hij geopereerd. Die is er een jaar eruit. Die mis je wel op het middenveld, want het is echt een geniale voetballer. Zolang je hem kunt behouden ook voor VSO natuurlijk. Op het moment dus dat hij helemaal fit is. En dan is zo'n jongen natuurlijk ook aantrekkelijk voor andere verenigingen. Maar goed, die hebben we wel gemist. Maar dat mag de terugval van VSO niet verklaren. Want ik bedoel, dat moet je kunnen opvangen. En zeker op de manier hoe we gevoetbald hebben. Maar goed, voor het komende seizoen, als je daarop duidt, dan er zijn 5 jongens gestopt. En 3 jongens daarvan die toch wel redelijke basisspelers waren.
6: Wie zijn dat? Die,
8: Niels Elseman, Mathieu Veldman en Jurie van Boven. En daarnaast is Justin Holtkamp en ook nog Lucas Soet gestopt. Maar die hebben bijna niet in het eerste voetbal. En we krijgen 1 speler terug via WVF. Dat is een kameraad van Thomas Smit. Thomas Smit voetbalde een aantal jaren al bij VSO. En zo is die aankomen waaien. En de rest zal opgevuld moeten worden vanuit de jeugd. Dus ja, in de breedte, want we hadden, vond ik, een vrij brede selectie. Die aardig aan elkaar gewaagd waren. Ja, daar leveren we wel op in. Dus het is de vraag hoe dat zich uitpakt. Kijk, aan de andere kant is het misschien ook wel zo van op het moment dus dat je meer met dezelfde spelers continu voetbal, want het was wel vaker roleren afgelopen seizoen, omdat je heel veel jongens aan elkaar gewaagd hadden en de trainer koos dan nog wel eens voor die speler. Het kan ook werken, dus dat je op een gegeven moment met een vaste basis gaat spelen, wat dus op een gegeven moment op elkaar ingespeeld raakt. Ja goed, we zullen het zien hoe dat gaat verlopen dus komende seizoen, maar het is wel een behoorlijke wijziging in de selectie.
6: We hadden het net even over Daan van Weijen. Natuurlijk een groot talent bij VSO. Durf jij te veronderstellen dat als Daan dit seizoen er volledig bij had kunnen zijn, dat dan VSO dat verschil wel had kunnen maken? Wat ze nu niet?
8: Nee, dat denk ik niet. Dat kan een speler niet oplossen. En het had wel geholpen, maar ik vind dat de terugval te groot is. En dat we gewoon echt als team gewoon toch wel een behoorlijk hebben laten weten. En ik mis een beetje, ik heb dat tenminste zeker de tweede seizoenhelft, een beetje de mentaliteit van, of mijn lijkmentaliteit van, wij zullen deze wedstrijd winnen. Ik heb een aantal dingen gezien in de wedstrijd. Ik denk van ja goed, als je echt een kampioen wil worden of in ieder geval wil promoveren, dan zul je van A tot Z 100% geconcentreerd en de wil moeten hebben. En als je dat niet laat zien, dan je ziet er gewoon aan het eind van het seizoen een paar punten mis je om in ieder geval mee te doen of te promoveren. Dus nou ja, en wat we vroeger hadden bij VSO, dat karakter, de wil, dat mis ik zo af en toe wel een beetje.
6: Maar hoe kun je dat kwijtraken?
8: Nou ja, ik denk gewoon door gewoon als technische staf gewoon zorgen dus dat je gewoon die felheid, die intensiteit die je wilt hebben, die je wilt zien op het veld, dat je ook laat zien op het trainingsveld. En gewoon dat verlangt van die jongens, gewoon 100% intensiteit, keihard voor gaan. Want je ziet het gewoon, ik vind het wel een mooi voorbeeld, DSV is ook niet een heel getalenteerd team met allerlei getalenteerde spelers. Maar die hebben wel een enorm karakter

0: Wel, nou ja, dat gehuil hadden we altijd. En dat hebben we wel geprobeerd in de vereniging om om te slaan. Om meer het mentale te gaan. Van joh, zorg dat die ondergrens ja, steeds hoger wordt, moet ik eigenlijk zeggen. Dat we niet door de ondergrens heen schieten. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. Het is bij ons niet zo stabiel als bij een OVIOS of bij een DSV. Want daar zie je echt de stabiliteit altijd. Maar wij maken er wel stap in. En dat vind ik wel heel mooi om te zien de laatste jaren.
1: Maar is het dan een groepsontwikkeling die maakt dat je een bepaalde mentaliteit induikt? Of is dat een optelsom van een aantal individuen?
0: Nee, is echt, ik blijf het zeggen, dat hebben we echt zeker met René, de laatste 5 jaar ook, en we doen het ook bij de jeugd, proberen ze mentaal wel harder te maken. Niet zeuren op scheidsrechters, niet zeuren op randvoorwaarden, waar je heel geen invloed op hebt. Jij moet gewoon zelf zorgen dat je er bent. Je moet zelf niet janken, je moet zelf gaan. En dat soort dingen, die omslag, als een staf dat beseft, dan ga je stappen maken.
2: Mag ik een vraag stellen, Anjon?
0: Zeker.
2: Ja, mag ik? We hadden net nog een gesprek in de eerste 2 uur met Geert Hartold. En Geert Hartold had ook nog even. We hadden een gesprek met Geert Hartold en Jan van der Bos zat erbij. We hadden ook nog een gesprek met Edwin Bren, de trainer van OVIOS. En de vraag van Geert Hartold, ik weet niet hoe John erin staat, maar de vraag van Geert Hartold was aan Edwin Bren: van nu krijgt Doornspijk ook een nieuwe trainer. Wat moet die trainer doen? Gelijk, goeie helemaal.
3: Trainer. Goede trainer van VSO, jongens. Dat is
2: helemaal opnieuw beginnen. Of toch nog vragen stellen aan de vorige trainer. Bij het harde krijgen ze ook een nieuwe trainer. Moet hij nou gewoon bij nul beginnen? Of toch nog kijken naar de vorige trainer, hoe die gewerkt heeft. En de ene trainer is daarvoor. Die zegt van nou, Erwin Bren is er wel voor. Hij zei, toen ik bij OVIOS kwam, had ik wel gesprekken met de vorige trainer. Maar er zijn ook trainers die zeggen, nee, we beginnen gewoon bij nul.
0: Ja, ik vind het eigenlijk de vrijheid van de trainer zelf. Gaat mij om dat de trainer zijn ding kan doen. En ik weet dat deze trainer met alle spelers heeft hier gesprekken gevoerd. Zeg maar aan het eind van het afgelopen seizoen. En dan heb je denk ik zelf wel een goed beeld kunnen vormen van wat de jongens willen. En wat zijn eigen stijl is, daar is natuurlijk in de sollicitatieprocedure over gesproken. Wat wij als SV Harden graag willen. En het is aan hem om een goede mix te maken. En als hij met René wil sparren, ja, dat zal heus nog wel gebeuren. Zeker omdat René nog op ons voetbalveld blijft lopen. Maar ja, het is voor ons niet dat het moet of dat ik zeg van nou, dat moet je doen, want dat gaat je beter maken.
2: Ja.
1: Was dat het antwoord aan tevredenheid, Gerrit-Jan?
2: Ja.
1: Ja, je kunt hier wel meer de nacht in.
2: Ja, dat kan ik.
1: Niet dat je vanavond gillend wakker wordt van wat is er nou te gaan gekomen.
2: Nee, ik ben tevreden wel.
1: Nou, dan gaan we eerst even naar een stukje muziek luisteren. Volgens mij heb je Spanish Stroll voorstaan van Mink de Vil.
2: Er staat een nummer voor, ik weet heel niet wie het is. Maar ik weet in ieder geval dat het een nummer is die Gerrit van Olst, onze verslaggever in Amerika natuurlijk, bij het Nederlands elftal, een leuk nummer vond. En Jeanette had net een gesprek met hem. En daar gaan we hem naar luisteren.

0: Ja, het nummer duurt behoorlijk lang, dus ik kap hem een beetje af. Nou, ik zit net te denken dat Big Bob er is dit weekend voor heren, hè, in Oosterwolde. Denk niet dat deze artiest er komt, hoor.
1: Wie was het eigenlijk, deze artiest?
0: Joël, gigantisch artiest. Het is een van de favoriete artiesten van Gerrit van Holst, die net interview had met Jeanette. Dus maar het nummer duurde 7 minuten. Vond ik een beetje te lang.
1: Ja, 7 minuten is lang voor een voetbalwedstrijd.
0: Ik heb zo'n idee dat hij in slaap viel. Dus ik denk, ik kap hem af.
1: Nee, maar goed. En de verzorging is hier goed. Dus dat gaat helemaal goed. John Reuring, volgend jaar. Je hebt aangegeven. Team gaat ongeveer verder. Er zijn een paar mutaties. Maar ook een trainerswisseling. De oude trainer, waar gaat die heen?
2: Nee, die gaat eigenlijk niks doen.
1: Oh,
2: maar dat,
1: uitrusten.
2: Ja, gaat uitrusten. Ja, René is natuurlijk eigenlijk een clubman. Die heeft eigenlijk zijn hele leven bij het harde gezeten. En die is, ik denk zo'n beetje 10, 11 jaar betrokken nu bij het eerste. Dan assistent. En dan 5 jaar het eerste elftal. En het is gewoon een verenigingsman. En hij heeft niet echt ambitie om echt ergens hoofdtrainer te worden. En hij is nu even lekker het seizoen laten dalen. En ik verwacht hem al ergens weer in de vereniging terug te komen vanaf september, oktober.
1: Is dat 5 jaar heeft hij dat gedaan? In,
2: 5 jaar hoofdtrainer. En daarvoor 4 jaar de assistent. En daarvoor heeft hij nog ingevallen, zeg maar, toen een trainer ontslagen werd, volgens mij. Ja.
1: In hoeverre is dat een moeilijke keuze bij een club om een clubman als hoofdtrainer te plaatsen?
2: Dat is moeilijk, want je wil zo'n trainer beschermen. Ik heb van Hendrik Brink ooit al geleerd. Het moeilijkste is om trainer te zijn in je eigen dorp. Want waar je ook komt, of waar je ook zit, ze gaan het over voetbal hebben. Dus als je bovenaan staat, dat is natuurlijk wel leuk, hè? Want daar wil je het wel over hebben. Maar als er wat minder is, dan op elke verjaardag, elk dingetje waar je komt, supermarkt, er wordt over voetbal gepraat.
1: Hoe moeilijk is dat om voor hem een keuze te maken welke elf er in het veld moeten? Want hij kent al die jongens. Dus diegene die niet kiest, stel je teleur, of zijn ouders, of zijn opa en oma. Ja. En dan rij je door het dorp en dan...
2: Ja, dat gezeur heb je ook allemaal. Dat is echt zo. En dat moet je tegen kunnen. En dat heeft René echt... geleerd. We hadden ook een mindere periode naar Zwart-Wit uit. Dat was rond december. Ja, het was tegen Hattem thuis. En mocht hij zelf niet op de bank zitten. Dan zag je hem ook langs de kant leiden, zeg maar. Ook niet als trainer alleen, maar ook als sporter. Dat is dubbel.
1: Hoe moeilijk is het voor het bestuur om daarmee te handelen? Want jullie zullen ook waarschijnlijk worden aangesproken van... waarom staat hij er niet in? Of waarom stelt hij die niet op?
2: Daar heb ik echt lak aan.
1: Dan ben je snel klaar mee.
2: Dat maakt me niet uit. Nee, wij kiezen voor een trainer. En wij gaan voor die trainer. En we gaan zorgen dat die trainer kan functioneren zoals hij wil functioneren. En als hij als een trainer zijn afspraak niet nakomt, dan wordt het een ander verhaal. Maar als gewoon de dingen zijn die ze moeten lopen. Ja, joh, dan beschermen we aan alle kanten trainen. Voetbal is emotie. En dat,
1: Fischio heeft er ooit zo'n periode gehad. Kees Boeven is volgens mij ooit trainer geweest. Voor je tijd werd.
3: Voor mijn tijd, ja. Dat is lang geleden.
1: Maar dus daarin heb jij niet de herinnering van hoe dat binnen een club werkt zoals het harde beschrijft? Van,
3: nee, ik heb daar niet de herinnering. Volgens mij was het acceptatievermogen toen veel groter dan nu. Nu is men denk ik veel kritischer. En Kees was wel natuurlijk een jongen van de club. En volgens mij ging het toen ook hartstikke goed. Maar goed, het was voor mijn tijd, dus ik heb er verder geen... ik spreek hem nog regelmatig, Kees, daar gaat niet om. Maar ik heb er geen actieve herinnering aan, zou ik maar zeggen.
1: Bij V-Show is de trainer ook gewisseld. Ja. De oude trainer, die had ik de indruk dat hij met name in het begin ook erg heeft geprobeerd om het voetbal in V-Show te krijgen. V-Show stond een beetje bekend als de ploeg die lang halen naar voren en we rennen erachteraan en we beuken erin en met meer dan 100% zien om voor die goal te komen. Maar de oude trainer nu inmiddels had ik het gevoel dat hij heeft geprobeerd om van achteruit het spel in te krijgen.
3: Ja, dat is...
1: En dat ging in het begin ook vaak niet helemaal goed.
3: Nee, dat kunnen we stellen. Dat is zacht uitgedrukt. Daar heeft hij wel proberen in te slijten. Het is ook wel te delen gelukt, denk ik. Want in het begin vond ik wat te veel gebeurde. Dat het maar tot in de treuren maar moest geprobeerd worden om maar te voetballen, op te bouwen. En dat is wel een beetje losgelaten. Dus zou ik maar zeggen, wel kijken van op daar waar de mogelijkheden zijn om op te bouwen. Maar vervolgens ook nog eens een keer een lange bal te geven. Maar dat is wel de speelstijl die Henrico in dit geval voor stond. En dat moest er ingesleten worden. En ja, in het begin ging het niet crescendo. En dan zaten we dus toen nog in de derde klasse. Uiteindelijk zijn we toen een paar seizoenen, toen in ieder geval nog weer een seizoen gedegradeerd. En dan kom ik met een paar puntjes, misschien heeft dat ons wel genekt. Maar uiteindelijk gaat het toch ook wel om. Dus dat je dus ook in, zo'n, in de ploeg zelf, dus waren we best wel technisch vaardige spelers. Die moeten dus wel de mogelijkheid hebben en vermogen hebben om gewoon goed op te bouwen. En ik denk soms nog wel eens dat gewoon daar in de jeugdopleiding nog eens een keer iets aan schort. Dat we veel meer accenten moeten leggen op een bepaalde manier. Hoe willen we gaan voetballen? Hoe kunnen we gaan opbouwen? En niet alleen die lange halen. En lange halen is hartstikke handig als je snelle spelers voorop hebt. Want anders is dat ook geen optie. Dus je moet wel proberen om op een goede manier onder die druk of wat dan ook kunnen voetballen. En daar heeft hij er wel in gekregen, vind ik ook. Voor een groot gedeelte. Dus ik vind wel dus dat het voetballend vermogen van het team, een vrij jong team, dat scheelt, het is ook nog wel, speelt ook wel een rol. Dat heeft hij wel voor een belangrijk gedeelte erin ingekregen. Dus
1: bij het harde heb je daar, heeft deze trainer daar een eigen speelstijl in gebracht in die 5 jaar?
2: Ja, die heeft wat ik voor me net ook al een keer aangaf, mentaal is daar is het best wel goed geworden. En voetballers hier kunnen lekker voetballen. Maar de mentale vind ik echt dat we daarin gegroeid zijn. En dat zag je aan het eind van de competitie ook terugkomen. Want dat we echt, er zat een gevoel in het team van we gaan de derde klasse niet prijsgeven. Dat hebben we 2 jaar geleden gedaan, dat gaan we nu niet weer doen. En dat zag je echt weer komen. Daar heeft de trainer echt een hele grote hand in gehad.
1: Als je ziet dat de trainer dat er ook echt inbrengt in zo'n team, is dat dan voor bestuurlijke reden om met een nieuwe trainer daarover in gesprek te gaan? Van hoe zit jij daarin?
2: Ja, maar dat weten we in basis al. De tijden van de sollicitaties. Dus dat,
1: En wie wordt de nieuwe trainer?
2: Dat is Bert van der Brink. Die zat dit jaar bij Zwart-Wit.
1: Is dat bij jullie in de competitie?
2: Ja.
1: En jullie speelden daar en toen dachten jullie van die moeten wij hebben.
2: Nou, ik zou je sterk vertellen. Ik ken Bert via het werk al wel. En ik stond toen op het tribune bij Zwart-Wit naast de hoofdtribune met Bert te praten voor de wedstrijd. Waar waren we dan vroeg? En toen zei hij, ik denk dat ik een tussenjaartje ga nemen. Dus ik was eigenlijk wel verrast dat hij ging solliciteren. Dus ik hoorde op een gegeven moment dat hij gesolliciteerd had. Dus dat was...
3: Ja, goede trainer.
2: Ja.
3: Ik ken hem ook wel een beetje. Ja. Ja.
1: En Bert, wie gaat het volgend jaar bij VSO doen?
3: Wiljan Pluim.
1: Ja, want daar had niemand geloof ik binnen de club op gedacht.
3: Nee, die hebben niet aan zien komen.
1: Maar dat wordt een soort duo trainerschap...
3: Ja, ik vind het wel een risico, een gok, wat er genomen wordt. Wiljan Pluim is natuurlijk een goede voetballer. Hij heeft ook in betaald voetbal gezeten, bij PEC Zwolle onder andere en Rode JC. Hij heeft volgens mij in Indonesië gevoetbald. We kennen hem. Hij heeft ook al in de zaal gevoetbald bij VSO. Goede voetballer. Zijn broertje, Martijn, heeft bij ons in het eerste gespeeld. En dus vandaar gaan de Ans Pluim, zijn moeder, die kennen we. En dus het is geen onbekende voor ons. Maar Wiljan heeft geen ervaring als trainer. Dus hij heeft bij Epe gevoetbald. En daar zijn ze nu kampioen geworden. Dus echt een hele goede voetballer. Maar ik ben erg nieuwsgierig wat hij gaat doen. Onervaren trainer. En in zijn kielzog heeft hij dan zijn assistent meegenomen. Jerry Koken. En Jerry Koken is ook een betaald voetballerspeler. Dus qua naam denk ik van dat staat wel wat. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat duo dat gaat doen. Jerry Koek heeft natuurlijk wel ervaring op amateur voetbal als trainer. Bij AGV onder andere. Maar goed, we zullen zien. Heel erg nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. En of dat een goede klik heeft met de groep. Dus misschien omdat hij wat naam heeft. En dat er wel in ieder geval overkomt. Dus dat hij wat overwicht heeft. Maar goed, hoe de klik is tussen Jerry Koek en hem. Want Jerry Koken zal het maar als ware begeleiden naar meer het amateurvoetbaltrainerschap en zo. Dat is de verwachting. Ja, we zullen zien. Ik vind wel een gok, om eerlijk te zijn.
1: Nou ja, ik denk dat wel dat toen de naam bekend werd, iedereen dacht van, hè? Want je hoort dan wel eens wat namen in zo'n mensen die beschikbaar komen of die van club veranderen. Maar deze naam had niemand. Niemand
3: aan zien komen.
1: Dus dat wordt een spannende ontwikkeling die we kunnen volgen met Noord-Veluwe Sport. Hoe zich dat gaat verhouden daarbij bij VSO. John Reuring, ben jij trots op jouw club? Om daar voorzitter van te zijn?
2: Ja, dat wil ik zeggen. We hebben natuurlijk heel veel op het eerste. Maar de vereniging is veel meer. En voor mij is een verenigingsgevoel ook niet klassegebonden. Ik bedoel, we hebben ook een jaar... Toen ik voorzitter werd, ik was een garantie voor degradatie. We begonnen toen ik voorzitter werd in de tweede klasse. En anderhalf jaar later zaten we in de vierde klasse. Dat was de elfde klasse. Dus voor mij het is gewoon mijn club. En daar ben ik altijd trots op.
1: Maar wat is er zo mooi aan het Harden?
2: Ja, wat is er mooi aan VCO? Ik bedoel, ieder heeft zijn eigen gevoel erbij. Voor mij is het wat wij denk ik wel onderscheiden bij de rest. Is het feit dat wij open zijn en bijvoorbeeld pak een G-voetbal. Bij ons is dat gewoon een part of the deal, zeg maar. Bij ons wordt niet opgekeken als iemand een beperking of anders is. Dat wordt niet. We zijn echt heel open. En dat vind ik wel onze kracht.
1: Nou ja, maar je ziet soms wel van waar een voorzitter voor mijn gevoel trots kan zijn. Dat je een club hebt waar heel veel vrijwilligers een bijdrage leveren. Ja. Of dat nou de onderhoudsploeg is of de organisatie bij de jeugdcommissies, dat soort dingen. Die zeggen, joh, dit doen we met z'n allen.
2: Ja, dus ik heb een mooi voorbeeld. Volgende week komt PEC voetballen bij ons. PEC tegen, wat is het, Al Jazeera Club. Ja, dat is sinds een paar weken bekend. En we hebben nu 130 vrijwilligers die daarmee bezig zijn. Dus ja, dat is ook daar ben je trots op. Inderdaad, ja. Ja, we zijn zoveel verzetten. Eigenlijk gewoon de vereniging zoals we zijn. We hebben, als we moeten samen, staan we er een hemelvaartsmarkt waar 150 vrijwilligers zijn. Dat we 14.000 mensen handelen. Maar ook bij de jongste jeugd, de trainers die er staan, noem het maar op. Eigenlijk hebben wij niet echt een heel groot probleem op vrijwilligersgebied. Tuurlijk heb je wel eens we zouden heel graag een verslag hebben willen hebben bij het eerste elftal. Dus we hebben wat details, maar echt op grote dingen hebben wij geen grote problemen.
1: Ja, er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over. Dat is ook inherent aan het amateurvoetbal. Bert, waar kan een VSO trots op zijn?
3: Nou ja, goed. Wat hoor ik ook wel een beetje zeggen bij John. Kijk, prestatievoetbal personen vind ik dat wel belangrijk. Hè? Maar we zijn echt gewoon een vereniging van leden, van mensen en die echt naar elkaar omzien. Gemoedelijk. Ik heb ook als bestuurslid, ook in die periode dat ik voorzitter was, altijd de steun gevoeld van de vereniging. Dat is ook heel belangrijk, want ze moeten ook het vertrouwen geven. Ik denk dat soort dingen gewoon, met name het menselijke, dat je elkaar kent, dat je met elkaar omgaat. Ook in verdriet. Afgelopen week hebben is Jan Schoonhoff ook begraven. Ons oudste erelid van de vereniging. Oudste lid en erelid van de vereniging. Nou goed, zo hebben we afgelopen jaar veel iconen van VSO verloren. Zoals Willy van Oene en ja, dan moet ik oppassen dat ik allerlei namen ga noemen. Maar Evert-Jan Junte, Bertus van der Grift en nu Jan Schoonhoven. Ja goed, maar dan zie je dus wel dat mensen gewoon daar heel betrokken op zijn. En ik denk dat dat gewoon kenmerkend is voor amateurvoetbal. Betalen doen we niet, maar vooral zijn gewoon vereniging op de manier zoals we er graag willen zijn en omzien naar elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is en dat vind ik dus terug bij VSO.
0: Gerrit-Jan, mag ik je onderbreken?
1: Ja, mag.
0: Er is nog een vierde bij aangeschoven. Arnold Verriessen.
1: Ah, kijk, die had je laten
0: zien. Arnold is een beetje ziekelijk. Die is thuis, die is in zijn rug geschoten. Die kan helaas hier niet zijn, wat we erg jammer vinden. Maar Arnold is nog bereid om via de telefoon eventjes aan te schuiven. Arnold is er ook bij, dus.
1: Nou, dan stellen we meteen aan Arnold de vraag van waarom kan WHC trots op zichzelf zijn, Arnold?
4: Ja, Gerrit-Jan, ik voel me wel aankomen. Ja, waar kan WHC trots op zijn? Ja, dat het misschien hoogvoetbal natuurlijk in die vierde divisie D. Want je wilt als ploeg natuurlijk zo hoog mogelijk voetballen. Ja, misschien is het dit jaar zal het voor WHC denk ik lastig zijn om in ieder geval om daar te blijven denk ik in die vierde divisie D. Want ja, de meeste spelers, zeg maar, WHC heeft geen grote namen kunnen halen, want ook WHC die heeft de hand op de knip gedaan omdat het dan niet meer mogelijk is om te betalen voor spelers in zoverre dat WHC dat al deed. Dus zal het dat moeten doen met de middelen die het nu heeft.
1: En dan maar hoe komt dat aan Holt? Zijn er een aantal sponsoren die zich hebben teruggetrokken?
4: Nou, dat niet teruggetrokken, maar WHC die moet gewoon een beetje reorganiseren. Hè. De nieuwe voorzitter, ja, er moest toch wel wat gebeuren. Want WHC heeft al op het punt gestaan om natuurlijk dat het failliet zou gaan. Dat was, nu heeft WHC met Jan van der Hul, een nieuwe penningmeester, die houdt de hand op de knip. WHC moet zorgen dat het financieel gezond wordt en blijft natuurlijk. WHC is zo goed als het heeft op het puntje gestaan dat het failliet zou gaan. Dus maar WHC gaat nu zorgen dat het gezond blijft en gezond is en hopen dat het weer de goede kant op gaat. Dus dan moet je inleveren, hè, zoals ze dat dan zeggen.
1: Maar is het financieel aantrekkelijk om in een vierde divisie te voetballen?
4: Ja, financieel aantrekkelijk. Dat zijn spelers, hebben ze zichzelf aangemeld bij WLC. Dus voor spelers is het een uitdaging, hè, die nu in die vierde divisie bij WLC zijn.
1: Ja, maar kan het dan, ik praat maar zo even vanuit de klompen, maar kan het dan zijn dat mensen zich aanmelden bij WLC om in die vierde divisie te voetballen, om zich misschien te kijken te spelen bij die andere clubs die daar ook rond spelen?
4: Ja, daar zal het ongetwijfeld mee te maken hebben. Die willen zich weer in de kijker spelen natuurlijk. En om een stapje hoger op te maken. Kijk maar naar Max Leeflang bij WLC. Die was het voetbalplezier kwijt. Ja, die heeft er bij WLC weer gevonden. Ja, die gaat nu naar Excelsior 31.
1: Zou dat kunnen betekenen dat WRC dan toch nog ooit weer de cursus moet maken? We gaan het meer met eigen jongens doen?
4: Ja, daar is WRC eigenlijk al zo goed als mee bezig eigenlijk. Om meer eigen jeugd in te laten stromen.
1: Want WRC stond toch altijd wel bekend om een hele goede jeugd?
4: Ja, dat is ook zo. En dat zal er ongetwijfeld nog aankomen, denk ik, wat er achter zit. Maar ja, dat is afwachten hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen natuurlijk.
1: Heb jij een vraag voor John Reurink? Want die zit hier nog even in ons midden, want die moet 4:15 moet die weg. Maar is het iets wat jij wat harder wil weten? Zeg, dat moet ik echt weten, anders kan ik de nacht niet in.
4: Ik heb geen vraag voor John, maar het is wel mooi dat Harder natuurlijk in is gebleven. Daar was hij natuurlijk wel heel blij mee, denk ik.
1: Ja. John, heb jij een vraag aan Arnold?
2: Ja, ik vond het wel mooi. Arnold was natuurlijk de laatste twee wedstrijden was hij bij ons als verslaggever. Dus Arnold, ik denk jij ook wel gezien hebt, hè, de vechtlust die de laatste ontstaan was. Het wil van om in de derde klasse te blijven. Is jou dat ook een beetje opgevallen tijdens die twee wedstrijden, of niet?
4: Ja, dat klopt. Ja, dat was goed. Tara had een goede vechtlust. Goede wedstrijd, moet ik zeggen. Daar was er ook weer bij Roosendaal in de buurt.
2: Ja, Philip.
4: In het afgelegen, helemaal afgelegen. Daar was nog een eindje rijden. Maar Tara voetbalde goed. Uit Nijmegen, die ploeg.
2: De Treffers,
4: Dus ik had het eerlijk gezegd zelf niet verwacht. Ik denk, nou, SV Tara zal het lastig krijgen tegen die ploeg. Ja, Tara heeft goed gevoetbald. Twee prima goals gemaakt natuurlijk.
1: Arnold, als jij nou een heel jaar dan in die vierde divisie verslag doet van al die wedstrijden. Vierde divisie is toch wel een redelijk niveau. En je bent dan daar bij het harde beland. Ergens dan in de buurt van Velp. Wat denk je dan? Wat is dit van hotse-knotse voetbal of niet?
4: Nee, dat niet. Nee, want ik ken natuurlijk ook wel een aantal mensen. Zoals familie van mijn vader. Die is er ook supporter. Dus daar heb ik nog wel even mee gepraat. Ik ken natuurlijk ook nog een aantal mensen daar. Dus dan is het ook wel mooi als je dan even bij kunt praten natuurlijk. Maar het is een ander niveau. Ja goed, maar daar ga je dan ook in mee en dan hoop je natuurlijk dat de ploeg uit de regio wint natuurlijk.
1: Ja, mooi. Bert Schipper, even bij jou, want jij bent een ras echte Wezenper. Had mijn broek zo'n beetje daar... Wat doe jij dan eigenlijk bij VCO?
3: Ja goed, de anekdote, Bill. Nou goed, daar heb ik zelf de wereld in geholpen. Ik ben getrouwd met een vrouw uit Oosterwolde en mijn schoonvader die heeft gezegd van joh, je mag wel mijn dochter te huwelijk vragen, maar je komt bij VSU.
1: Maar heeft hij vast niet gezegd, want die was organist in de kerk en die heeft geklopt.
3: Nee, dat geintje heb ik ooit geteld, maar die man heeft wel gezegd, maar dan kwam ik weer s'avonds van het voetbal af, blauwe poten en alles en zeer. En die man heeft gezegd, als ik me zo zeer moest doen aan de klavier van het orgel, dan had ik het orgel al lang de deur gegooid.
1: Ja. Oké, okay, maar dan nu de echte reden bent, waarom...
3: Bij VSO?
1: Ja.
3: Nou ja, ik ben laat beginnen te voetballen bij WSC. Ik was 17 jaar. Ik heb toen in aangevoetbald. Ik heb een keer nog tegen Overwis gevoetbald, waar jij volgens mij ook in speelde. Toen je met Roor van Veld afgestuurd werd trouwens. En, maar goed, kun jij dat ook herinneren? Ja. En, ja. Maar dat vond ik toen destijds, het jaar erop in de eerste selectie en dat was echt vriendjespolitiek. Nou goed, militaire dienst gehad en zo en alles en dan ben je veel weg. En daarna weer in de eerste selectie, maar je wordt er gewoon uitgeluld. Ik kwam niet aan de beurt en toen ben ik gestopt. En toen kwam Daan Schoonhoven op een of andere bijdag bij Kedikov en die zei, Bert, wil je niet bij VSO komen voetballen? Toen was ik 21 jaar geloof ik of zo. Nou, en toen ben ik bij VSO komen voetballen en ik nog geen spijt van gehad.
1: Heb je daar een soort chips voor gehad om te komen voetballen? Of,
3: gewoon de liefde van mevrouw.
1: Die heeft dat overwonnen, ja. Nee, maar je bent er wel heel wat jaren ben je actief geweest. En dat is op zich best wel bijzonder. Ja, en ik heb zelf ooit een blauwe maandag bij Overs gespeeld. Dus ik ben uiteindelijk ook getrouwd met een meisje in Oosterwolde.
3: Ja, die meiden daar in Oosterwolde hebben al enorm afgelopen.
0: Ik had eigenlijk nog één vraag, mijn heren. Want we hebben Arnold nog steeds aan de telefoon. Ja. En bij de derde klasse, vierde klasse is nog niet bekend. Maar bij de vierde divisie is alles bekend. Dus als Arnold dat even bekend wil maken, heel graag.
1: Dan wil hij vast en zeker.
4: Ik zit hierbij, ik heb hier zo geen lijst bij de hand, maar in ieder geval de Bomboys zitten bij WAC in de competitie SV Urk. Als ik het goed uitspreek, LAK Frisia. Is dat volgens mij is uit. Dat heb ik zo'n beetje gekeken. Dus ja, WAC heeft een taaie competitie. Dat zijn zo'n beetje volgens mij de nieuwe ploegen die erin zijn gekomen.
0: Ik heb die lijst wel aanhold, maar er komen er zelfs nog twee ploegen uit dezelfde plaats, geloof ik, hè?
4: Dat zou wel kunnen, ja. Ik heb Bomboys is nieuw, Urk is dan erbij gekomen en LAK Frisia volgens mij.
1: Wie zijn het dan, Gerrit Jan, diezelfde ploeg in het dorp?
0: Nou, dan moet ik. Jullie praten maar door. Ik pak mijn telefoon. Dan kan ik straks altje even doorgeven. Maar die vraag aan mij is, Arnold. Zijn er nog een aantal wedstrijden die om 6 uur gevoetbald moeten worden s'avonds?
4: Daar weet ik nog niks van. Ik heb verder nog mij daar eigenlijk nog niet in verdiept, Gerrit Jan. Maar dat kan okay. Dat zal ik één deze dagen eens even doen.
0: Maar de heren praten nog even door. Ik pak die lijst
1: even
0: bij.
1: Ja, want wij willen van Arnold nog even weten of WRC veel mutaties heeft in de selectie.
4: Ja, wees weer wat mutaties, zal ik het uitrollen, want ik heb hier verder niks voorbereid. Nou, Max Leeflang is dus gestopt. Jurjan van der Brink is gestopt bij WAC. En moet ik even denken. En nog 2 of 3, die naam weet ik zo niet. Maar ja, WAC heeft eigenlijk de grootste namen die zijn eigenlijk gestopt bij WAC. Ja, dus WAC ja, heeft wel wat teruggehaald. Gijs Slaghuis. Heeft WAC er dan bij gekregen, onder andere een speler, moet ik even denken, die van Diese West, die komt niet, want die zou bij WAC komen, ik kan zo even niet op zijn naam komen, maar die zou bij WAC komen, maar die komt uiteindelijk dus toch niet. Maar WAC heeft wel een aantal mutaties doorgevoerd.
1: En ook een nieuwe trainer.
4: Grote namen gehaald.
1: En een nieuwe trainer?
4: Nieuwe trainer is Wijnand Pluijm, ja. Dus daar moeten we even kijken of dat allemaal gaat lukken bij WAC. Oh ja, ook gestopt bij WAC.
0: Sorry.
4: Dat moet ik niet vergeten. Dat was eigenlijk wel jammer dat hij stopt natuurlijk. Want het was wel een goede voor WAC. Maar ja, die werd te veel blessures gehad. En dus die heeft besloten om dan te stoppen. Want hij is pas vader geworden. Dus dat is misschien wel een aderlating voor WAC dat hij gestopt is.
0: Ik had die lijst er nog even bij, Arnold. Ja. AZSV, Bomboys 1, ja. DZC 68, HSC 21, LAK Frisia 1883, waar die vandaan komt, weet ik niet.
3: Steven Berghuis heeft dat begonnen.
4: LAK Frisia, Steven Berghuis.
0: ONS Sneek.
4: Die komt uit Friesland, LAK Frisia.
0: Oké, TVC 28, WAC, Berkum 1, Deto, Flevo Boys. Hé, dat zijn wedstrijden in de buurt. Heino, Neo, Kwik 20, Urk en de Olde Veste. Urk was gedegradeerd, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. Die is gedegradeerd. Nou ja, Neo, dat is sowieso een wedstrijd om 6 uur. Heino, denk ik dan ook. Want als dat allemaal ongewijzigd blijft, dan heb je wel een aantal wedstrijden die natuurlijk dan om 6 uur gespeeld gaan worden.
0: Ja, dat zijn uitwedstrijden, ja. Daar was je nooit zo gelukkig mee, geloof ik, hè?
4: Nee, daar ben ik klaar. De zondagploegen zelf ook niet, hoor. Die vinden, want we hebben wel eens gesprekken gehad. Die vinden het zelf ook niet fijn. Want ja, als de zondagploegen tegen elkaar spelen, dan voetbal is op zondag.
0: Ja.
4: Het heeft voor hun een nadeel als ze op zaterdag moeten. Ja, en WAC die mag dus om 2:30 voetballen. Dus voor de zondagploeg is het nog lastiger als voor de zaterdagploeg.
0: Ja, we hadden in het gesprek van 2 tot 3 jaar met Geert Hartold over. Omdat derde klasse wordt natuurlijk in. Dat geldt ook voor het harde. Ik weet niet hoe John erover denkt. Maar de heren dachten niet zo dat, wij daar zoveel last van kregen. Tenminste in die derde klasse niet. John, hoe denk jij daarover?
2: Ik denk er net zo over. KCVO was in onze buurt, zeg maar, niveau. Maar KCVO die heeft zelf de keuze al gemaakt om zaterdag te gaan voetballen.
0: Daarom. Ja, daarom. Oké. Okay. Dan hebben we straks bij het volgende seizoen. Dan hebben we alleen nog WAC die een paar wedstrijden op 6 uur moet voetballen. En hopelijk dat de rest om 2:30. Anders komen wij natuurlijk, Gerrit-Jan, ook te zitten met ons.
1: Met zijn uitzending. In ieder geval, John Rudding die gaat ons verlaten. Want die moet een kwart voor vijf moet die weg. John, bedankt dat je hier wilde zijn om ons te woord te staan over alles wat dat harde betreft. En nou, geniet van de vakantie. En veel succes in het nieuwe seizoen.
0: Ja, John. En dan straks, straks 15 augustus. 15 augustus, hè?
2: Ja, dan gaan we naar Veluwe Cup doen.
0: Veluwe Cup. Harde.
2: Tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Okay, John.
1: Arnold, WRC, we hebben het even over het eerste gehad. Hoe zit de club verder? Zijn alle elftallen goed bezet? De jeugd, de groei van de club, gaat dat goed bij WRC?
4: Volgens mij de groei van de club gaat aardig goed. En volgens mij zijn alle elftallen ook wel aardig bezet, Gerrit-Jan. Eigenlijk heb ik me daar nog eigenlijk niet zo in verdiept eigenlijk. Want ja, omdat ik nu toch ben toch eigenlijk vaak met het eerste bezig. Maar volgens mij gaat het nu bij WRC wel goed. Nieuwe voorzitter natuurlijk, Marian Mulder. Dus ja, dat is...
1: Hoe wordt dat ervaren binnen WRC?
4: Ja, goed. Goed.
1: Want jullie hebben natuurlijk wel bij WRC...
4: WRC is ook bezig om het sportpark zo snel mogelijk eigenlijk te renoveren. En dat het zo gauw mogelijk... Maar ja, dan moet nog goedkeuring van de gemeente. Dat duurt allemaal nog. Dus dan moet nog goedkeuring voor...
1: Nou ja, ik heb positieve geluiden gehoord van een nieuwe coalitie. Dus dat moet dan wel goed komen de komende jaren.
4: Laten we het hopen. Dan kan er ook wat aan gedaan worden, want het is wel hard nodig.
1: Is dat te merken, Arnold, bij WRC, dat je daar nu een vrouwelijke voorzitter hebt? Want je hebt natuurlijk wel behoorlijk wat gevestigde namen in het verleden gehad met Vredeveld en met Henry van Beek.
4: Ja.
1: In hoeverre drukt zij een stempel op de club?
4: Ja, naar mijn inzicht wel goed. Marianne die weet precies wat ze wil en... Ze heeft volgens mij nog, als ik het goed heb hoor, van McDrie Park is ze volgens mij ook nog iets geweest. Heeft daar een hoge functie gehad. Dus ja, die weten wel van wanten, laat ik het zo zeggen.
1: Dat is natuurlijk wel een spannende uitdaging om in zo'n enorme mannenwereld, onder de cultuur van WRC, een vrouw als voorzitter van zo'n mooie club te hebben.
4: Ja, zeker. Ja, dat kan ze zeker aan. En dat wordt binnen de club ook goed ervaren dus. Wat dat betreft is dat wel een goede set geweest voor WRC. En een frisse wind, hè, zo een keer goed voor de club, denk ik.
1: Ik denk dat dat sowieso goed is. Ja, en zij gaat natuurlijk ook niet, net als alle andere voorzitters, niet alleen over het eerste elftal. Maar je hebt de hele club in de breedte te organiseren en daar met mensen aan te werken.
4: Ja, dat is ook zo. Ja, het wordt voorlopig, tenminste wat ik begrijp, wordt het goed ervaren en het gaat goed dus.
1: Als jij het afgelopen seizoen in een paar woorden moet samenvatten van WRC, want jij hebt al die wedstrijden van mijn gevoel wel gezien en verslagen hier voor Noord-Veluwe Sport. Als je dat in een paar zinnen zou moeten zeggen, het seizoen 2025-26 voor WRC was als volgt.
4: Nou, was als volgt. Ja, WRC in het begin natuurlijk de wedstrijden goed begonnen. Heeft nog een postje bovenaan gestaan. In het begin genoeg punten gehaald. En op het laatste, de laatste volgens mij 3-4 wedstrijden, het aantal punten wat WRC had, volgens mij waren dat normaal gesproken beide dan veilig. Maar omdat dan de andere, de onderste begonnen weer van de bovenste te winnen, ja, is het eigenlijk tot het, de ene laatste wedstrijd of tweede laatste wedstrijd spannend geweest voor WRC. Maar ja, als WRC er dus toch ingebleven handhaving. En dat is ook volgend seizoen weer het doel. Dus daar kunnen we wel spreken. Want handhaving was de doelstelling. En dat is bereikt. Dus dan mag je over het algemeen zeggen dat WRC het dan goed gedaan heeft, denk ik.
1: WRC kan zich verheugen op een trouwe en grote supporterscharen?
4: Ja, dat zeker. Dat sowieso. En ook fanatiek, hè, soms.
1: Gaan ze ook massaal mee naar de uitwedstrijden?
4: Ja, WRC is altijd goed vertegenwoordigd bij uitwedstrijden. Altijd wel een vaste kern die gaat. Dus de WRC is altijd wel goed vertegenwoordigd bij uitwedstrijden. Ook wat mij is opgevallen, ook dat WRC altijd zover uit moet, gaan er nog 5 supporters mee.
1: Dat is dan wel een vaste kern?
4: Vaak is dat, ja, de vaste kern gaat altijd wel mee.
1: Ja, kennen jullie hier bij...
4: Dan praat je dan over een mannetje of 25, 50 misschien.
1: Heeft Eesjoe het ook bed?
3: Nou, geen 50 mensen, maar wel vaste supporters. En dan praat je gauw al over een groep van 20, 25 mensen.
1: Die er gewoon altijd bij zijn?
3: Ja, die zijn er altijd bij, ja. Ja.
1: En die vinden er ook wel van hoe een feestje...
3: Ja, tuurlijk. Iedereen vindt er wel van. Nee, we hebben 18 bondscoaches, maar bij feestje hebben we gewoon 800. Ah, nee, niet helemaal. Maar gewoon, iedereen vindt er wel van. En Ja, ik maak zelf onderdeel uit van de ronde tafel, zo noemen we dat. Er zijn een aantal dezelfde mensen die altijd met elkaar komen na de wedstrijd. Kees Boeven zit er nog bij, Klaas van Ols, Henk van Lans, al dat soort
1: kandidaten. Nou, we gaan er, zeg maar.
3: Nou, we gaan er een beetje. Die denken ook dat ze nog een beetje verstand hebben van voetballen. En dan wordt er altijd wel kritisch even gediscussieerd, ja.
1: Arnold, jij verslaat al die wedstrijden van WRC. Zit jij ook in een bepaald netwerk voor en na de wedstrijd om over de club te praten met wat er gaande is?
4: Hoe zei je dat, Gerrit-Jan?
1: Zit jij verslaat al die wedstrijden van WRC, maar zit jij ook in een bepaald netwerk in de club die voor en na de wedstrijd elkaar spreken over het, nou, wat zal er gebeuren of hoe is het gegaan?
4: Ja, dat wel. Meestal na de wedstrijd heb je dus de persconferentie, nou, dan spreek je wel mensen in de businessclub over hoe de wedstrijd dan verloopt. Er wordt er ook wel vaak naar een kritische blik gekeken of het goed was of het slecht was. Dus over het algemeen dan wordt er nog wel veel...
1: Heb jij daar ook een rol in?
4: Sorry?
1: Heb jij daar ook een rol in?
4: Nee, ik heb daar verder geen rol in. Ik doe mijn verslag en als het goed is, ik zeg ook als het goed is, is het goed. En als het slecht is, is het slecht. Kijk, bij WRC heb je natuurlijk altijd fanatieke supporters. En er zijn er altijd wat. Ja, die kijken natuurlijk vaak met één blik. Net zoals Bert Schipper ook al zei. Van, ja, je hebt 18 miljoen bondscoaches. Ja, en dat, er is bij WRC heb je natuurlijk ook wel een aantal die dan eigenlijk maar met één blik naar zo'n wedstrijd kijken. Die kijken eigenlijk door een WRC-bril om het zomaar te kijken, om het zomaar te zeggen. Maar ja, dat mag ook. Daar ben je ook wezen supporter voor. Maar ja, als verslaggever moet je altijd objectief blijven en zijn.
1: Ja, ik heb, jij doet nu een aantal jaren, ben jij de vaste verslaggever bij WRC.
4: Ja.
1: Volgens mijn gevoel geniet je daar wel van om het op die manier te doen.
4: Ja, zeker. Ik heb er ook plezier in. Dus ik heb destijds Henk op gevolgd, want ik voetbalde zelf nog in tweede. Maar ja, toen ben ik naar het zevende gegaan, want ik kreeg een blok op de voeten. Zei ik, nou, kom maar eens naast mij zitten. Nou, twijfelde ik eerst van, zal ik dat wel doen? Van, kan ik dat wel? Ja, daar heb ik dan toch voor lieve Lee dat zo gedaan. Ja, zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
1: Ja, nou, ik denk wel dat je in al die jaren ook wel een flinke progressie hebt gemaakt als verslaggever van bij WRC. En, maar ja, goed, er gaat natuurlijk wel enorm veel tijd in zitten. Want als je ook met al die uitwedstrijden mee moet naar ergens achteraf of in Friesland of weet ik veel waar. Dat,
4: ja, dan ga je al vroeg weg, hè, 's middags. Als je dan om 3 uur of 2:30, laten we daarvan uitgaan met voetballen. En je hebt verre uitwedstrijden. Ja, dan ben je 11:30, 12:00 dan. Hooguit 12:00, misschien net na 12:00, dan rij je wel weg.
1: Ja,
4: dan
1: kom je s'avonds, ja, ben je een halve dag onderweg.
4: Sorry?
1: Dan ben je een halve dag onderweg voor 1,5 uur verslag.
4: Ja, dan ben je een halve dag onderweg, maar dan heb je 's morgens je voorbereiding dan. Of dat je dat vrijdagavond al doet. En dan 's ochtends nog even wat dingen opschrijven. Ja, daar ben je dan eigenlijk wel druk mee.
1: Ik denk misschien is Arnold nog wel de opvolger van de presentaties op de vrijdagavond.
4: Ja, dat klopt. Daar heeft Timon Vries mij ook voor gevraagd. Maar ja, ik heb ook nog mijn gewone werk ernaast. Ja, het is niet dat je zegt van nou, ik ga er even een avondje zitten. Daar gaat ook wel wat meer tijd in zitten. Kijk, en ik werk in de bouw. Dus dat is dan ook...
1: Maar toch niet op vrijdagavond?
4: Ja?
1: Toch niet op vrijdagavond?
4: Nee, maar je moet je voorbereiding wel doen. Dan kun je niet even zo uit de mouw schudden. Dan heb je wel even tijd voor nodig om dat... Om dat te doen, zeg maar.
1: Ja, nou, we gaan nog verder op zoek naar een nieuwe. En Bert, hoe bereid jij je voor op een wedstrijdverslag doen bij VSO?
3: Nou, nauwelijks.
1: Nauwelijks? Nee. Je pakt je spullen in de tas en je gaat?
3: Nou, bijna wel. Goed, door de jaren heen ga je er wel heel ontspannen mee om. En ik probeer wel te weten van hoe de selectie in elkaar zit, waarom mensen spelers afwezig zijn. Dus dat je dat in ieder geval mee kunt geven aan de luisteraars. En voor de rest probeer ik gewoon een beetje weer te geven van nou, de spelopvatting van, en dat soort dingen. Maar goed, ik heb maar vaker gezegd, ik ben meer supporter dan reporter. En dat wil ik ook zo houden. Dus ik geniet van het voetbal. Voor mij is het geen opgave om naar voetbal te gaan. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Dus, en dan dit doe ik er gewoon bij.
1: Arnold, dit programma is een beetje bedoeld als een afronding van het seizoen wat we met elkaar hebben gehad.
4: Ja.
1: Heb jij iets waarvan je zegt, redactie bij Noord-Veluwe Sport, volgend jaar zouden jullie hier eens aan moeten denken of dit is wat anders moet inrichten voor ons als verslaggevers om ons werk nog beter te kunnen doen?
4: Nou, ja, eigenlijk niet, denk ik. Ja, misschien, ja, Gert-Jan die doet het nu alleen natuurlijk. Want Gert-Jan Mulder heeft natuurlijk ook plezier. Ja,
1: nou, ze doen het alleen, hè.
4: Achter de hand hebben wij, want ja, het is altijd lastig natuurlijk om personeel of vrijwilligers te krijgen. Maar verder gaat het op zich, tenminste vind ik wel dat het aardig goed gaat.
1: Ja, dus we hebben wel eens met elkaar over.
4: In dat opzicht, laat ik het zo zeggen.
1: We hebben wel eens met elkaar over gehad van. Als al die clubs een reporter leveren, dan had je soms 7 wedstrijden, geloof ik. Of ja. Dat niet een beetje veel is in een sportprogramma?
4: Ja, dat is ook veel, dat klopt. Ja, dat zou je dan. Dat hebben we volgens mij al een tijd aan moeten verbinden. Volgens mij 2 minuten spreektijd of 2,5 minuten.
0: Gewoon een uurtje langer sporten op de zaterdag.
4: Dat zou ook.
0: Gewoon niet meer naar 5, naar 6 uur. Maar ja, goed, dan moeten we aan de slag met collega's van ons. Ja,
4: dat zou
0: ik wilde, Ik wilde wel zitten, tot een uur of 6, 6:30. Maakt mij niet uit.
4: Nee, maar ja, daar ga ik niet over, hè.
1: Nee, maar dan zijn de wedstrijden wel afgelopen, dus dat gaat niet lukken. Maar Arnold, zou jij wat meer spreektijd willen hebben?
4: Ja, je moet... Tuurlijk, je wil altijd meer spreektijd. Maar ja, de anderen moeten natuurlijk ook spreektijd hebben, hè. Dus als je het zo kunt verdelen, goed verdeeld, dan is het goed, toch?
1: Hoe zit jij daar in bed?
4: En als een wedstrijd spannend is... Ja, dan blijf je toch vaak in die spanning hangen en dan praat je af en toe wel eens te lang door. Daarom zeg ik ook altijd wel eens van, nou, als ik te lang doorpraat, haal me het dan maar gewoon uit. En dan, ja, dat wist iedereen wel eens, denk ik.
1: Bert, hoe zit jij erin?
3: Ja, ik vind aan het eind van de wedstrijd dat er wel iets korter mag bij een aantal verslaggevers.
1: Okay.
3: Iets meer schakelen, ten overige weer kan het gespannen zijn natuurlijk. En dan moet je soms wel erg lang wachten voordat je aan de beurt bent.
1: Nou, ik hoor de eindtune naar binnen komen.
4: Maar misschien is het handig om dan net op bed te gaan aan het einde, dan gewoon alle Lucies kanalen los te gooien.
0: Ja. Kunnen we doen.
1: En dan aan elkaar toe praten.
4: Dat is gewoon makkelijk voor de slagvevers.
0: Mijn heren, mag ik jullie bedanken. Ik sluit af, want er zijn nog meer programma's straks. Willem Vliegen, die komt straks hier bij Lou FM. Met zijn programma Tijdloos. En bij Loco FM natuurlijk. Gert-Jans Kantine. En daarna komt Herman Zieluis met zijn programma Loco's Muziekschool. Hele fijne dag.
5: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
6: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Hout en bouwmaterialen, doe-het-zelf shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
8: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
7: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
8: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
9: Pizza Oldebroek, elke dinsdag pizzadag. €8 per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf €9,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
12: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
13: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Het was een heel goed jaar voor Peter Koelewijn, 1976. Ja, Don Mercedes, net van de eerste plaats verwijderd. En de volgende plaat heeft hij weer gemaakt. Of geschreven. Dr. Bernard schreef hij dus speciaal voor Bonnie Sinclair. En die had er een hele grote hit mee in het jaar 1976. En dat was dus ook gelijk de alarmschijf van deze week. Maar ook van datzelfde jaar 1976. En natuurlijk Ron Brandstede. Ja, die ding ook daarmee op die plaat. Het origineel was van Joe Doland, maar dan heet het Sister Mary. En het is allebei uit hetzelfde jaar is het uitgekomen. Hetzelfde jaar in 1976. Maar een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzeggen dan Gert-Jan Mulder en al die andere jongens die vandaag medewerking hebben meegegeven aan Noord-Veluwe Sport. Wat ze hebben, ja, wat ze allemaal besproken hebben. Ik weet het niet, ik heb alleen de laatste uur kunnen luisteren. Ik zat lekker in de kamer, zat iets tv te kijken en het is niet van die radio aangekomen, nee. Maar in ieder geval, die jongens hebben gewoon alles een beetje nagepraat het afgelopen seizoen en misschien ook wel een klein beetje vooruitgepraat. Ook voor het seizoen 26, 27, je weet het nooit, ja. Maar we gaan het doen, gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 4 juli. En ongeveer kwart voor zeven gaan we beginnen met de top 40 van 4 juli 1976. Maar die weet ongetwijfeld, na de laatste schijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison, How Are Things in Paradise.

De Big L, oftewel Roy Orbison met How Are Things in Paradise. Waar gaan we naartoe eigenlijk, Wim? We gaan naar 4 juli 1900, want de Amerikaanse jazz-trompetist Louis Armstrong heeft zijn leven lang geloofd dat hij op 4 juli 1900 in New Orleans is geboren. In 1988, 17 jaar na diens dood, ontdekte een historicus echter dat Louis Armstrong op 4 augustus 1901 moet zijn geboren. Ja, waarom? Ja. Volgens de overlevering heeft de trompetist dit zelf nooit geweten. Omdat 4 juli in de Verenigde Staten onafhankelijkheidsdag is, heeft hij deze datum als zijn geboortedatum gekozen. Louis Armstrong is op 6 juli 1971 overleden aan een hartaanval. Ja, het is vandaag feest in Amerika, maar ze bestaan. Gedenken dat ze vandaag 250 jaar bestaan. Ja, Louis Armstrong samen met Danny Kaye. Ik heb dit anderhalf week geleden op YouTube weer zien staan. En ik dacht, hé, laten we die eens gewoon draaien. Want ik kan, die Hello Dolly gaan draaien. Maar die hoor je zo vaak. When the Saints Go Marching In. When

Every Time I Think of You van de Babies, single uit jaar 1979. Ja, en waarom? Nou, gewoon de liedzanger van de Babies, toen de tijd, John Waite. Die is vandaag jarig en die mag vandaag zijn 74ste verjaardag vieren, John Waite. We gaan verder met 4 juli 1955, want Gene Vincent raakt op 4 juli 1955 en zijn gewond aan een been als hij in Franklin in Virginia op zijn motor wordt geschept door een vrachtwagen. Sindsdien loopt hij mank. Door dit ongeluk moet Gene Vincent de marine verlaten. Zorg dat hij hierbij komt bij de marine. Hij kiest voor een zangcarrière. Ja, heel goed. In de Bradley Studios in Nashville in Tennessee nemen Gene Vincent en de Blue Caps op 4 mei 1956 4 liedjes op. Die zijn Biba Bluba, Woman in Love, Race with the Devil en I Sure Miss You. Bij Capitol Records wordt Biba Bluba en Woman Love als hun eerste single uitgebracht. Op 16 juni 1956 komt deze single binnen in de Amerikaanse hitparade. Biba Bluba van Gene Vincent en de Blue Caps bereikt de 7e plaats. Ja, dat wordt nog steeds gedraaid. Ja, want gisteren heb ik Biba Bluba gedraaid. Maar ja, dan gaan we nu een ander plaat draaien van Gene Vincent van diezelfde 4 platen, Race with the Devil. Hier is Gene Vincent en ook met de Blue Caps.

Ja, bijna weer 70 jaar oud, uit het jaar 1957. Dit was de Great Pretender van The Platters. En op 4 juli 1961 wordt Rupert Franker, de vaste pianist van The Platters, in Los Angeles gewoon doodgeschopt. Ja, de reden staat er niet bij, maar kun je geen voorstelling van maken. Vorige week had ik een bericht van dat ze de jukebox jury hadden ze, dan met de Rolling Stones. En ja, dat ze niet zo tevreden waren over de Rolling Stones, want die hadden alle platen afgekeurd, laat ik zo stellen. En dat waren dus platen van The Searchers, Someday We're Gonna Love Again, The Ferris Wheel van Everly Brothers, Just For You van Freddie and the Dreamers en There's a Gold in the Mountain. En vorige week heb ik daar twee platen van gedraaid. There's Gold in the Mountain van Elvis en Someday We're Gonna Love Again van The Searchers. Ik vond ze allebei gewoon mooi. Maar nu gaan we gewoon die andere twee draaien. Dus laten we lekker beginnen met The Everly Brothers met Ferris Wheel.

Ready in a Dream is met Just For You. Ja, dat ze deze plaat afgekraakt hebben, dat kan ik begrijpen. De Rolling Stones, maar de rest vond ik nog wel. Ja, dan moest er mee doorkomen. Ja, maar ja, vooruit. Het was misschien van de leden van de Rolling Stones toen de tijd. Door de staking onder het personeel van de Britse commerciële omroep ITV kan op 4 juli 1964 een zomersaflevering van Thank You Lucky Stars niet worden uitgezonden. Dit programma staat wel in de radio- en televisiegidsen vermeld. Joe Brown is de gastpresentator. Ook treedt hij op met zijn groep The Brewers. Aan deze niet uitgezonden aflevering worden verder meegewerkt met door Tony Washington, The Hearts, Linda Lane en John Lee Hooker. Ik heb twee platen uitgekozen, Joe Brown en John Lee Hooker. We gaan beginnen met John Lee Hooker, ja, laat dat we doen. De Healer, maar dat is toch samen met Santana, als ik het goed heb.

Brown en The Brewers met A Picture of You. De Beatles spelen op 4 juli 1966 in de Arena Coliseum in Manila op de Filipijnen. En dat allemaal voor 100.000 fans. De groep wordt uitgenodigd op TV-visite bij Imelda Marcos, de vrouw van de Filipijnse president. De Beatles die slaan deze uitnodiging af. Hetgeen wordt beschouwd als een belediging van het staatshoofd. President Marcos geeft de politie de opdracht de 4 Beatles onmiddellijk het land uit te zetten. Op het vliegveld van Manila worden zij hardhandig het vliegveld ingewerkt. Nou ja, wat zou Imelda Marcos toen meteen gedaan hebben? De schoenenkast laten zien? Ik weet het niet. Maar ja, ze werden dus gelijk het land uitgezet. Maar ja, dat had je toen meteen met dat... die mensen die toen het voor de zeggen hadden in Manila. Ja, de Beatles, ze stonden ook nummer 1 op 4 juli 1964 met deze Long Tall Sally.

This and That van Tom Jones. En dit is de Tom Jones waar ik van hou. Van heerlijk. Zoals hij nu op deze plaat zingt. Maar voor Decca Records neemt Tom Jones op 4 juli 1966 zijn zevende single This and That op. Op 29 juli 1966 ligt deze single in de platenwinkel. In de Britse hitparade komt de This and That van Tom Jones niet verder dan nummer 24. Ja, misschien dat dit gewoon, ze waren gewoon iets rustiger gewend. Ik vind dit een hele mooie plaat van Tom Jones. En heeft hier al meer van gemaakt. Hele mooie platen. Elvis Presley geeft op 4 juli 1968 een Rolls Royce cadeau aan een vrouwenvereniging in Hollywood voor een liefdadigheidsveiling. De auto brengt $35.000 op. En ik heb net even gekeken wat het... Een bedrag van $35.000 in 1968 heeft dankzij de inflatie tegenwoordig, dus in 2026, een vergelijkbare koopkracht van ongeveer $337.000. Maar als je het op de bank zet, dan wordt het toch ja, alleen de rente. Maar zou het dan denken? Dat denk ik niet. Nee, ik weet niet, dat weet ik ook niet. Daar heb ik geen verstand van. Maar ja, heeft hij dus een Rolls weggegeven. Of nee, een auto, ja, Rolls Royce heeft hij weggegeven. Maar hij zal zijn long black limousine zal hij weggehouden hebben, denk ik.

Lloyd Price met Lordy Miss Glory in single uit het jaar 1952. Enkele jaren later zou Elvis dit ook opnemen, maar Lloyd Price, ja, die bracht het al uit 1952. En Lloyd Price, ja, die zat in het voorprogramma van Sam Cooke, maar hij niet alleen, want ook Wilson Pickett, Jackie Wilson en Otis Redding staan in het voorprogramma van Sam Cooke, want hij is de hoofdact tijdens een grote soulshow in het Paramount Theater in New York. En ze worden allemaal begeleid door de All-Star Rhythm Review. Show, wat een mooi. Ja, ze hebben mooi zo'n groot orkest erbij en dan daar optreden. Ja, Sam Cooke, 1961, The Chain Gang.

Sam Cooke, ja, Chain Gang. Op 4 juli 1969 verschijnt Give Peace a Chance als de eerste single van de Plastic Ono Band. Deze song is tijdens de bed-in van John Lennon en Yoko Ono op 1 juli 1969 in kamer 1472 van het Queen Elizabeth Hotel in Montreal in Canada opgenomen. John Lennon en Tommy Smoothers van de Smoother Brothers spelen akoestische gitaar. Op keys of Give Peace a Chance wordt meegezongen en meegeklapt door Dick Smoothers, Derek Taylor, Petula Clark, Dick Gregory, Allen Ginsberg en de jockey Murray DeKay, Rosemary Woodworth en Timothy Leary, die doen het nog mee. Deze bed-in heeft 8 dagen geduurd. Hij heeft John Lennon en Yoko Ono in Europa minder publiciteit opgeleverd dan hun eerste bed-in. Dat was in Hilton Hotel in Amsterdam. We gaan tot aan de klok van 6 uur luisteren naar Give Peace a Chance van John Lennon. 2, 1, 2, 3, 4.

0: Yes!
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, zo normaal verwacht je gewoon een jingle. Maar ik zat even de muziek uit te zoeken van de top 40 en ik was het helemaal vergeten. Maar ja, hier is die.
1: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
2: Iedereen.
1: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
0: Ja, welkom terug bij Tijdloos en een hele goede avond. Ja, het is 7 minuten over de klok van 6 uur, dus het is alweer avond in Nederland. En we begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel Vanessa. Het was de tweede single van de Cats die uitgebracht werd en dat deden ze in het jaar 1967. Viva l'amour, ja. Het was nog niet dat je zegt van het haalde de top 10. Nee, dat nog niet, maar het waren wel gewoon lekker in gehoor liggende platen van de Cats. En ja, ik heb zelf ook een plaat uitgezocht en dat is afkomstig van de allereerste LP die de Cats uitbrachten in 1967, als ik het goed heb. Maar in ieder geval van die LP, Cats is Cats Can, heb ik uitgezocht. Goodbye baby, goodbye. En ongeveer om 6:15 gaan we lekker beginnen met de top 40 van 4 juli 1976. Goodbye, baby, goodbye. The Cats.

Ja, een heerlijke plaat van Baguette. Goodbye, baby. Goodbye. We gaan naar 1969, want op 4 juli 1969 wordt in Engeland Honky Tonk Woman uitgebracht als de 14e single van The Rolling Stones. Honky Tonk Woman is tussen 12 mei en 12 juni 1969 in de Olympic Studios in Londen opgenomen. De B-kant, You Can't Always Get What You Want, is opgenomen op 17 en 28 november 1968 en op 15 en 29 mei 1969. Op deze track is een 60-koppig koor te horen. Al Cooper speelt piano en horen. Jack Nietzsche is verantwoordelijk voor het arrangement. Laten we daar eerst eens naar gaan luisteren naar You Can't Always Get What You Want. Zo verschrikkelijk mooi. Duurt wel 7,5 minuut, maar hij is zo mooi.

De Honky Tonk Blues uit het jaar 1969 en op de achterkant, ja, You Can't Always Get What You Wanted, The Rolling Stones. Little Green Bag van de George Baker Selection komt op 4 juli 1970 binnen in de albumlijst van Billboard. Op de debuut-LP van deze groep uit Zaandam staan Fly, Funny Girl, Goodbye, I Wanna Love You, Israel, I'll Be Your Baby Tonight en uiteraard de titelsong. De LP blijft op 107 steken, maar ja, even toch gehaald. Little Green Bag van de George Baker Selection.

0: Uit het grote assortiment muziek kiest Willem Vlieger de beste tijdloze hits. Dit is Tijdloos op Blue FM.
1: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Ja, een Mercedes. Ja. Ja, lekker. Een Mercedes Benz. En dan daar een plaat over te kunnen maken. En ja, wie deed dat? Janis Joplin. Want in de CBS-studio's in Hollywood begint Janis Joplin op 4 juli 1970 aan de opname van haar nieuwe LP. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Janis Joplin overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. Gisteren hadden er 2 met 27 jaar en nu weer 1, Janis Joplin. Januari 1971 verschijnt postuum het album onder de titel Pearl. Op 30 januari 1971 komt deze LP binnen in de albumlijst van Billboard. Vanaf 27 februari 1971 staat Pearl van Janis Joplin 9 weken aan de top. Me en Bobby McGee worden op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Hij komt op 30 januari 1971 binnen in de Billboard Top 100. Vanaf 20 maart 1971 staat deze compositie van Chris Christopherson 2 weken op de eerste plaats van de Billboard Top 100. En op 4 juli 1973 raakt Don Powell, de drummer van Slade, gewond bij een verkeersongeluk dat zijn 20-jarige vriendin Angela Morris het leven kost. Don Powell ligt 6 weken in het ziekenhuis. Hij heeft enige tijd last van geheugenverlies. Door dit ongeluk is Don Powell ook zijn smaakvermogen kwijt. In 1984 trouwt hij met Joan Comlosi, een verslaggeefster van de BBC. In 2004 verhuist hij naar Denemarken, waar hij met een Deense vriendin gaat samenwonen. Slade, get down and get with it. En daar begon het mee.
3: What?

Maar liefst 10 weken nummer 1, Liebeskammers loont zich niet, van Sue Malmquist. 10 weken lang in de West-Duitse top 40. En dat was allemaal op 4 juli 1964 en op 4 juli 1965. Bij Radio London Fab 40 stond nummer 1. Peter and Gordon met To Know You Is To Love You.

All I Have To Do van de Everly Brothers. En die stond in Engeland in de UK Top 40 op 4 juli 1958. Nummer 1. Hij bleef dan maar liefst 7 weken staan. En de plaat die in alle hitparades in Amerika op nummer 1 stond op 4 juli 1964 is de Beach Boys met I Get Around.

0: Knock, knock, knock on Heaven's Door van Guns N' Roses. En op 4 juli 1992 stond deze plaat nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, laten we eens beginnen aan de tijdloze 40. De top 40 van 4 juli 1976. We gaan gelijk beginnen met nummer 38 in de lijst. En wie vinden we daar? Tina Charles met haar nieuwe single Love Me Like a Lover. Nieuw op nummer 38.

Gina Charles, nieuw op nummer 38. We gaan naar nummer 34. Ja, 27 en 7 toen het tijd. Wat is er van overgebleven? De Outlaws met Breaker Breaker. Nieuw op nummer 34. Breaker!

Breaker Breaker van de Amerikaanse formatie The Outlaws, nieuw op nummer 34. We gaan naar nummer 32. Ja, stijgend van 39 naar nummer 32. Allemaal in de tweede week. Charles als naar voren met Mes Emerdes.

Mesalmerde van Charles Aznavour stijgt in de tweede week van 39 naar 32. Rustig even. We gaan er even instrumentaal uit, want het is bijna 7 uur. Dus na de klok van 7 uur gaan we lekker beginnen met het bovenste 31 van de top 40 van 4 juli 1976. Heb ik het heel die met 7 juli? Oh, 7 juli, dat was de 1974, de finale, je weet wel.

0: Nou ben ik volgens mij iets wat de fout in gegaan. Ik had een instrumentale plaat klaarstaan. Maar heb ik die in de lijst gedaan? Ik weet het echt niet. Het maakt niks uit. Dus, maar Chiraal begint nu gewoon. Dus ik zou zeggen tot na het loop van 7 uur.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij de Tijdloos 40, top 40 van 4 juli 1976. En begonnen met Love is Under Control van The Liberation of Man. Een band afkomstig uit Nederland, nieuw op nummer 27. En ja, gaan we lekker verder met die lijst. En gaan verder met nummer 24 in de lijst. Stijgend van 35 naar 24. I'll go where your music takes me. Jimmy James en de Vagabonds.

Michael, where your music takes me. Van Jim James en de Vagabonds. 11 plaatjes winst deze week van 35 naar 24. En op 23 vinden we Bots 7 dagen lang.

Ja, stijgen van 26 naar 23 in de derde week. 7 dagen lang van de bots. We gaan naar 22, wederom een nieuwe binnenkomer. De Allen schrijft van vorige week. Shake, shake, shake, shake, shake your booty. Van Casey en de Sunshine Band.

Shake Your Booty van Katie en de Sunshine Band. Nieuw op nummer 22. Het vorige week nieuw binnengekomen op 31 en nu doorstijgend naar 21. Little Spanish Sailor van Next One.

20 naar 21. Ja, Volendam. En de volgende artiest, die komt helemaal uit Jamaica. En voor het eerst genoteerd in de Nederlandse top 40. Jesse Green met Nice and Slow.

0: Nice and Slow van Jesse Green. Nieuw deze week op nummer 20. Ja. En we gaan verder naar nummer 15. En dat is...
1: De klapper van de week.
0: Ja, de man die in 1967 begon hier te schrijven. En, of tenminste, had hij, ja, hij schreef voor de Monkees. En aan mijn believe heeft hij toen de tijd geschreven. En ook nog wel, misschien nog wel voor andere artiesten. Maar toen heeft hij gedacht van... Hey, wat zij kunnen, kan ik ook. En hij zelf gaan zingen. En ja, niet zonder succes. Ik heb het natuurlijk over Neil Diamond met zijn nieuwe single. En vandaag de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Deze single, If You Know What I Mean. Hier is Neil Diamond.

If you know what I mean. Van Neil Diamond, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Nieuw op nummer 15. We gaan naar nummer 14, stijgen van 21 naar nummer 14. The Four Seasons met Silver Star.

Ja, ik vind het een heerlijke plaat. Silverstar van de Four Seasons. In de tweede week van 21 naar 14. En in de derde week van 18 naar 13. I never loved a woman the way I love you. Ja, John Russell. Het was eerst Big John Russell, want hij was aardig groot en breed. Ja.

Ja, dat is ook de titel van de plaat. I Never Loved a Woman Like the Way I Love You. John Russell. In de derde week van 18 naar 13. En van 16 naar nummer 12. De Rotterdamse kraammachinist. We hebben het over Lee Towers met You Never Walk Alone.

it. Bye-bye. And don't be afraid of the dark.

You Never Walk Alone, van Litouwers. In de tweede week van 16 naar nummer 12. En ook in de tweede week van 19 naar 11 stijgend. The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie.

Tonight's the Night van Rod Stewart, van 14 naar nummer 7. En we gaan naar de oudste plaat in de lijst, uit het jaar 1956. En dat stijgt nog steeds, van 5 naar 4. Blueberry Hill van Fats Domino.

0: Ariel van Fats Domino. Op nummer 4. En op nummer 3 staat Voor Niets van Bob Bauer.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

ja, toch nog één weekje nummer 1 gestaan. Jungle Rock van Henk Marzel. In de zesde week van 1 naar nummer 2. Hey, ik wens u nog een heel fijn weekend. En wat de tijd betreft, ik ben er gewoon volgende week weer met... Wel, volgende week vrijdag. En dan van 5. Van 5 naar 8. Ja, zeker weten. Maar we gaan eruit met de Schotse band Sutherland en Sutherland Brothers en Quiver. Met hun nummer 1. Deze week stijgen van 3 naar nummer 1 met Arms of Mary. Hey, fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom.
1: Welkom.
0: Ik klink nu best hard, moet ik zeggen. Maar goed.
1: Ja. Nou ja, wij zijn even bezig om de boel weer een beetje in model te krijgen hier.
0: Ja.
1: Ik heb vorige week met die zware
0: onweersbui, ja.
1: Zware onweer heb ik hier inslag gehad. En waardoor de boel een beetje ontregeld is. Gelukkig de apparatuur was allemaal wel heel. Maar mijn boiler en cv en alles lag er helemaal uit. Dus ik was al heel erg bang dat hier ook alle apparatuur kapot was.
0: Nee, dat viel wel rustig mee inderdaad.
1: Maar moest het wel allemaal testen. En nou staat het natuurlijk allemaal net niet zo als wij dat gewend zijn tijdens de...
0: Nee, maar voor thuis wel blijkbaar. Als ik alle metertjes en kanaaltjes en dingetjes volg. Ja. Alleen op de koptelefoon klinkt het een beetje wisselend. Maar goed, maakt niet uit. Weet je, ik hoor mezelf. Dat is al het belangrijkste. Als ik mezelf maar hoor.
1: En het feit dat we gewoon nu on-air zijn, betekent dat alles het toch doet.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan show nummer 531 aftrappen en nummer 106
1: kijk.
0: Elburg. 531 was voor Zeewolde trouwens.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we even doen.
1: Hey, vertel even, wat gaan we allemaal dit uur doen dan, Fred?
0: Nou, ik heb een Weekend Express Dance Mix van, even kijken, Joop Lagewaard.
1: Oeh.
0: We hebben een lange versie van de week. 4 lange versies in de poll. Jij kon weer lekker stemmen, dat hebben jullie lekker massaal gedaan. We duiken weer in onze eigen platenkast met een hele fijne lange versie van Phil Collins. En we hebben een Feel Good Saturday Night plaat. En in ieder geval nog één keertje een nederpopje.
1: Oh, ook lekker.
0: En deze, ook uit de jaren 80. Dit is Ten Jericho en The Motor.

0: 80. Then Jerry Go. Eigenlijk ook maar één hitje gehad volgens mij, hè? De Motive was dat, denk ik.
1: Ja. Zou misschien ook weer bij ons in het rijtje kunnen hebben.
0: Ja, we moeten even checken zometeen op www.top40.nl. Dan kun je ze heel makkelijk controleren.
1: Ja, want het is wel een beetje een cultband geweest.
0: Ja, ik kan me niet zo herinneren dat ze nog een ander hitje hebben gehad. Maar goed, ik ga hem even checken.
1: Nee, maar ze zaten een beetje in het rijtje van The Cure, Simple Minds. Ja.
0: Fijne plaat.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, Joop Lagewaard hebben we weer bereid gevonden. En we gaan nu naar de Weekend Express Dance Mix nummer 1.
0: Ja, ik ben even vergeten waar ik met Joop was gebleven.
1: Nou, al een heel eind. Volgens mij op 15, 16 of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, dus ik... maar goed, we gaan hem gewoon even lekker weer opnieuw starten.
1: Dus, nou ja...
0: Had ik hem beloofd. Dus dan doen we dat natuurlijk.
1: Wij gaan gewoon lekker luisteren naar de mix van Joop Lagewaard. En dit is gewoon fijn.
0: Lekker dus mixen. Ja, zometeen mixen allemaal. Maar ook voor ons natuurlijk, voor de Weekend Express.
1: Daarom.
2: Like an administration and how...

0: dag.
1: Joop Lagerwaard, die mixte hem voor ons in uur 1.
2: Ja.
1: Weekend Express Dance Mix nummer 1.
2: Ik vind het weer een hele fijn.
1: Ik vind het een hele fijn.
2: Ja.
1: Wij gaan even een...
2: een deur open doen.
1: Even een applausje doen, mensen. Ja, dat kunnen we wel even doen, hoor. Komt u maar.
2: Ja.
1: Ja.
2: ET.
1: Zachtjes met die deur. Even voorzichtig. Ja. Oké.
2: Nou, Joop, ja, ze zijn aardig enthousiast, hoor. Dankjewel voor jouw inbreng in onze show, Joop. En graag weer tot de volgende keer.
1: Ja, ik heb er een heleboel van, dus we kunnen weer eventjes door. En ja, ik ga gewoon even opnieuw beginnen. Ik ben maar weer even opnieuw beginnen met tellen, want mijn documentje was even weg. Ik sla al dat ding op alles op harde schijven op, maar op heel veel verschillende harde schijven. Dus ik ben de tel een beetje kwijt. Maar goed, kan een keer gebeuren. Hey, we gaan naar de Weekend Express voor de lange versie.
2: Ja, lange versie van de week. En laten we gewoon eerst de winnaar even draaien. En dan hebben we zo meteen de procentjes.
1: Ja, 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Jij kon lekker stemmen en dat hebben jullie gedaan. Dit is de winnaar.
3: De Weekend Express, lange versie van de week.

0: Ben Liebrand die mocht hem mixen. Voor Taya Zewel. Love is Contagious. Niet door de zangeres op een maxi-single uitgebracht. Maar ja, wel door Ben Liebrand op verschillende andere platformen. Onder andere DMC.
1: Ja, en daar hebben wij hem ook volgens mij van.
0: Daar hebben wij hem ook van. Ja, ja. En ik heb hem nog weer van een of andere bootleg waar ook weer Jekke Jekke op stond van Morikante.
1: Oh, lekker,
0: dus,
1: lekker.
0: Ik ben er wel blij mee dat we deze hebben, want het is wel een fijne versie. Anders weer dan de originele.
1: Ja.
0: Leuke versie.
1: Nou ja, uitgerekend deze versie is ook de nummer 1 geworden in ons poll. 32% voor Taya Zewel. Op nummer 2 geëindigd Hot Chocolate met Hardik nummer 9, 26%. E.G. Daily, die kennen we natuurlijk met andere liedjes.
0: Ja, Say It, Say It.
1: Say It, Say It, ja. Maar Love in the Shadows was ook een lekkere. Uiteindelijk maar 23% vind ik ook wel een beetje jammer.
0: Ja, jammer, maar goed.
1: En ja, wat ik ook wel jammer vind is Roberto Giacchetti en zijn scooters met Arrivederci.
0: Ja.
1: Helaas op de allerlaatste plek 19% op plek 4.
0: Ja, helaas.
1: Volgende week weer 4 nieuwe. Alleen Fred weet het nog niet, want hij had...
0: ik moet nog opnemen, want het is bloedje tering heet geweest op die zolder. Dus ik ben al lang blij dat de hele zolder niet krom getrokken. Is.
1: Ik wou net zeggen, terwijl je ze uit de hoes trekt, dan vallen ze krom.
0: Ja, nee, dus ik heb de koeling op staan nu, dus dat scheelt de helft. Maar ik moet wel even van het weekend even wat opnemen. Dus hou de socials in de gaten.
1: Ja, gaan dan we zeker
0: kom je vanzelf tegen natuurlijk. Dus ik zet er wel weer even 4 online en dan kun jij wel even lekker stemmen.
1: Nou, lijkt mij helemaal goed.
0: Ik heb ook een nieuw plaatje gaan we doen, hè, denk ik.
1: Het lijkt mij, ja.
0: Ja, laten we het doen.
1: Laten we dat gewoon doen.
2: Fred en Ron van de Weekend Express.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten wij het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: De Voortops en Loco in Acapulco. En daarvoor de nieuwe van Chaka Khan.
1: Ja.
0: Samen met Snoop Dogg.
1: Ja, en dat verwacht je niet, die twee. Maar ik vond het wel weer verrassend.
0: Wat gaat hij doen?
1: Hij gaat zomaar starten.
0: Ja, dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Maar wel even blijven luisteren gewoon.
1: Ja. Pas wanneer wij ja zeggen, dan gaan.
0: Is hij single track eraf? Of zoiets?
1: Ja, nou ja.
0: Ik dan check hem zo even.
1: Gaan het even nakijken.
0: Hey, we gaan duiken in onze eigen platenkast. Daar staan nog genoeg plaatjes in van Vinyl. En daar heb ik er weer even eentje uitgetrokken.
1: En ik vind dit ook wel een van de fijnere van Phil Collins.
0: Ja, ik heb hem op CD single ooit eens een keer gehad. En toen had ik iemand die dat ooit eens een keer verkocht heeft. Ja. Zonder mijn medeweten om.
1: Ja, dat krijg
0: ik. Zonder daar woorden aan vuil te maken. Maar...
1: Ja. Maar uiteindelijk, gaan we geen woorden meer afkomen.
0: Nee, woorden weer
1: dat hebben we al heel veel gedaan.
0: Ja, precies. Ik kwam hem weer op vinyl tegen, op een platenbeurs ooit. Dus ik denk, nou weet je wat, we nemen hem weer eventjes lekker mee. Dus ja. In onze eigen platenkast, Phil Collins, de One World Mix van Something Happened on the Way to Heaven.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klik.

0: Uit de eigen plaatkast. Phil Collins. One World Mix. Zo heet hij.
1: Wat een fijne plaat was dat.
0: Something Happened on the Way to Heaven. De single staat er ook op die Maxi single. En er staat een demo versie op van I Wish It Would Rain Down.
1: Dat vind ik ook een hele fijne.
0: Ja, de demo versie is dan weer. Dan begint hij wat te lallen. Is hij wat op zoeken naar tekst en zo en dat soort dingen. Maar het is wel leuk om eens een keer te horen.
1: Oké.
0: Hey, we gaan naar de Feel Good Saturday Night plaat.
1: Ja, laten we eerst de winnaar gaan draaien. En ondertussen ga ik even bellen met over de grens.
0: Ja.
1: Ik ga naar Duitsland bellen. Herman, die woont over de grens.
0: En we moeten ook even feliciteren. Want
1: we moeten hem ook feliciteren, ja.
0: Dus dat is wel fijn. We gaan eerst even de winnaar draaien. En ja, ik heb al wel weer een nieuwe. Ik denk dat ik volgende week ga winnen, denk ik.
1: Ik heb ook een hele goede.
0: Ja, die voor jou is ook goed, ja.
1: Dus we wachten even wat Herman nog heeft. En ja, jullie mogen natuurlijk straks ook eentje inbrengen. Dus ja. We gaan het allemaal eens even bekijken.
0: We hebben wel weer even doorgegeven dat het een beetje een dansbare plaat moet zijn. Hè?
1: Ja.
0: Oké. Want anders komt hij weer met
1: Nee, dat komt helemaal goed.
0: Ja, oké. De Feel Good Saturday Night plaat. Eerst even de winnaar. Zometeen de procenten.

0: zomerse klanken. Corona en Rhythm of the Night. Zomerse plaat.
1: Een hele fijne plaat.
0: Ja, en dat doet ons denken aan de tijd dat we nog allemaal thuis zaten in de quarantaine.
1: Ja.
0: Of aan het biertje. Dat kan ook nog. Aan het biertje is ook wel een goede, denk ik.
1: Ja, he? Ja.
0: Hey, we gaan even de procentjes doen.
1: Ja, wil jij Herman er even bij halen?
0: Zal ik Herman er even bij halen?
1: Ja. Herman!
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond. Hey, wij zeggen net corona. Dat doet ons denken aan een biertje met een citroenschilletje. Of aan de periode dat we allemaal thuis zaten. Maar uiteindelijk corona met Rhythm of the Night heeft wel gewonnen. En jij had meegebracht. Dus wij feliciteren jou.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, een fijne plaat.
1: Ja,
0: lekker zomers.
1: En uiteindelijk zelfs met 33% van alle stemmen. Op plek nummer 2 is geëindigd ISMC met Think About the Way van Frans. Die is binnengebracht via Facebook. 26%. Mijn Rick James met Glow uiteindelijk 22%. En,
0: ook een fijne plaat hoor.
1: Ja, absoluut. Rick James. En Fred, Roxette met Dangerous, uiteindelijk met 19%. Dus
0: die viel een beetje uit het rijtje van danceplaat eigenlijk allemaal. Want een beetje rock is dat meer, hè? Dus, maar goed.
1: Maar volgens mij had jij alweer een nieuwe.
0: Ja, ik heb zeker een nieuwe. En ik weet niet wat jullie gaan doen, maar dit is gewoon de winnaar. Dus jullie mogen nog wat inbrengen, maar goed, heeft eigenlijk weinig zin.
1: Nou,
0: maar ik ga voor DJ Paul Elstak, Love You More.
1: Oké. Herman. Heb jij al een nieuwe?
2: Ja, ik heb zeker een nieuwe.
1: ik ben heel benieuwd.
2: Ja, maar dit is wel heel super toevallig. Ik heb ook DJ Paul Elstak.
1: Oh.
2: Maar dan Rainbow in the Sky.
0: Oh, nou, leuk.
1: Nou,
0: ja, we zetten hem er gewoon in.
2: Mag dat wel?
0: Kan mij het schelen?
1: We zetten hem er gewoon bij, natuurlijk.
2: Ja, okay.
0: Wij wisten het niet van elkaar, hè? We hebben elkaar niet gebeld van tevoren, hè?
2: Nee.
0: Oké.
2: Dit is echt...
0: Want ik zie Ron alweer verdacht kijken, maar wij hebben elkaar niet gesproken.
1: Nee, echt niet.
2: Dit is toeval.
1: Nou ja, ik ga voor Odyssey met Use It Up and Wear It Out. Ken je die nog?
2: Die ken ik, ja zeker.
1: Ja, dat is al een oudje, hè?
2: Dat is echt een oudje, ja.
1: Maar ik vind dat zo'n fijn. Ik heb hem hier op de platenspeler liggen.
0: Ja, hij ligt hier op de platenspeler als maxi-single.
1: Oh, jongen. Vijf minuten genieten, hoor. Dus toen dacht ik van, die moet ik toch inbrengen. En dan hoop ik gewoon dat ik de winnaar ben. Ja. Dus we gaan het allemaal even meemaken.
0: Er kan nog één plaatje bij.
2: Heb jij die op vinyl dan, Ron?
1: Ja.
2: Oh, oké. Nou, die moet je nooit wegdoen, want die is goud waard.
1: Meen je dat?
0: Ja, nou, zo ziet hij er ook uit.
1: Ja, de hoes is wel een beetje al wel wat beschadigd.
0: Ja, maar de knos die doet heel veel, hoor.
1: Ja, dus, maar dat doet niks met de hoes.
0: Nee, maar wel even een beetje schoonmaken.
1: Ja. Maar ik had hem gewoon met de borstel al een beetje schoongemaakt. En hij klinkt ontzettend goed. Dus was jij nu ook de winnaar met corona? En volgens mij gaat het volgende week spannend worden.
0: Ja, dan gaat een spannend lijstje worden. Er kan nog één plaatje bij. Reageer even ons via op onze Facebookpagina. Personal message, het logo met de vier patjes. Even opzoeken. Of de mail weekendexpressfm@gmail.com. Dat doe je mee aan ons programma. Wij gaan nog één plaatje doen, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, we zitten op 51. Misschien dat die tweede nog erachteraan kan, maar dat denk ik niet.
1: Nou.
0: Dus wij gaan nog een Nederpop plaatje doen. Gekozen nog maar een keertje voor De Dijk. Want ik kreeg een mailtje van dat niemand in de start. Hartstikke leuk. Maar je moet eigenlijk ook nog eens een keertje Nergens Goed Voor draaien.
1: Nou
0: dat, de luisteraar bepaalt. Dus dan ga ik dat ook even doen. Dus tot aan de klok van het hele uur doen we nog even een Nederpopplaatje. De Dijk met Nergens Goed Voor.
1: Ja, en mochten we nog een beetje tijd over hebben, draaien we ook nog een stukje Prince met Take Me With You. En dan zijn we er zo na de reclame en het nieuws weer voor uurtje 2.
0: Zeker. En Herman, tot volgende week.
1: Ja, Herman, dankjewel.
2: En jullie ook bedankt, jongens.
0: Doei.
2: Doei.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Billy Ocean, License to Chill. Ook een fijne plaat trouwens.
1: Ja. Nou ja, een rijbewijs om te chillen vind ik nogal wat. Ik vind gewoon dat iedereen eigenlijk zonder een license gewoon lekker moet kunnen chillen.
0: Ja, zeker. Ja, we horen hem niet zo vaak, deze plaat.
1: Nee.
0: En, ik heb hem ook op Maxi single volgens mij. Maar deze was, ik denk, laten we maar weer eens kunnen doen. Ik kwam hem tegen op CD single. Via Back to the 12 Inch, Facebook groep.
1: Ja.
0: Ik denk, dat pakken we maar even mee.
1: Ja, ik vind het helemaal geen verkeerde plaat. Dus,
0: zeker niet.
1: Ja, zit een beetje in dat verlengde van zijn grote hit.
0: Ja, Loverboy een beetje en zo. En dat soort, bedoel jij?
1: Ja. Ja, vind ik wel. Het klinkt een beetje hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar kan er mij liggen.
0: We gaan het tweede uurtje even doen.
1: Ja, we gaan het tweede uur doen. Zometeen de Weekend Dance Mix. Deze keer DJ Duke in de mix. Het is alweer zijn 10e.
0: Voor ons
1: is
0: zo, ja.
1: Ja, zeker. Dus
0: hele fijn hoor, deze.
1: Ga er maar vanuit dat dit een hele fijn is. Vervolgens gaan we Pim Pam Petter 3 from 1. We gaan naar 5 juli 1986. 86. En daar stond ook hele fijne muziek. We hebben weer Ramenwaar nieuws. We verwachten het niet, maar het is er toch.
0: Ja, ze zijn al een boeltje moeilijk aan de gang te krijgen, maar ze kunnen het wel.
1: En vervolgens cabaret hebben wij Bert Visser weer bereid gevonden. Tip van de week, Nederpop. En 24/7, keep on trying.

0: 24-7. Nu nog met Stacy en Nance. Denk ik? Ja, denk ik wel. Hè.
1: Oh, dat zou zo kunnen, joh.
0: Ja, want later kwam daar zijn vriendin bij. Die zijn inmiddels uit elkaar.
1: Ja.
0: En die vriendin die zit weer bij Two Brothers on the 4-4.
1: Ja, dat blijft ook een gedoetje.
0: Dus, ja,
1: dat was ook eerder Ray en Anita. Ja. En toen waren
0: nee, dat was Two Unlimited.
1: Ja, oh, sorry.
0: Ja, Des Ray zat erbij bij de Two Brothers on the 4-4. Maar die zijn dan weer gestopt. Ja, wel fijn dat die muziek dan weer doorgaat. Maar deze zijn in principe nog wel steeds actief. 24-7. Met de originele zangeres, Nance.
1: Oké. Okay.
0: We gaan naar de Weekend Express Dance Mix. In uur 2, DJ Duke.
1: DJ Duke in de mix. De Weekend Express Dance Mix nummer 10 alweer voor hem. En hij maakt echt hele fijne mixen. Dus we zijn weer heel blij dat we hem kunnen verwelkomen in uur 2. DJ Duke in de mix.
2: Take an administration and how...

0: DJ Duke, die mixte hem voor ons in uur 2. Weekend Express Dance Mix nummer 10.
1: Jawel.
0: Ja, we doen maar even een applausje, mensen. We zijn er toch. Even een applausje.
1: Ja.
0: Doe maar. Ja.
1: Mag ook hier.
0: Traag voort.
1: Ja. Maar we halen gehoopt dat we een kleine kruis gaan. Dat hebben wij al.
0: Ja, die hebben we al achter.
1: Ja, dan hoef je maar 2 keer te knipperen, dan is het weg hoor.
0: Ja.
1: Ja, we doen over 1 doosje 2 shows, hè?
0: Ja, precies. Dus nee, dat gaat lekker achter de eigen mensen. Gooi zo, ja, precies.
1: Ik gooi nou, zo even, het weer
0: ik gooi even een blok kaas erbuiten straks. Hey, ja. We gaan de pimpam petten.
1: Jawel, pimpam petten, 3 from 1. We gaan naar 5 juli 1986.
0: Ja, daar stond best wel wat leuks in, hoor. We gaan eerst beginnen met Cock Robin. Thought You Were On My Side.
1: Een hele fijne.
0: De nummer 1 uit deze top 40 was Janet Jackson. Met What Have You Done For Me Lately.
1: Dat was ook een, daar hebben ze ook nog een leuke mix van gemaakt.
0: Ja, dat was King MC weer.
1: Ja, ja,
0: What Have I Done For You Lately.
1: Ja, maar dat vond ik wel heel
0: dat
1: leuk.
0: Dat was ook wel leuk, ja.
1: Ja.
0: En daarna hebben we nog een plaatje uit de stal van Prince. Deze niet helemaal trouwens, nee. Maar de zangeres wel. Maar dat...

0: Later, wij gaan eerst even twee plaatjes draaien. En dan gaan we het rad weer even in elkaar knutselen.
1: Ja, het rad zelf is wel in elkaar. Maar jij moet nog even een paar draadjes, microfoons en alles weer omleggen en omlussen.
0: Gaan we doen.
1: Laten we gewoon lekker luisteren.
0: Pim Pam Patton, 3 from 1. Eerst even naar Cock Robin en daarna naar Janet Jackson.

0: is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
3: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
4: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: 1986. Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? En Cock Robin, Thought You Were On My Side. Twee fijne platen trouwens.
1: Ja, en eigenlijk draaien we deze ook wel te weinig. Want,
0: ja, Cock Robin ook niet zo vaak.
1: Nee, maar deze van Janet ook niet.
0: Ik kan wel eens een poltje maken met Cock Robin. De maxi-singles heb ik al.
1: Ja, maar we kunnen ook een poltje maken van Janet.
0: Janet ook wel, ja. Maar dan moet je wel de oude nummers een beetje pakken. Want Janet Jackson draaien we wel regelmatig, hoor.
1: Ja, maar deze niet.
0: All Right en zo hebben we wel eens gedraaid. En Escapade.
1: Ja, maar dat ik vind die oudere platen van Janet leuker.
0: Ja, dan gaan we die gewoon ook eens een keer erbij pakken. Nieuwjaar al doen?
1: Ja, zijn we
0: er
1: wel, hè.
0: Zijn we er klaar voor? Zeker.
1: Jawel, Fred is even heel druk geweest. En zweet op voorhoofd, hè?
0: Ja, het is bloedheet hier.
1: Ja, en ja, dan moet je overal nog onderdoor kruipen. Maar uiteindelijk, het is gelukkig.
0: Ja, gelukt. Jij kan draaien, denk ik.
1: Ja, alle lampjes zijn weer groen.
0: Ja, volgens mij wel.
1: En dan...
0: Zijn alle lampjes groen? Ja! Ja, dat bedoel ik.
1: Nou, zal ik dan maar gaan draaien?
0: Ja, ga jij maar even draaien.
1: Of is het dan nee?
0: Nee, loop er maar even charmant heen. Ja, zo ja.
1: Kan die?
0: Ja, voor mij kan die. Leuk hè, die knopjes. Ik vind het echt zo leuk. Nou, draai maar even. Hartstikke idee.
1: Hoplakee. Nou, dat gaat weer mooi ouderwets hoor.
0: De microfoontje staat er weer goed bij nu.
1: Jawel.
0: Moet je hem wel even vastmaken, want is dat ietsje los?
1: Ja, maar heb je nou die grote of dat kleine microfoontje?
0: Nee, kleintje. Ja. Want anders dan wordt het helemaal een herrie.
1: Ja, die vangen wel heel veel op.
0: Deze ook nog steeds trouwens, maar goed. Ja, gaan we even kijken. Maar even.
1: Ja, ik ga even
0: wat
1: kijken.
0: We hebben.
1: Je verwacht het niet, Fred. Maar we gaan naar de jaren 90. Even kijken. 1992.
0: Ja, oké. Nou, dat kan dan wel eens leuk zijn.
1: Ja. Ik pak even mijn zakjepannen erbij. En je weet, ik heb nog steeds die hele grote zakjepannen. Die hele grote Samsung.
0: Een hele grote.
1: Ja. Daar moet ik eigenlijk de bril weer bij afdoen als ik wil kijken wat die... Maar ik zoek het even op. Ik kom uit op...
0: Top40.nl, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: 11 juli. En dat is week 28.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
1: Op 1. Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door.
0: Ja, is leuk op zich wel.
1: Ja, nou komen we bij de, hoe noemde je dat, Eurodance, hè?
0: Ja, de Eurodance.
1: Snap, Rhythm is a Dancer.
0: Ja, dat was wel een goeie trouwens.
1: George Michael met Too Funky op 3.
0: Ja, ook een leuke.
1: Wat staat er verder dan nog in? Ja, dit vind ik zelf wel leuk. Ugly Kid Joe met Everything About You.
0: Ja, die is wel geinig, ja.
1: Chris Cross, weet je dat nog? Met Jump.
0: Geen One Hit Wonder trouwens. Ze hebben 2 top 40 hits gehad.
1: Ja, daar hebben we nog even naar gekeken.
0: Ja.
1: Ja. Hey, Joe Fanotti, ken je die nog dan?
0: Ja.
1: Met Libera Lanima. Dat vind ik ook wel een hele fijne. Hey, er staan er 40 voor je klaar. Dus je moet gewoon even kiezen, hè?
0: Top40.nl. Stuur ons even een berichtje via onze personal message Facebookpagina.
1: Ja.
0: Welke 3 platen wil jij horen uit deze top 40? Dat doe je lekker mee aan ons programma.
1: Zeker weten.
0: Week 28?
1: 28. Week 28. En dan kom je uit op 11 juli.
0: Helemaal goed. We gaan nog eentje doen.
1: Jawel. Sheila E. met Holy Rock.
0: Tel jij even af? 1, 2, 3.

0: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
1: Nou. Raar nieuws.
2: Erg raar nieuws.
1: En, we hebben een heleboel berichten. Dus ik heb een paar even verzameld voor de volgende keer. Als ze niks te doen hebben meer.
2: Ja, nou ja, of dat ligt ook een beetje aan onze redactie natuurlijk.
1: Ja, daarom. Maar hier zaten wel een paar goeie tussen.
2: Ja, ik heb er eentje gevonden, Fred. Een vrouw van 70 heeft wekenlang, echt wekenlang hè, met drugs in de fietstas rondgereden zonder dat ze dat wist. Dat meldt de politie in Den Bosch in een bericht op Instagram. De vrouw had enkele weken geleden meerdere kleurrijke sealzakjes gevonden en meegenomen. Volgens de politie dacht ze dat het om speelgoed ging, waar vanwege de vrolijke kleuren en de tekeningen op de verpakking.
1: Ja, dat is een soort van klei of zo misschien wel, hè?
2: Ja, nou ja.
1: Dat speelzand of dat mysterieuze zand, of wat is dat?
2: Ja, ik weet het niet waar ze aan dacht, maar in ieder geval, uiteindelijk is dat toch bij de politie terechtgekomen. En toen de agenten de vrouw hierover spraken, legden ze uit dat de zakjes geen speelgoed bevatten, maar verdovende middelen.
1: Oh, nou, handig. Ja. Leuk voor de kinderen.
2: Volgens de politie schrok die vrouw daar echt wel behoorlijk van. Ze had naar eigen zeggen geen idee wat er in die zakjes zat. En had ze al die tijd meegenomen tijdens haar fietstochten door de stad.
1: Oké. Okay.
2: Waar de vrouw de zakjes precies heeft gevonden, dat maakt de politie niet bekend. Maar die heeft wel de verdovende middelen in beslag genomen.
1: Dat lijkt me een verstandig plan.
2: Ze worden vernietigd.
1: Kijk. Dus ik had er ook nog eentje. Even kijken, even terugscrollen.
2: Ja.
1: Welke was dat? Oh, deze in Almere, hè?
2: Ja, die man die... Almere. Ja, die moest ook gered worden.
1: Ja. Een man zal vanochtend vreemd hebben opgekeken toen zijn bed opeens werd opgetild. Hij was namelijk in slaap gevallen.
2: Ja.
1: In een dixie.
2: In een dixie?
1: Dan heb je ook een beroerde houding.
2: Ja, maar dan moet je toch ook behoorlijk...
1: Dat zal waarschijnlijk, ja.
2: Ja, dan moet je iets genuttigd hebben, denk ik.
1: Maar die dixie werd opgehaald in Almere. Toen bleek dat de dixie wel heel zwaar was, werd de man ontdekt. De man in kwestie kon uit zijn eigen benarde positie bevrijd worden. De persoon in kwestie had de dixie de avond ervoor gekozen als slaapplek.
2: Oh, zal het slecht weer geweest zijn?
1: Ja,
2: of
1: dat
2: zo?
1: Denk ik, ja.
2: Een zwervertje of zo.
1: Dat meldt de politie van het basisteam van Almere City, Almere Stad, Haven, op social media. Bij het ontwaken ontdekte hij tot zijn schrik dat iemand de dixie op slot had gedaan, luidde de verklaring. Daardoor zat hij opgesloten in zijn hele compacte onderkomen.
2: Nou ja, hij heeft in ieder geval droog gezeten.
1: Dat is in ieder geval waar. Maar ook in de stank waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Hij moest ook best een poos op zijn redding wachten. Want pas rond 3:15 in de middag kon hij bevrijd worden. Volgens de politie maakt het verder goed hoor.
2: Maar ze hebben hem niet met de auto naar huis gebracht.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Hij zou wel rieken aan alle kanten, denk ik. Hè?
2: Een wijkagent, ik kan me daar iets bij voorstellen.
1: Laat weten dat de persoon nog dakloos, nog hulpbehoevend was. Ook de persoon kon er best om lachen. Als een verhaal schrijnend is, zullen wij het nooit op deze wijze verwoorden. Al dus de politieagent op social media. Dus als hij dakloos was geweest, hadden ze dit waarschijnlijk niet gedaan.
2: Nee.
1: Maar met deze man was eigenlijk niks aan de hand. Ja, ja. Denk ik dus te veel gezopen. En bang om naar huis te gaan, want daar staat zijn vrouw.
2: Ja, dat zal wel met de deeg rollen.
1: Met de deeg rollen, denk ik.
2: Ja.
1: Dus ja, dat zal nu ook nog wel zo zijn. Dus ik denk niet dat hij dat gaat winnen. Maar goed, we gaan het meemaken.
2: Jawel.
1: We gaan nog even naar Bert Visser.
2: Ja, cabaret. De afscheidsbrief, daar heeft hij het over.
1: Hij heeft een afscheidsbrief geschreven. En de rare tip van de week van ons, helemaal gratis voor jullie. De nieuwe single van Carly Rae Jepsen. On Wires heet hij.
2: Nou, hoe leuk.
1: Gaan we even naar luisteren. Eerst even naar bed en daarna naar Carly in The Weekend Express.

0: Dit is één sigaretje. Het is misschien mijn allerlaatste sigaretje. Zuster Zeik. En de rode wijn is op. Ah, druk. Nou ja, dat zeg ik nou van Groningen, maar ik was ook wel druk, hoor. Ik was met een afscheidsbrief bezig. En die kan eigenlijk een beetje... Ja, die ken ik goed. Ja, hij is wel goed, maar hij kan een beetje beter, weet je wel. Vaak als je dingen herschrijft. Het is een mooie afscheidsbrief, hoor. Maar hij kan iets, oh ja, iets netter, iets objectiever, iets scherper, weet je wel. Dus heel vaak, als je dingen opnieuw schrijft, dan wordt die brief gewoon beter, weet je. Hij is mooi, maar ik doe hem even opnieuw, ja? Moet ik even zoeken? Had zij nou koorstermometer achter het oor? Ja? Heb ik waarschijnlijk een pen in mijn reet? Ja, hoor. Ik vind het nou al gezellig. Wat had ik geschreven? Even kijken hoor. Hufter, mietje, klootviool, latente homo. Beste zoon, dat klinkt toch vriendelijker. Ja, dat klinkt heel anders. Beste zoon, ik wens je een hele fijne kerst. Misschien is het je opgevallen dat ik de laatste 3 jaar niet meer met de kerst ben geweest. Zo lang lig ik alweer hier. Je moeder is er ook niet meer. Ze is ooit spoorloos verdwenen. Ze maken de IKEA zo veel te groot. Ze hebben er met honden gezocht, maar tevergeefs. Ach jongen, het was ook geen goed huwelijk. In een volgend leven trouw ik met een fles Xanax. Dat irriteert tenminste niet. Dat is toch gek. Jongen, ik vraag je niet om hier te komen. Vraag met een V. Jongen, ik vraag je niet om hier te komen. Sterker, ik weet niet eens of ze hier een bezoekuur hebben. Ik bedoel, in een weeshuis hebben ze ook geen ouderavond. Maar als ik er straks niet meer ben, dan zou ik zo graag willen dat iemand na de crematie mijn urn bijzet in de mijnen waarin ik 40 jaar heb staan zwoegen. Liefst nogmaals, jongen, na de crematie. Ik weet dat jij niks met mijnen had. Je hebt er maar kort gewerkt. Je was altijd bang, vuile scheidlui, stuiksnor. Beste jongen. Maar dat is ook logisch voor iemand met smetvrees en claustrofobie. Maar jongen, ik vraag je, als het zo weer is, zou je mij daar willen bijzetten? Vergeet niet, ik heb jou vroeger ook zo vaak bijgezet in de kelder. Voor wat, hoort wat. Jongen, het heeft wel een beetje haast. De mijn wordt één deze dag gesloopt, gaat tegen de vlakte, gaat plat. Dus maak een beetje tempo en als je die kan vinden, vraag even juffrouw Trudy van kantoor. Die loopt er nog wel rond. Jongen, ik voel het, ik word geroepen. De meeste zien licht aan het eind van de tunnel. Ik ben bang dat bij mij gewoon je moeder er weer staat. Je komt ook nooit van het gezeik af. Maar ach, je moet het ook positief zien. Wie vroeg sterft, is ook langer dood. Had ik even een helder moment. Je vader, kijk. Dan kan de zuster maar de bus doen. Dan kijk ik in een paise vree. Kan ik lekker wegzakken. Gemoedsrust die lekker onrustig is. Stoffe jongens waarde. Droge bekken, zwarte longen. Maar behakt en we zongen over Trudy van kantoor. Stoffe jongens waren we, poten stuk en ogen dof. Je hoeste steenkool, is de stof. Verdomme, stoffe jongens.
1: Ja. Hoe is het aan jou?
2: Dit is de Weekend Express.
3: Tip van de week.

0: Tip van de week bij de Weekend Express. Carly Rae Jepsen en On Wires.
1: Blijft toch ook een fijne plaat.
0: Leuke hoor. Plaat? Ja, wel ja, weer een paar leuke nieuwe hits gedraaid in onze show.
1: Nou.
0: We doen nog een Nederpopplaatje.
1: Ja, en daar hebben we toch ook alweer een hele leuke voor gevonden. Vind ik zelf.
0: Ja, zeker. Het goede doel.
1: Ja, ik vond die tekst altijd wel leuk van het goede doel.
0: Ja, ja, ik heb nu niet gekozen voor Vriendschap of België, maar die andere leuke plaat.
1: Nooduitgang.
0: Nooduitgang. Live versie is die ook wel goed, maar die kon ik niet zo snel vinden. En is wat langer, laten we eerlijk zijn. Dus vandaar de single Henk en Henk.
1: Ja, ja
0: dat zijn... Ruziemakende Henk en Henk.
1: Kleuters zijn het.
0: Kleuters, ja, een beetje jammer. Even op.
1: Beetje jammer.
0: Maar Henk Westbroek treedt weer op met het goede doel. En Henk Timming, ja, die had daar gewoon niet zoveel zin meer in.
1: Nee, die doet solo dingetjes. Ja. En die is heel blij met zijn nieuwe LP.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Wel jammer, wel jammer. Ja,
1: echt jammer.
0: Ze hadden het beter gewoon even samen kunnen doen. Maar goed. Nederpop, het goede doel en de nooduitgang.

0: Beneden Pop. Het goede doel.
1: Jazeker.
0: Vijfde plaats. Nooduitgang. Ja. Volgende week nog twee, denk ik. Ja, misschien dat we dan wel langzaam een keertje gaan afronden. Of tot aan de zomeruitzendingen. En dan daarna iets anders gaan doen. Maar,
1: ja, we hadden het ook al een beetje gehad over misschien live.
0: Ja, live tracks weer. Hebben we ook al eens een poosje gedaan natuurlijk. Maar goed, we gaan wel even weer een beetje puzzelen.
1: Ja, we hebben zat in,
0: op de, ja, precies. Op de harde schijven staan.
1: Daarom.
0: Ja. Even afronden.
2: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht. Er is een tijd van komen.
0: Ja, ja.
2: En er is een tijd van gaan.
0: Hey. Ja, helaas.
3: Zo. En mag knus naar jullie warme nestjes.
0: Lekker naar je nestje.
3: Denk erom. Oogjes dicht.
0: Oogjes dicht.
3: En snaveltjes. Snaveltjes ook dicht.
0: En handjes boven de dekens.
1: Jawel. Hé, onze twee uur zit er alweer op, Fred. Het gaat ook elke keer eigenlijk veel te snel. Maar ja, weet je, als het gezellig is, dan hebben we ook weer zin in de volgende keer.
0: Ja, precies, daarom.
1: Daarom toch. Hé, volgende week zijn we er weer, hoor. Zelfde tijd, zelfde zender en gewoon met een nieuwe show. Mocht je ons niet zo lang kunnen missen, nou, dan weet je, de uitzending gemist, kun je luisteren. Niet de radio nu uitdoen natuurlijk, want onze collega's draaien na ons ook hele fijne muziek. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Wij draaien nog één plaatje, dat zal zijn Will Smith met Miami. En volgende week zijn wij er gewoon weer. Nu alvast, joep doei en de mazzel.
4: Miami Sound Machine.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Vorige week dinsdagavond was het behoorlijk warm, maar nu is het beste te doen. En even meteen even een huishoudelijke mededeling, want volgende week dinsdag en die week daarop, dus de 6e en de 15e of de 14e, dan ben ik er dus ook niet. Dat betekent ik ben even kort op vakantie. En wat vanavond betreft de instrumentale muziek, dan kijken we even terug naar alles wat in zo'n klein beetje in de top 40 heeft gestaan in het verleden. En we beginnen met George Samphire.

George Zamfir met thema uit de verlaten mijn. Ik was trouwens aan het begin van de uitzending wel heel enthousiast om de 6e en de 15e juli aan te kondigen dat ik er niet was. Maar dat kan helemaal niet, want dat is inderdaad op een woensdag. Dus dat betekent de 7e en de 14e. Die data ben ik dus niet aanwezig, want dan zit ik in Wales, mag je best weten. Maar bij het volgende nummer gaan we naar 1964. Toen kwam de film uit van James Bond, Coldfinger. Ja, daar hoort natuurlijk begeleidende muziek bij. Daar hebben we John Barry.

kan me nog heel goed herinneren, de Goldfinger film. Wat blijkt nou? Dat je natuurlijk in de hoofdrol was Roger Moore als James Bond. En in het verhaal speelt zich af, hij komt een kamer binnen en daar ligt op een bed ligt een hele mooie jonge vrouw, geheel bespoten in het goud. Dus alle poriën worden natuurlijk dichtgemaakt. Dus ze zal dat natuurlijk zeker in die zogenaamd in de film niet overleefd hebben. Goed, van een, we hebben een panfluit gehad, een orkest. Nu gaan we naar een gitaar en daar hebben wij Francis Goya. En we gaan naar 1975 met Nostalgia.

Van een gitaar, dan gaan we weer door naar een accordeon. En dat is ook heel erg bekend geworden met John Woodhouse. Johnny Holthuizen of zo heet hij volgens mij. We gaan naar 1968. Melodia.

is dit moment 19 graden buiten in Elburg. En voor de luisteraars op dinsdagavond is het natuurlijk 21:30. En 21:50 op zaterdagavond. Ja, als je dat zou horen in de herhaling. Goed, we gaan naar de filmmuziek.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: Een hele bekende natuurlijk, Ennio Morricone. Ik heb hier de titel gevonden, een 2016 versie. Een Jill's Team. Nou lijkt het heel veel op een bekend nummer van Once Upon a Time in the West. Of in ieder geval wat erop lijkt, maar het is een iets andere uitvoering.

Ja, tot zover dan van Ennio Morricone, Jill's Team. Het lijkt wel of hij een beetje afgebroken wordt ineens. Maar goed, van de filmmuziek gaan we weer naar Zuid-Amerika. We gaan naar die mensen die ooit begonnen met El Condor Pasa. En dat is natuurlijk Los Incas uit 1964. En later ging Simon en Carfunkel ermee vandoor. Maar dan ook vocaal. Maar dit is de originele.

Ook weer eens mooi om de origineel te horen uit 1964. Van de panfluit gaan we naar een synthesizer. We gaan naar een Griekse componist, toetsenist zou ik bijna zeggen, Vangelis. En die heeft ook het hele mooie nummer, dat werd ooit wel eens gebruikt. Heb ik een keer een of ander tv-programma zien. Volgens mij was het over een filmprogramma op de Tros, dacht Nederland 1. Die had de hobbymakerij, was het met een filmpjes die gemaakt werden en er werd muziek ondergezet. En dat duurde een aantal minuten en wat hebben ze daar toen ondergezet? De Unknown Man uit 1977 van Vangelis.

heb er even over nagedacht, over dat programma van de televisie. Dat was toen de tijd van de VARA en de presentator was Wim Bosboom. En het ging allemaal over mensen die amateurfilmpjes hadden gemaakt en zelf een beetje muziek eronder hebben gezet. Nou, onder andere dus dit nummer. Bij het volgende nummer gaan we naar Candy Dulfer. Ja, waar kennen we die van? Lily was hier, samen met saxofonist Dave Stewart. Maar, dat nummer is natuurlijk heel bekend, maar in 1993 hadden we een soort opvolger van Pick Up the Pieces.

Ja, heel mooi, zou ik bijna zeggen. Maar dat hebben ze natuurlijk niet van haarzelf, of niet zelf geschreven of door iemand anders. Maar ze hebben het een beetje gepikt van de Average White Band. Maar ook hun uitvoering is natuurlijk mooi. Het is weer bijna 9:50, oftewel 10:50 op zaterdagavond. Oké, wij hebben weer een hele mooie met een orkest. Love is Blue, Paul Mariette.

0: 1968, L'amour est bleu van Paul Mariat.
1: Stemloos, met de trompetplaat. Trompetplaat.
0: Voor de trompetplaat gaan we naar 1965, ook in een periode dat natuurlijk net de top 40 begon. En een van de vele praten die in de top 40 verschenen, was ook eens een keer een trompetplaat. Het is wel heel mooi, zou ik bijna zeggen.

1965, dus Nini Rosso, Il Silenzio, oftewel De Grote Stilte. En als ik dat goed beluister, dan is deze versie toch net iets anders. Ik denk dat dit opnieuw is gedigitaliseerd of er net iets anders is geblazen, om het zo maar te stellen. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Voor het volgende nummer gaan we naar 1980. Toen volgens mij zaten we allemaal gekluisterd aan de televisie. Want toen was er een tv-serie die speelde zich af op Kreta. En dus wie betaalt de veerman? Oftewel in het Engels, who pays the ferryman? Yannis Markopoulos.

Ik heb wel een beeld van Kreta, want ik ben er zelf ook een keer geweest, jaren geleden. Volgens mij in de jaren 80 zelfs. Ja, en dat was ook heel mooi weer. Dan tref je het ook nog eens een keer. We gaan naar Deodato. Dat is ook een beetje, volgens mij, een beetje klassiek. Het is in ieder geval uit 2001. En het is Also sprach Zarathustra.

Deodato. Ik dacht dat het toch meer klassiek wil zijn. Maar ik merk ook die muziekkenmerk als jazz. Dat zit er volgens mij ook helemaal in. Goed, we gaan nu weer naar een... Het is al bijna weer tijd. Het is bijna 11:05, zeg maar. En 9:05, want dat is het verschil. We gaan naar Bertien Stenberg met Ronde Russo. En dat is uit 83.

Tot zover dan ja, de instrumentale hits Stemloos. En dan gaan we zo weer verder met een heel ander nummer. Want het is natuurlijk ook wel even heel belangrijk om dit even langzamerhand te stoppen. Dan kunnen we nog wat eindigen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Lansdorp op Blue FM.
1: Luisteraars, goedenavond. Ja, het is een heel ander muziekgenre nu. Het is 9:02, of als u zaterdagavond luistert, 11:03. Ja, wat is liefde? Daar ga ik straks wel iets over vertellen, als het ware iets korts tussen de muziek door. Goed, laten we maar beginnen. Het is 1984 en de prachtige stem van Céline Dion.

was de radio-edit van Céline Dion uit 1984. We gaan ver terug in de tijd. We gaan naar de beginjaren van Cliff Richard. 1963 is het en het is Fall in Love with You.

We kunnen dus inderdaad zeggen, liefde is uit alle tijden. Liefde is een diepe emotionele verbondenheid en genegenheid voor iemand of iets. Gekenmerkt door zorg, toewijding en een verlangen om het beste voor de anderen te willen. De definitie en de kenmerken daarvan zijn: liefde gaat verder dan een tijdelijk gevoelens of verliefdheid en omvat een diepe emotionele band. Zorg, genegenheid en betrokkenheid. Het is vaak onvoorwaardelijk en betekent dat je aandacht en affectie geeft zonder iets terug te verwachten. Liefde kan zich richten op een partner, familie, vrienden, jezelf, dieren, idealen of zelfs abstracte concepten zoals kunst of vrijheid.

Ze is de queen of the covers, Linda Ronstadt, uit 1978. En ditzelfde nummer is ooit gezongen als eerste release van Elvis Presley. We gaan naar een hele mooie duet tussen Lionel Richie en Diana Ross. En dat is uit 1981.

Een heel mooi duet is Lionel Richie en Diana Ross. Wat is het verliefde? Verschil met verliefdheid. Verliefdheid is een tijdelijke, vaak intens emotionele toestand die sterk is gericht op eigen behoeften en fysieke aantrekkingskracht. Liefde daarentegen ontwikkelt zich geleidelijk, is stabieler en draait om het welzijn van de ander. Het kan ontstaan uit verliefdheid, maar groeit door vertrouwen, intimiteit en gedeelte ervaringen.

Kun je dat nog herinneren? Het is 1972. Ze won het Songfestival met Abattoir. Maar dit is de mooie vertaling. Dan comes toe. Dan kom jij. Inderdaad, heel mooi. We gaan naar 1959. Het is The Dream Lover van Bobby Darin.

Bobby Darin uit 1959. Ja, liefde, biologische en psychologische aspecten. Liefde wordt medegestuurd door hormonen en neurotransmitters, zoals oxytocine, verbondenheid en vertrouwen, dopamine, plezier en beloning, en serotonine, zo heet dat, geluk. Deze chemische reacties versterken gevoelens van verbondenheid en kunnen het gedrag beïnvloeden, zoals het investeren van tijd en energie in de ander. Nou, tot zover weer deze. We zijn begonnen aan een special. In dit geval vanavond van de love songs van Tom Jones.

Twee nummers uit de jaren 60. Het eerste was I'm Coming Home uit 1969. En deze laatste uit 1967. We hebben er nog twee uit 69 en 1970. We beginnen eerst met een hele mooie Love Me Tonight.

wel van Tom Jones, zonder liefde, maar je hebt ook verschillende vormen van liefde. Psychologen onderscheiden verschillende vormen van liefde, waaronder romantische liefde, emotionele en fysieke aantrekkingskracht tussen partners, familieliefde, genegenheid en zorg binnen de familiebanden, vriendschappelijke liefde, verbondenheid en steun tussen vrienden, onvoorwaardelijke liefde, volledige acceptatie en ruimte voor de ander om zichzelf te zijn. En zelfliefde, zorg en respect voor jezelf, essentieel voor persoonlijke groei.

misschien herkent. Het is 1965. Sheila Black met Anyone Who Had a Heart. We Caught Tonight, dat is in 1983. Een mooi duet, hè? Kenny Rogers en Sheena Easton.

voor 10 of 12 minuten voor 12. En we hebben nog iets over de liefde. Dat is denk ik de laatste aspect die we vanavond even wilden doorgeven. Sociaal en culturele context. De betekenis van liefde kan variëren afhankelijk van cultuur en context. Liefde voor een persoon verschilt van liefde voor een object of ideaal. En de manier waarop mensen liefde uiten is sterk beïnvloed door maatschappelijke normen en persoonlijke ervaringen. Maar de conclusie is, liefde is een complexe mix van emotie, gedrag en biologische processen die de mens in staat stelt zich te verbinden, zorg te tonen en betekenisvolle relaties op te bouwen. Het is een fundamentele kracht die persoonlijke groei, geluk en sociale verbondenheid bevordert. Nou, heel mooi. We gaan naar Dusty Springfield.

We waren ineens in 1966 met een van de grootste hits van Dusty Springfield, dus 66. We duiken nog even verder in ons muziekarchief, want je zult maar Diana heten. En er is iemand verliefd op je.

is zowat bijna 5 voor 10, oftewel op zaterdag 5 voor 12. Waar ze langzamerhand een beetje afsluiten. We hebben er nog eentje, een hele oude, tenminste oude, 73. Het is ook een oude zanger, Perry Como. And I love you so.

Tot zover dan de mooie love songs en daarvoor de stemloos. Wens jullie nog een prettige nacht of een prettige avond. En wat mij betreft tot aanstaande vrijdag met de middagmatinee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16, komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.